0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Volgende week komt er een grote politieactie op de Merwedebrug in de A27 om vrachtwagens te controleren. Sinds 18 juli mogen er vanwege de verzwakte brug geen zware voertuigen meer overheen rijden. Maar volgens minister Karremans doet een klein aantal chauffeurs dat toch. En daarom wordt er nu extra streng gecontroleerd. Chauffeurs die het verbod overtreden worden van de weg gehaald en beboet. Rijkswaterstaat telde vorige week nog iedere dag zo'n 1600 vrachtwagens en touringcars op de Merwedebrug. Een federale rechter in de VS heeft een antisemitische aanklacht van de regering Trump tegen de Harvard-universiteit afgewezen. Volgens de rechter bewijzen de genoemde incidenten niet dat de universiteit rechten van Joodse en Israëlische studenten systematisch schendt. De regering beschuldigde Harvard van het onvoldoende aanpakken van antisemitisme tijdens pro-Palestijnse protesten. President Trump pakt volgens hem al te linkse Amerikaanse universiteiten aan en Harvard verzet zich daar fel tegen. Een passagier van een Ryanair-vlucht is vorige maand bijna uit het vliegtuig gezogen nadat een raampje was ingeslagen door een onderdeel van de motor. Dat blijkt uit een eerste onderzoek van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit NTSB. De man zat bij het raam en werd tot zijn schouders naar buiten gezogen. Andere passagiers wisten hem nog terug het vliegtuig in te trekken. In de motor waren eerder al resten van vogels gevonden en nu wordt onderzocht waardoor het motoronderdeel van het toestel kon losraken. En Marokko heeft een grote politie- en legermacht ingezet aan de grens met de Spaanse exclave Ceuta om te voorkomen dat jongeren zaterdag weer massaal de grens oversteken. Ook Spanje stuurde al extra politie. Vorige maand bereikten naar schatting 80.000 Marokkanen al zwemmend of met bootjes de kust van Ceuta. Maar de meeste migranten zijn inmiddels weer teruggestuurd of zelf teruggegaan. Er zitten nu in de exclave nog zo'n 5000 migranten zonder papieren, onder wie 1900 minderjarigen. Het weer, het is de hele nacht warm met 13 tot 20 graden bij een zwakke, in het noordelijk kustgebied matige zuidoostenwind. Overdag krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden. Daarna koelt het wat af. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Volgende week komt er een grote politieactie op de Merwedebrug in de A27 om vrachtwagens te controleren. Sinds 18 juli mogen er vanwege de verzwakte brug geen zware voertuigen meer overheen rijden. Maar volgens minister Karremans doet een klein aantal chauffeurs dat toch. En daarom wordt er nu extra streng gecontroleerd. Chauffeurs die het verbod overtreden worden van de weg gehaald en beboet. Rijkswaterstaat telde vorige week nog iedere dag zo'n 1600 vrachtwagens en touringcars op de Merwedebrug. Een federale rechter in de VS heeft een antisemitische aanklacht van de regering Trump tegen de Harvard Universiteit afgewezen. Volgens de rechter bewijzen de genoemde incidenten niet dat de universiteit de rechten van Joodse en Israëlische studenten systematisch schendt. De regering beschuldigde Harvard van het onvoldoende aanpakken van antisemitisme tijdens pro-Palestijnse protesten. President Trump pakt volgens hem al te linkse Amerikaanse universiteiten aan en Harvard verzet zich daar fel tegen. Een passagier van een Ryanair-vlucht is vorige maand bijna uit het vliegtuig gezogen nadat een raampje was ingeslagen door een onderdeel van de motor. Dat blijkt uit een eerste onderzoek van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit NTSB. De man zat bij het raam en werd tot zijn schouders naar buiten gezogen. Andere passagiers wisten hem nog terug het vliegtuig in te trekken. In de motor waren eerder al resten van vogels gevonden en nu wordt onderzocht waardoor het motoronderdeel van het toestel kon losraken. En Marokko heeft een grote politie- en legermacht ingezet aan de grens met de Spaanse exclave Ceuta om te voorkomen dat jongeren zaterdag weer massaal de grens oversteken. Ook Spanje stuurde al extra politie. Vorige maand bereikten naar schatting 80.000 Marokkanen al zwemmend of met bootjes de kust van Ceuta. Maar de meeste migranten zijn inmiddels weer teruggestuurd of zelf teruggegaan. Er zitten nu in de exclave nog zo'n 5000 migranten zonder papieren, onder wie 1900 minderjarigen. Het weer, het is de hele nacht warm met 13 tot 20 graden bij een zwakke, in het noordelijk kustgebied matige zuidoostenwind. Overdag krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden. Daarna koelt het wat af. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

Radio. Jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Volgende week komt er een grote politieactie op de Merwedebrug in de A27 om vrachtwagens te controleren. Sinds 18 juli mogen er vanwege de verzwakte brug geen zware voertuigen meer overheen rijden. Maar volgens minister Karremans doet een klein aantal chauffeurs dat toch. En daarom wordt er nu extra streng gecontroleerd. Chauffeurs die het verbod overtreden worden van de weg gehaald en beboet. Rijkswaterstaat telde vorige week nog iedere dag zo'n 1600 vrachtwagens en touringcars op de Merwedebrug. Een federale rechter in de VS heeft een antisemitische aanklacht van de regering Trump tegen de Harvard-universiteit afgewezen. Volgens de rechter bewijzen de genoemde incidenten niet dat de universiteit rechten van Joodse en Israëlische studenten systematisch schendt. De regering beschuldigde Harvard van het onvoldoende aanpakken van antisemitisme tijdens pro-Palestijnse protesten. President Trump pakt volgens hem al te linkse Amerikaanse universiteiten aan en Harvard verzet zich daar fel tegen. Een passagier van een Ryanair-vlucht is vorige maand bijna uit het vliegtuig gezogen nadat een raampje was ingeslagen door een onderdeel van de motor. Dat blijkt uit een eerste onderzoek van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit NTSB. De man zat bij het raam en werd tot zijn schouders naar buiten gezogen. Andere passagiers wisten hem nog terug het vliegtuig in te trekken. In de motor waren eerder al resten van vogels gevonden en nu wordt onderzocht waardoor het motoronderdeel van het toestel kon losraken. En Marokko heeft een grote politie- en legermacht ingezet aan de grens met de Spaanse exclave Ceuta om te voorkomen dat jongeren zaterdag weer massaal de grens oversteken. Ook Spanje stuurde al extra politie. Vorige maand bereikten naar schatting 80.000 Marokkanen al zwemmend of met bootjes de kust van Ceuta. Maar de meeste migranten zijn inmiddels weer teruggestuurd of zelf teruggegaan. Er zitten nu in de exclave nog zo'n 5000 migranten zonder papieren, onder wie 1900 minderjarigen. Het weer, het is de hele nacht warm met 13 tot 20 graden bij een zwakke, in het noordelijk kustgebied matige zuidoostenwind. Overdag krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden. Daarna koelt het wat af. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op A1 Radio. De Amerikanen dreigen Iran economisch ongekend streng te isoleren. Volgens de Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, volgen er komende week nieuwe maatregelen. De combinatie van economische druk en de blokkade in de straat van Hormuz moet er volgens Bessent voor zorgen dat niets de Iraanse havens nog in of uit kan. Volgens vicepresident Vance is het verlagen van de olie- en benzineprijzen voor de Amerikaanse burgers nu de belangrijkste prioriteit. In het bosgebied tussen Elst en Veenendaal woedt op dit moment een natuurbrand. Volgens de veiligheidsregio Utrecht gaat het om een deel van de Remmerdense heide. Het vuur beslaat zo'n 4500 vierkante meter en er zijn twee bosbrandbestrijdingspelotons ingezet. Verder wordt met watertransporteenheden extra bluswater naar het gebied gebracht. De brandweer blijft tot nader order ter plaatse bij de natuurbrand. In Frankrijk is een tiener van 15 opgepakt in verband met de dood van twee brandweermannen vorige maand. Ook zijn 22-jarige broer werd aangehouden, maar die mocht later weer naar huis. Waar de tiener precies van wordt verdacht, is niet duidelijk. De brandweermannen kwamen op 21 juli op een melding af van een brand in een dennenbos. Omdat het vuur razendsnel om zich heen greep, werden ze ingesloten en konden ze niet meer ontkomen. De spuitgasten zijn postuum onderscheiden. In Oosterhout in Brabant is vannacht een man in een woning gewond geraakt bij een steekpartij. Het slachtoffer was aanspreekbaar. Hij is voor verdere behandeling naar een ziekenhuis gebracht. Vanwege de ernst van de situatie is ook een traumahelikopter ingezet. Naar de verdachte van het steekincident wordt nog gezocht. De toedracht van de steekpartij in Oosterhout wordt door de politie verder onderzocht. Het weer. Iets minder drukkend, maar opnieuw tropisch, met pieken rond de 38 graden bij een matige westenwind. Tot zover het radio nieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: AN Radio. De stem van jouw regio. AN Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

0: Radio.
1: Op 93.5 FM en op 106.8 FM.
0: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
1: Dit is A1 Radio.
0: De stem van jouw regio.

FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op A1 Radio. Zware regenval heeft in het oosten van Japan zeker 4 mensen het leven gekost. Ook wordt er nog iemand vermist. In de prefectuur Chiba, net ten oosten van Tokio, viel in één etmaal 360 mm regen. In verband met mogelijke aardverschuivingen moeten ruim 126.000 mensen uit het gebied vertrekken. Straten en spoorwegen staan blank en zeker 25.000 huishoudens zitten zonder stroom. Op vliegveld Tokio naar Narita zijn zo'n 7.000 reizigers gestrand tijdens de drukste Japanse vakantietijd. Luchthavenpersoneel deelt dekens, eten en drinken uit. De Amerikanen dreigen Iran economisch ongekend streng te isoleren. Volgens de Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, volgen er komende week nieuwe maatregelen. De combinatie van economische druk en de blokkade in de straat van Hormuz moet er volgens Bessent voor zorgen dat niets de Iraanse havens nog in of uit kan. Volgens vicepresident Vance is het verlagen van de olie- en benzineprijzen voor de Amerikaanse burgers nu de belangrijkste prioriteit. In het bosgebied tussen Elst en Veenendaal woedt op dit moment een natuurbrand. Volgens de veiligheidsregio Utrecht gaat het om een deel van de Remmerdense heide. Het vuur beslaat zo'n 4500 vierkante meter en er zijn 2 bosbrandbestrijdingspelotons ingezet. Verder wordt met watertransporteenheden extra bluswater naar het gebied gebracht. De brandweer blijft tot nader order ter plaatse bij de natuurbrand. In Frankrijk is een tiener van 15 opgepakt in verband met de dood van 2 brandweermannen vorige maand. Ook zijn 22-jarige broer werd aangehouden, maar die mocht later weer naar huis. Waar de tiener precies van wordt verdacht, is niet duidelijk. De brandweermannen kwamen op 21 juli op een melding af van een brand in een dennenbos. Omdat het vuur razendsnel om zich heen greep, werden ze ingesloten en konden ze niet meer ontkomen. De spuitgasten zijn postuum onderscheiden. Het weer. Iets minder drukkend, maar opnieuw tropisch, met pieken rond de 38 graden bij een matige westenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
5: Schadeafhandeling met de verzekeringsmaatschappij. Dus bij autoschade of schade aan bedrijfswagen of bus ga je naar de Marconiweg 36 in Nunspeet. Kijk voor meer informatie op mnlautoschade.nl. MNL Autoschade Service. Uw schade is onze zorg.
6: Jacob van Olst, elektrotechnische dienstverlening. Staat voor vakmanschap, kwalitatief goede producten en alles tot in de puntjes geïnstalleerd en afgewerkt. Van een simpele wandcontactdoos tot complete installaties. Alles is mogelijk. Op elektrotechniek moet je kunnen vertrouwen. Of het nu om nieuwbouw, verbouw of renovatie gaat. Ga daarom naar Jacob van Olst. Dan slaat de vonk wel over. Kijk op www.jvo-elektro.nl of bel voor een afspraak. 0341 257 737.
7: Agrotuin en dier.
8: Een uitgebreid assortiment voor de tuinliefhebber. En een beestachtige collectie voor de echte dierenvriend.
7: Agrotuin en dier.
8: Kom eens langs en sta versteld van het aanbod.

0: Molenweg 91 in Nunspeet, naast Molen de Duif.
1: Is wat Parasolei u te bieden heeft. Raamdecoratie, zonneschermen, rolluiken, shutters, horren en vrijstaande zonwering. En dit is wat Parasolei u er sowieso gratis bij levert. Service, garantie en kwaliteit. Parasolei. Kering 2, nummer 25 in Nunspeet. Of kijk op parasolei.nl.
2: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Nunspeet, Elburg en Harderwijk.
3: Kipliefhebbers opgelet. De allerlekkerste kip vind je bij Mr. Fillet. Onze kip komt gewoon uit Nederland. Zonder rommel en zonder toegevoegd water. Rechtstreeks vanuit onze eigen slachterij in Stroe, dus zonder tussenpersonen. Dat betekent verse kip voor de beste prijs. Van malse kipfilets tot onze populaire nuggets. Kom langs bij Mr. Fillet aan de Stationslaan in Nunspeet of in winkelcentrum Tweelingstad in Harderwijk. Mr. Fillet, now we're talking.
4: Zo trots in weer en wind, Molen de Duif, wat ben je mooi.
5: Laten we zorgen dat het mooi blijft. Steun Molen de Duif in het onderhoud en word vriend voor maar €12,50 per jaar. En laat de wieken draaien. Uiteraard zijn eenmalige giften ook van harte welkom. Alle informatie vindt u op de site www.molendeduif.nl of breng een bezoek aan de molen en meld.

0: mariage.
1: Adamo en vous permettez, monsieur. En daarvoor de knuffelplaat voor vandaag. En verantwoordelijk daarvoor, ja, dat is een hele rits artiesten. Rush Hour, Wesley Klein en Brees, die doet ook mee. Titel van de plaat is iets eenvoudiger, Dans voor mij. Het is inmiddels 7:12. Goedemorgen, heel hartelijk welkom bij de vrijdagaflevering van de Veluwe Start-up. Normaal gesproken met Marcel, maar ja, het is inmiddels al verschillende keren verteld. Hij heeft vakantie, hij heeft radiovakantie en ja, normaal gesproken, dan zit hij van ochtends van 7 tot 9 hier. Maar op de maandag en de vrijdag, dan komen wij elkaar tegen. En de dinsdag, de woensdag en de donderdag Ben Metz. En ik hoorde Ben Metz zeggen, ja, ik heb grote schoenen te vullen, de schoenen van Marcel. Nou, ja, dan heb ik weer geluk. Ik moet dan de schoenen van Ben Metz vullen. En Ben heeft niet zo'n grote maat, dus dat valt nog wel mee. Die grote schoenen die ik te vullen heb. In ieder geval, welkom bij de vrijdageditie van de Veluwe Start-up. Het is vandaag 14 augustus. En oh, wat gaan we allemaal doen? Nou, natuurlijk komen ze weer langs, de verschillende berichten uit de ochtendkranten van vandaag. We hebben de beschikking over de Telegraaf en de Stentor. Kijk ook nog op de verschillende websites van de nieuwsvoorzieningen die we hier hebben. Onder andere de website van de VRMG, maar ook de website rtvnunspet.nl. In de tweede uur natuurlijk weer aandacht voor een gezellige Hollandse blaad, oftewel de Klompplaat. De verjaardagshoroscoop voor diegenen die vandaag op deze vrijdag de 14e jarig zijn, komt ook langs. Natuurlijk, Roy Orbison zal niet ontbreken. Kortom, er is heel veel te beleven hier tussen nu en 9 uur op de radio. Nou, laten we maar meteen met het weer beginnen. Het wordt vandaag een tropische dag. Want vandaag schiet de temperatuur omhoog en vanmiddag is het uiteindelijk in het binnenland, hou je vast, 35 tot 38 graden. De hoogste temperaturen worden verwacht in Limburg, Twente en de Achterhoek. In de kustgebieden brengt een matige westenwind geleidelijk wat verkoeling. Nou, inderdaad, je hebt het goed verstaan. Bereid je voor op een tropische dag.

voor de Beatles. Moet ik het nog zeggen? Nou ja, nu heb ik het al gezegd. John Paul, Ringo en George en Penny alleen. En daarvoor hadden we ook nog Luzu, de nieuwe single van Marco Schuitmaker. 7:50, fijn dat je luistert naar Radio Nunspeet en blijf luisteren. Eerst maar even het voetbal van gisteravond, want Ajax heeft gisteravond zonder te imponeren de play-offs van de Conference League bereikt. Na de 3-1-zege vorige week tegen Shelburne FC in Amsterdam volstond gisteravond een 2-2 gelijkspel in Dublin. Toch overheerste na afloop de onvrede, vooral vanwege de slappe tweede helft. Nou, ze zijn wel door naar de volgende ronde. Dan FC Twente. Ja, de play-off-ronde voor de FC Twente is gisteravond niet in gevaar gekomen. Maar met een 3-3 gisteravond tegen Dutch in Slowakije heeft de Enschedese club zich wel voor schut gezet. Tegen een zwakke tegenstander gaf de ploeg van trainer John van de Brom een 2-0 voorsprong compleet onnodig uit handen. Nou ja, vorige week wonnen ze met 6-0, dus Twente begon gisteravond met een 6-0 voorsprong. En gisteravond werd het uiteindelijk 2-2. Dus ook Twente door naar de volgende ronde. Dan is er ook EK turnen. En Sanne Wevers, ja, ze is inmiddels 34. En ze baalt van haar balkoefening bij de EK in Zagreb. Wevers kwam door een val bij haar acrobatische serie niet verder dan 13.100 punten. Dit is super jammer, zuchtte Wevers na afloop. Ik zat er echt goed in, was er klaar voor. En dan overvalt het je dat je zo'n fout maakt. Ik had mezelf meer gegund. Wevers maakte in Zagreb haar internationale rentrée, maar dat had dus niet het gewenste succes. Nee, bij de balk, ja, daar moet je er wel op blijven staan. En zij viel er dus af. We hoorden het zojuist ook al in het nieuws. EK zwemmen en Marit Steenbergen kan weer een medaille toevoegen aan haar verzameling op de EK langebaanzwemmen in Parijs. Ze pakte het zilver gisteren op de 200 meter vrije slag. Steenbergen werd in de laatste meters ingehaald door de Tsjechische Barbora Semanova. Kasper Corbeau won gisteren zilver op de 200 meter schoolslag. Hij ging lang aan de leiding, maar werd gepasseerd door Filip Nowacki. En dan EK atletiek. Jonas Pfeifers die voelde zich moe, maar pakte toch nog brons op de 800 meter bij de EK atletiek.

0: De special a.k.a. een Free Nelson Mandela. En daarvoor hadden we ook nog de Nederlandstalige hit van dit moment van Yves Berendsen. Misschien is het tijd. Ja, momenteel ook EK Atletiek. En had ik net al een klein beetje aandacht aan besteed. Maar vanavond gaat het gebeuren. De race van de EK, oftewel Broeders, loopt de droomfinale van de 800 meter. Femke Broeders, en ja, die heette vroeger Femke Bol. Tegenwoordig heet ze Femke Broeders Bol. Tegen het supertalent Audrey Werro en Olympisch kampioene Keely Hutchinson. De finale van de 800 meter, daar heb ik het dan over bij de EK Atletiek. Belooft vanavond een geweldige strijd te worden. Het gaat namelijk heel leuk worden. Broeders Bol die kijkt gistermiddag in de laatste meters van haar halve finale op de 800 meter eventjes naar links. Ze heeft koploper Hutchinson bijna ingehaald, maar precies op dat moment zet de Britse nog een keertje extra aan. Femke die vindt het prima, met een tweede plek plaatst ze zich ook probleemloos voor de finale. Ik had wel door dat Keely even versnelde, zo vertelt Femke na afloop. Maar ik dacht, we gaan hier geen ego-strijd van maken. Dat doen we in de finale wel. Nou, vanavond dus de finale van de 800 meter bij de EK Atletiek in Birmingham.
1: Dit is Radio Nunspeet. Met de headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Marokko neemt maatregelen om een nieuwe bestorming van het Spaanse Ceuta te voorkomen. Bij de grens staan extra politieagenten en militairen. Twee weken geleden staken zo'n 80.000 mensen illegaal de grens over. Op sociale media gaan oproepen rond voor een nieuwe bestorming. De politie gaat strenger controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Toch wordt het verbod nog veel genegeerd. In delen van het land was het vannacht weer boven de 20 graden. Gemiddeld hebben we 6 van zulke tropische nachten per jaar. Blijkt uit een analyse door de regionale omroepen samen met NRC. En meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer al worden ontruimd door de warmte. Het weer een zonnige en tropische dag met 30 graden op de Wadden tot 37 graden in Limburg.
1: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet. De Veluwe start op met Bart van Dijk.

Samen met Mieke en de zomertijd. Inmiddels 7:30. Voor diegenen die wat later zijn ingeschakeld, goedemorgen, heel hartelijk welkom. Dit is de Veluwe Staat Op. Ik dacht eerst ook dat het programma heette de Veluwe Staat Op, maar ik heb het even nagekeken. Het is echt de Veluwe Staat Op. Er is inmiddels ook meer bekend over dat ongeval met die man die in een vliegtuig zat en die, nou ja, bijna naar buiten werd gezogen. Want afgebroken motoronderdelen hebben vorige maand een raam van een Ryanair-vlucht vernield, waarbij een man gedeeltelijk naar buiten werd gezogen. Dat melden Amerikaanse onderzoekers. Stewardessen die hebben ook verklaard wat ze zagen gebeuren tijdens het opmerkelijke ongeluk. Een ventilatorblad in de rechtermotor van de Boeing 737 brak los aan het begin van de vlucht. Rondslingerende fragmenten uit de motor braken het raam en beschadigden de romp op verschillende plaatsen, zo staat in het voorlopige rapport. De NTSB, dat is een Amerikaans onderzoekscentrum, nou ja, die onderzoekt allemaal ongelukken in de transportsector met vliegtuigen. Griekenland heeft het onderzoek overeenkomstig de internationale luchtvaartregels overgedragen aan deze federale instantie. Nou, dan nog even de mededeling van de stewardessen. Die vertelden de onderzoekers dat ze luide aanhoudende trillingen hoorden en ook voelden. Heel belangrijk. Ook zagen ze rook of mist de cabine vullen voordat de zuurstofmaskers uit het plafond naar beneden kwamen. Ja, dan hebben we ook nog de Stentor, de voorpagina van de Stentor. Een foto van Jeroen, niet met poep aan de schoen, maar boerenprotestleider Jeroen van Manen. Hij komt uit Zeewolde, is nog lang niet klaar met de strijd tegen de stikstofplannen van minister Jamie van Essen. Als je aandacht wilt voor je probleem, dan moet je soms dingen doen die schuren. En Jeroen die gaat vandaag dus met heel veel boeren voor een protest richting Den Bosch.

En niet naar huis, ze wil nog even bij de Volendamse feesten blijven, denk ik. En daarvoor hoorden we Albert West, I Love You Baby. Bouwvakkers in het Belgische Dendermonde hebben tijdens werkzaamheden een enorme hoeveelheid goudstaven en gouden munten gevonden. Ze zaten in een kist die in een keldermuur zat gemetseld. De waarde wordt geschat op ongeveer 9 miljoen euro. Kan iets meer zijn, kan iets minder zijn. De bouwvakkers vonden het goud tijdens een renovatie in een pand van de maatschappelijke organisatie CAW Oost-Vlaanderen. Een plaats in de gemeente Dendermonde waar ze dat vonden. En ja, dat is Sint-Gilles. Ze besloten daarop hun opdrachtgever en ook de politie in te lichten. Het goud bestaat uit genummerde goudklompen en oude gouden ponden, verborgen in een kist in de kelder. De politie heeft het goud naar een veilige plek gebracht en onderzoekt van wie het goud is en hoe het daar is terechtgekomen. Ook moet worden gekeken of het goud mogelijk verband houdt met criminele activiteiten. Wat er na het onderzoek met de vondst gebeurt, dat is nog niet bekend. Nou, in Duitsland is wat commotie bij de Volkswagen-fabriek, want designdirecteur van de VW-groep wil af van al die agressief ogende auto's. Hij maakt liever weer vriendelijke ontwerpen, zoals bijvoorbeeld de VW Up. In Kampen, ja, daar was het gisteren ook warm, 33 graden... en toen hebben ze daar een watervecht gehouden met 1000 waterpistolen. Geen straf, maar wel een feestje. Ja, er werd ook iedereen werkelijk nat gespoten. Zie ik op de foto niet alleen kinderen, maar ook mensen die gewoon op de fiets daar voorbij kwamen. Of die daar ook zo blij mee waren, dat weet ik niet. Dan, ja, de toestanden rondom de AZC's. Geen single mannen of alleen maar christelijke vluchtelingen. Meerdere weigergemeenten zeggen asielzoekers te willen opvangen, maar stellen daarbij wel dit soort eisen. En mag dat zomaar? Nou, het antwoord daarop in de krant van vandaag.

Oh, Tino Martin zingt hij over zichzelf. Jong en dom geweest zou zomaar kunnen. Daarvoor hadden we ook nog de gebroeders Gibb, oftewel de Bee Gees met I Started a Joke. Op de voorpagina van de Telegraaf: bedrijven niet hittebestendig, want extreme hitte en droogte is een steeds groter gevaar voor onze economie. Ondernemers zijn namelijk onvoldoende voorbereid op de gevolgen van extreem weer en verzekeraars stellen dat financiële schade door langdurige droogte niet meer te verzekeren is. Dan de politie, die geeft niet thuis bij winkeldiefstal, want politieeenheden werken vaak niet meer mee aan regelingen om winkeldiefstal en interne fraude buiten het strafrecht af te wikkelen. Ook pomphouders krijgen nu niet langer de adresgegevens van klanten die wegrijden zonder te betalen van de politie. Dan in Lelystad. Oh, luister, wie mist er een graafmachine? Het is een vraag waar ambtenaren van de gemeente Lelystad al maandenlang het antwoord op zoeken. De eigenaar van een achtergelaten rupsgraafmachine, gevonden op een speciale parkeerplaats voor vrachtwagens, krijgt nu volgens onze collega's van Omroep Flevoland nog maar een paar dagen om zich te melden. Doet dat de eigenaar niet, dan wordt de Kat 330D verkocht aan wie het maar op wil komen halen. Maar ja, moet wel wat geld opbrengen en er kwam bij de gemeente Lelystad al een bod van €27.500 binnen. Dan Valentijn Driessen. Ja, hij is de sportman van de Telegraaf en die heeft ook zijn verhaal klaar over de nieuwe bondscoach van Oranje, Xavi. Ja, de nieuwe bondscoach, gedoemd te mislukken bij Oranje. Kijken we ook nog even op de voorkant van het Veluwe gedeelte van de Stentor, want oh, dat is spannend. Nunspeet wil alle twijfels op voorhand wegnemen. Want er is op een rijtje gezet waar welke wethouder terughoudend over gaat zijn. En dan hebben we het over het nieuwe college van burgemeester en wethouders. En nu komt het. Bloot plaatjes bekijken. Ja, dat is uit de boze. Ik weet niet of dat aan de orde is geweest bij het voormalige college van BMW. Blootplaatjes kijken, maar dat is nu uit de boze. En bemoeien met een landgoed in Hulshorst mag ook niet. Door individuele afspraken met alle wethouders bewaakt de gemeente Nunspeet hun integriteit. Is dat bijzonder? Nou, nee. Dat wethouders worden doorgelicht is niet zo bijzonder. Dat gebeurt elke 4 jaar na de verkiezingen. Nou, ja, die blootplaatjes bekijken. Ik weet niet of daar ooit iemand op betrapt is bij de gemeente Nunspeet. En dan zo ja, oeh, wie zou dat zijn? Nou ja, het gaat mij ook eigenlijk helemaal niks aan. In ieder geval, we zijn toe aan zo dadelijk de reclame en de nieuwsberichten van 8 uur. Dan de knuffelplaat. En dan is het tijd natuurlijk voor de Hollandse klompplaat. Want dan zitten we alweer in het tweede en laatste uur van vandaag van de Veluwe Start-up. De horoscoop komt langs en natuurlijk ook Roy Orbison. Blijf luisteren naar Nunspeet.

0: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
1: Weert Energie viert feest. Al 15 jaar zijn we specialist in duurzame energie. Zoals warmtepompen, thuisbatterijen en zonnepanelen. En wie jarig is, trakteert. We hebben prachtige acties met batterijen, zonnepanelen en warmtepompen. Kiest u voor een warmtepomp, dan krijgt u 5 jaar onderhoud gratis. Vraag vrijblijvend een offerte aan. Mail naar info@weertenergie.nl of bel 0341 74 3802. Dus ga voor onze actie snel naar weertenergie.nl of bezoek onze showroom. Koningweg in Nunspeet.
0: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
2: Mooier wonen? Dan naar de Edisonweg 15 in Nunspeet. Daar vindt u woningstoffering Bruines. Ze leveren gezelligheid bij u thuis. Tapijt, laminaat, houten vloeren, vitrage, gordijnen, binnen- en buitenzonwering. Alles vakkundig gelegd en geplaatst. Mooier wonen, woningstoffering Bruines. Edisonweg 15, Nunspeet. Kijk ook op bruines.nl.
3: Van den Pol Mode.
4: Op zoek naar de nieuwste modetrend? Ontdek Van den Pol Mode. Voor de mooiste dames- en herenmode. Perfect voor elke gelegenheid. Van casual tot chic. Of je nu op zoek bent naar een nieuwe look of een persoonlijk stijladvies. Onze mode-experts staan altijd voor je klaar. Bezoek vandenpolmode.nl voor inspiratie. Of kom langs in de winkel en ervaar zelf de kwaliteit en sfeer.
3: Van den Pol Mode. Jouw stijl, jouw keus.
4: Dorpstraat 46 in Nunspeet.
3: Jacob Bonenberg, de fietsspecialist.
5: Jacob Bonenberg, de fietsspecialist. Met een fiets van Jacob Bonenberg blijf je fietsen. Elektrische fiets, mountainbike of gewoon een tweewieler om naar school of werk te fietsen? Stap eens binnen bij Jacob Bonenberg aan Laan 16 in Nunspeet. Zij besteden heel veel aandacht aan u en uw tweewieler.
3: Jacob Bonenberg.
5: Kijk op jacobbonenberg.nl.
3: Passie voor fietsen.
6: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door juwelier Leusink van Veen uit Nunspeet. Regio Radio voor nieuws, muziek en informatie. Dit is Radio Nunspeet met het nieuws van 8 uur.
8: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Op de hei bij Renen heeft vannacht een natuurbrand gewoed. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met blussen. Op het hoogtepunt stond er een gebied iets kleiner dan een voetbalveld in brand. Inmiddels is het vuur in het natuurgebied bij Renen onder controle. De brandweer is nog wel bezig met nablussen en het natmaken van de laatste smeulende resten. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorkum. Er mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Toch rijden er elke dag nog honderden zware voertuigen overheen, zegt minister Karremans.
9: En daarom gaan we ook volgende week daar vol bovenop zitten samen met de politie. Ja. Er is een actieweek waarin we daar ook niet alleen flitsen, maar ook daadwerkelijk zijn. Dus je wordt ook gewoon echt van de weg gehaald. Je kan een forse boete krijgen, omdat we natuurlijk gewoon, nogmaals, dit niet voor niets doen.
8: Een bekeuring bedraagt €500. De gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben een drone neergehaald boven Letland. Volgens het leger is de dreiging daarmee voorbij. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. De Franse gevechtsvliegtuigen die meedoen aan een NAVO-missie om het luchtruim boven de Baltische Staten te bewaken, schoten maandag ook al een drone neer boven Letland. In delen van het land was het vannacht weer boven de 20 graden. Gemiddeld hebben we 6 van zulke tropische nachten per jaar, blijkt uit een analyse door de regionale omroepen samen met NRC. Meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer al worden ontruimd, omdat ze door de warme nachten niet goed kunnen afkoelen. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk en het was genoeg na overwinningen van vorige week. Ajax gaf de 2-1 voorsprong tegen het eerste Shelbourne in de laatste minuten weg.
10: Moore, nou die krijgt ruimte en scoort, schitterend. 2-2 en zo krijgen ze hem alsnog. Die tweede goal binnen Ajax via invaller Moore.
8: Ajax neemt het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Het weer. Het wordt opnieuw een zonnige en tropische dag. Maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
11: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet.
12: In Nunspeet aan de Industrieweg 10A vindt u Heat Design, Olja Houtbouw en Veluzon. Zoekt u een nieuwe hout- of pelletkachel, een stijlvolle overkapping of zonwering op maat? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Van persoonlijk advies tot vakkundige montage. Wij ontzorgen u volledig. Kom langs in Nunspeet of kijk op ozbgroep.nl.
13: Ontdek de kunst van slow dining bij Petit Verdot in Nunspeet. Geniet onbeperkt van kleine, verfijnde gerechten met westerse en Aziatische invloeden. Laat je verwennen in een sfeervolle ambiance. Sluit af met ons Grand Dessert Buffet en ervaar een culinaire beleving zoals geen ander. Reserveer nu op petitverdot.nl. Petit Verdot, waar smaak en sfeer samenkomen.
14: Auto of bus huren? Als u op zoek bent naar een auto of bus, kijk dan zeker op flexibelopweg.nl. Daar kunt u terecht voor autoverhuur en shortlease van personen- en bedrijfswagens. Voordelig, flexibel en betrouwbaar. Huren vanaf één dag en flexibel leasen vanaf één maand. Flexibelopweg.nl. Eenvoudig tijdelijk gebruik maken van een auto of bus is nog nooit zo gemakkelijk geweest. Flexibelopweg.nl.
13: Op zoek naar een stijlvolle locatie voor een bedrijfsdiner, receptie of borrel? Petit Verdot Nunspeet denkt met je mee. Kijk op petitverdot.nl.
15: Op zoek naar een bemoedigend boek, een mooie kaart of een betekenisvol cadeau? Bij Christelijke Boekhandel Blijmare in Nunspeet vind je een verrassend breed assortiment voor jong en oud. Een plek waar je welkom bent aan de koffietafel voor een goed gesprek of gewoon even rust. Met liefde gerund door vrijwilligers, zodat er meer overblijft voor goede doelen. Kom langs aan de Stationslaan in Nunspeet of kijk op blijmarenunspeet.nl.
6: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Alles komt samen bij Veluvine Nunspeet. Het podium voor theater, film en muziek. Laat je meeslepen door muziek, lach mee met cabaret en geniet van de mooiste films en familievoorstellingen. Ontdek, beleef, geniet. Cultuur bruist bij Veluvine. Kijk wat er speelt op veluvinenunspeet.nl.
16: Kom naar het wijkontmoetingscentrum in Nunspeet. De plek waar buren vrienden worden. Of je nu komt voor een bakje koffie, een warme maaltijd of een leuke activiteit. Iedereen is welkom, jong en oud. Samen bouwen we aan een betrokken buurt waar niemand er alleen voor staat. En iedereen telt. Loop binnen tussen 10 en 4. Of kijk op wocnunspeet.nl. Het WOC, een plek om elkaar te ontmoeten.
17: En dit is hem vandaag. Op jouw nummer 1. Radio Nunspeet. Maak je klaar voor de allernieuwste...

0: De Bay City Rollers en de Shengeleng Sound of the Music. En daarvoor hadden we ook nog de knuffelplaat voor vandaag. Team Rush Hour samen met Wesley Klein en Brace. Een heel stel die dat liedje gemaakt hebben. En dat heet Dans voor mij. Het is inmiddels ruim 7:50. Van harte welkom bij het tweede uur van deze vrijdageditie van het programma. De Veluwe start op. Tot 9:00 houden we elkaar nog bezig. Straks van 9 tot 12. Natuurlijk, de ochtendkracht. Zoals gebruikelijk op de vrijdag met Klaas van het Hof. En dan is er ook nog van 12 tot 2. Eet u smakelijk vanmiddag. Wordt aan elkaar gepraat door Gerard Smit. En die wordt technisch geassisteerd door Corné van de Streek. Dat is er tot aan vanmiddag 2:00 te doen. Nou ja, laten we dan ook maar meteen even de weekendshow, de bijna weekendshow van Henry Slijkhuis noemen. Want Henry is er met zijn bijna weekendshow van 2 tot 4. Maar nu zijn wij eerst nog tot aan 9:00 met de Veluwe start op. Wat hebben we in dit uur? Nou, natuurlijk nog wat krantenberichten. Nieuws uit de kranten van vandaag. De klompplaat komt zo dadelijk langs de horoscoop. En ook Roy Orbison zal niet ontbreken. We hebben ook nog een bijzonder bericht over een staking bij de autofabrikant Tesla in Zweden. Want daar is een staking na 3 jaar ten einde gekomen. Nou, kijk eens aan. Laten we eerst maar de klompplaat gaan draaien. En die klompplaat, dat is iets bijzonders. Ja, voor diegenen die hem al vanaf het begin beluisteren hier bij Radio Nunspeet. De klompplaat, ja, dat was iets bijzonders, want er was een ja, een vervoersbedrijf, dat heette Klomp. En die brachten de mensen van de verschillende instellingen hier in Nunspeet en omgeving, brachten ze naar, nou ja, de werkplaats, om het zomaar eens te noemen, of naar de zorgboerderij of weet ik wat, waar ze overdag heen gebracht werden. En dan, ja, werd er speciaal voor de chauffeurs van de klompbusjes, maar ook voor de inzittenden, werd die klompplaat gedraaid. Nou, de klompplaat bestaat, in tegenstelling tot de genoemde organisatie, nog steeds. En Klomp taxibedrijven, ja, is al heel lang niet meer onder ons, om het zomaar eens te noemen. Nou, tijd voor de klompplaat.
1: Hollands, herkenbaar.

0: de klomplaat van vandaag. Jannes met Adio Amore Adio. En ik kreeg zojuist een telefoontje naar aanleiding van mijn verhaal over de taxitoestanden van Klomp. Bedrijf dat niet meer bestaat. En het gelijknamige autobedrijf hier in Nunspeet bestaat nog wel. Dat wouden ze mij even via de telefoon vertellen. Nou, dus bij deze, om misverstanden te voorkomen, dat bedrijf bestaat nog wel. En het vervoersbedrijf, dat is ter ziele. Zo zie je maar weer. Nou, oplettende luisteraar, die belde daarover. En er belde ook nog iemand anders. Laat ik dat ook maar meteen dan erbij zeggen. Over die blootplaatjes die er eventueel niet meer mogen worden bekeken door het college van BMW. Of de gemeenteraad dat wel mag, dat was de vraag eigenlijk van degene die opbelde. Ja, ik weet het ook niet hoor. Maar in ieder geval, het college, burgemeester en wethouders mogen geen blootplaatjes meer bekijken. Of dat een goede zaak is, ach, dat moet iedereen maar voor zichzelf uitmaken. En er werd ook al door iemand wat namen genoemd wie dat misschien wel had kunnen zijn. Die dat misschien wel gedaan zou hebben. Nou, zullen we ons maar bezighouden met andere dingen. Onder andere de verjaardagshoroscoop. En ik werd door collega Ben Metz erop attent gemaakt. Hey Bart, als jij de verjaardagshoroscoop doet, dan draai je nog altijd die oude jingle daarvoor. Nou, ik ben overal aan het zoeken geweest. Nou, Mets, dan moet ik toch de nieuwe maar eens vertellen waar ik die kan vinden. Want voorlopig doen we het nog met de oude.
1: De verjaardagshoroscoop. Wat zeggen de sterren op jouw verjaardag? Meer geld, een goede gezondheid of de liefde van je leven? Je hoort het op Radio Nunspeet. Ben je vandaag jarig? Dan is hier, voor jou, jouw verjaardagshoroscoop.
0: En dat is de verjaardagshoroscoop voor diegenen die vandaag vrijdag 14 augustus verjaren. Nou, kijk eens aan, wat hebben we op papier staan? Ontwikkelingen in uw privéleven kunnen spanning en onrust met zich meebrengen, maar als u er tijd en energie in steekt, zal dat u uiteindelijk bevredigen. Het gevolg kan een overdracht zijn van bezittingen. Doe maar. Probeer een machtsstrijd aan het eind van het jaar te voorkomen. Nou, daar kun je dus nog even naartoe leven. Kun je vast op voorbereiden. Het einde van het jaar, probeer dan die machtsstrijd te voorkomen. En dan de liefde is al. Blijf een beetje aardig voor haar en raak niet geïrriteerd als ze klaagt dat ze het zo warm heeft. Zeg gewoon, ach, daar hebben meer mensen last van.

0: Oh, Boniem, and it's a holly, holly day. En daarvoor hadden we ook nog de huidige nummer 1 uit de Nederlandstalige hitlijsten. Cheerio van Justin de Wild. Zo dadelijk de hoogtepunten van het nieuws. Maar eerst maar even de staking in Zweden. Want in Zweden is een staking tegen de autofabrikant Tesla ten einde gekomen. Het ging om de langste staking in de moderne Zweedse geschiedenis. 3 jaar duurde dat. Nou ja, bijna 3 jaar. En die staking tegen Tesla begon in oktober 2023... nadat de maker van elektrische auto's had geweigerd een cao te sluiten voor het personeel van een reeks servicevestigingen van het genoemde automerk. Hoewel slechts een kleine groep Tesla-medewerkers aan de staking meedeed, escaleerde het conflict door sympathiserende acties van andere vakbonden. Tesla kon zijn activiteiten in het land trouwens wel voortzetten. Nou, hoe is die staking nu ten einde gekomen? Nou ja, ze hebben de stakers maar uitgekocht.
1: Dit is Radio Nunspeet. Met de headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Er is vannacht weer een natuurbrand uitgebroken op de heide in de buurt van Renen. Inmiddels is het vuur onder controle. De brand was vrij klein, het ging om een gebied iets kleiner dan een voetbalveld. Het oosten van Japan is getroffen door zware regenval. Er zijn zeker 4 doden en er wordt nog iemand vermist. Ten oosten van Tokio viel 36 centimeter regen in 24 uur. Straten en spoorwegen zijn ondergelopen. De provinciale staten van Noord-Brabant hebben vandaag een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken, omdat die te veel stikstof uitstoten. Boeren zijn het er niet mee eens. Die gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. Het weer, weer een zonnige en tropische dag met 30 graden op de Wadden tot 37 graden in Limburg.
1: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet. Tot 9 uur, de Veluwe start op met Bart van Dijk.

0: Belinda Kinnaar en tussen woorden. Ja, zorgen over het moreel op een Amerikaans vliegdekschip dat al 9 maanden op zee is. Familieleden maken zich namelijk zorgen over hun dierbaren aan boord van het Amerikaanse vliegdekschip, de USS Abraham Lincoln. Het schip is al 9 maanden op zee, wat een wissel trekt op de voorraden, maar ook op het sanitair. Enkele bemanningsleden, ja, staat hier echt op papier voor me, zouden zelfs van boord hebben willen springen. De 5000-koppige bemanning van het genoemde schip, de Abraham Lincoln, vertrok vorig jaar november voor een missie in de Zuid-Chinese Zee. Toen de spanningen met Iran opliepen, werd het vliegtuigschip naar het Midden-Oosten gestuurd. De Abraham Lincoln bevindt zich nu nog altijd in de golfregio, ook al had de inzet in mei afgerond moeten zijn. De bemanning is daardoor nu al meer dan 250 dagen op zee. Nou, dat klinkt toch heel anders dan 9 maanden, maar het is toch wel net zo lang. In al die tijd zijn ze slechts 2 dagen aan wal geweest. Volgens de democratische senator Richard Blumenthal, voorzitter van de Senaatscommissie voor Defensie, mankeert er inmiddels van alles aan het schip. Er zouden tekorten zijn, waardoor het eten op rantsoen is en ook van slechte kwaliteit. Ook zouden er problemen met de sanitaire voorziening en de postbezorging zijn. Dat alles maakt dat de mentale gezondheid van de bemanning achteruit gaat. Zo schreef hij onlangs in een brief aan de minister van Defensie, Piet Hegseth. En die vindt het allemaal nog wel meevallen. Ja, problemen met de postbezorging, dat kan ik me voorstellen. Er zal op dat vliegdekschip geen postbode komen. En ja, als we het dan toch over de postbezorging hebben. Terwijl de mussen momenteel bijna van het dak vallen, valt er bij Riet Voetdijk, ze is inmiddels 104, een kerstkaart uit 2023 op de deurmat. Afkomstig van haar jongste zoon, Jos. En dat is gek, stelt Rick zeer uitzonderlijk, meent PostNL. Op de schoorsteenmantel bij Riek prijkt geen aanzichtkaart van familie uit een vakantieoord, maar een kerstkaart. En dat midden in de zomer. De familie Voetdijk was zeer verrast dat de feestelijke kaart met kerstwensen vorige week bij hun moeder, /schoonmoeder, werd bezorgd. PostNL hanteert een verruimde bezorgdheid, maar dit is wel heel ruim genomen, stelt de schoonzoon Henk Hakvoort lachend. We hebben de postzegel gecontroleerd en die komt uit 2023. Een beetje sneu voor de zoon die de kerstkaart gestuurd heeft, is dat moeder de kaart nog niet gemist had.
1: Radio Nunspeet houdt je op de hoogte. Over

De Sweet en Coco. Oh, ben ik hem weer vergeten. En dan heb ik het over Roy Orbison. Oh, beter laat dan nooit. Ja, het zit nog niet in mijn systeem. Nou, ik moet maar eens een briefje maken. Waarop staat Roy Orbison na de hoofdpunten uit het nieuws. Nou, hier is hij met Blue Bayou. I feel so-

Robinson. Ja, hoe kun je die nou vergeten? Ja, sorry. Het is even niet anders. Ik zal voor aanstaande maandag een paar briefjes voor mezelf klaarleggen. Dat hij wel meteen naar de hoofdpunten van het nieuws wordt gedraaid. Roy Orbison, hij was er dan vandaag toch nog met Blue Bayou. Ja, ja, een zeer hete dag. Vandaag schiet de temperatuur omhoog en vanmiddag is het uiteindelijk in het binnenland zo'n 35 tot 38 graden. De hoogste temperaturen worden verwacht in Limburg, Twente en de Achterhoek. In de kustgebieden brengt de matige westenwind geleidelijk wat verkoeling. Ja, als je dan dat koele weer wilt hebben en je moet eerst naar de kustgebieden in een warme auto, dat schiet ook niet op. Maar ja, oké, prima. Temperatuur daalt daar in die kustgebieden naar zo'n 25 tot 30 graden. Morgen, zaterdag, wordt een benauwde dag met zon, wolken en enkele buien. Daarbij is vooral in het oosten en zuidoosten ook kans op onweer. De hoge luchtvochtigheid maakt dat het morgen broeierig warm aanvoelt. Zondag is de hitte voorbij en is het zo'n 20 tot 25 graden. En ook na het komende weekend is het normaal augustusweer met zon, wolken en soms een bui.

de zwoele zomernacht een toepasselijke plaat gezien de huidige weersomstandigheden. Ja, zwoele zomernachten, plaknachten, mag je het ook noemen. Hey, toch nog even een klein berichtje over de EK Atletiek in Birmingham. Want de jury daar heeft gisteren een blunder begaan bij het polstok hoogspringen op de tienkamp. Tijdens het achtste onderdeel van de meerkamp lag de lat te laag, waardoor pogingen van 9 atleten onterecht ongeldig werden verklaard. Het ging mis bij groep B van de meerkamp. De atleten dachten over 4,80 meter te springen, maar de jury had de lat op 4,70 meter gelegd. De hele groep sprong daardoor over de verkeerde hoogte, waardoor de pogingen ongeldig werden verklaard. Zo zie je maar weer. Waarschijnlijk geen gediplomeerde juryleden. Mag. Foutje kan gebeuren. Zeg nou zelf. Hey, we zitten aan het eind van deze vrijdageditie van De Veluwe staat op. En we hebben nog een liedje van Juan Pardo.

Juan Pardo, zomersliedje, noem mee Ables. Tijd nog voor het laatste berichtje, want steeds meer Nederlanders die halen hun tabak en rookwaren uit het buitenland of op een illegale manier, nu de prijzen hier in Nederland zo hoog zijn. Daardoor brachten rokers 3 miljard euro minder aan accijns en btw binnen dan wanneer de rookwaar in eigen land was gekocht, zo stelt de tabakslobby. Deze wijst erop dat de maatschappelijke rekening hoger is doordat een crimineel circuit is ontstaan. De berekening van branchevereniging VSK is gebaseerd op diverse langlopende marktonderzoeken. Ook een berekening op basis van openbare cijfers van het RIVM en de douane komt uit op ruim 3 miljard euro. Brengt ons bij het eind van deze vrijdag aflevering van de Veluwe Staat Op. Het programma is er weer volgende week. En ook morgenochtend van 7 tot 9 alleen, dan heet het niet de Veluwe Staat Op, maar dan heet het inderdaad Muziekboutique op zaterdag, de Nederlandstalige Muziekboutique, morgen van 7 tot 9 met Dirk Havenkamp. En wat betreft de Veluwe Staat Op, wij spreken elkaar weer aanstaande maandagochtend iets na 7. Zo dadelijk is het tijd zoals gebruikelijk op de vrijdag voor de Veluwe Staat Op met Klaas van het Hof. Van 12 tot 2 wordt aan elkaar gepraat door Gerard Smit, technisch ondersteund door Corné van der Streek. Ja, ja. Henry Slijkhuis is er van 2 tot 4 met de bijna weekendshow. En zo gaat dat de hele dag maar door hier bij Radio Nunspeet. Hey, hele fijne dag verder met Radio Nunspeet. En wat mij betreft graag tot horens.

0: Je auto maakt een raar geluid of hij doet helemaal niks meer? Geen paniek. Bij Auto Remco in Nunspeet fixen ze het gewoon. Auto Remco, voor onderhoud, reparatie, APK, banden en airco-service. Maar ook betrouwbare occasions tegen een eerlijke prijs. Auto Remco, Marconiweg 9A in Nunspeet. Autoremco.nl.
1: Is wat Parasolei u te bieden heeft. Raamdecoratie, zonneschermen, rolluiken, shutters, horren en vrijstaande zonwering. En dit is wat Parasolei u er sowieso gratis bij levert. Service, garantie en kwaliteit. Parasolei. Kering 2, nummer 25 in Nunspeet of kijk op parasolei.nl.
0: Ook voor de beste autoshampoos, poetsdoeken, bandenzwart, velgenreiniger, motorolie, motortoevoegingen en ruitenwisselvloeistof. Auto Remco, Marconiweg 9A.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Jacob en Kobe Ritsma, broer achter zus. Bezoek het Noord-Philips Kunstmuseum en geniet van Jacobs wijdse en ademende landschappen en Koba's stille, zorgvuldige interieurs en portretten. Het laat zien dat de tijd niet vooruit beweegt, maar juist dieper wordt. Iedere zaterdag vanaf 3 uur voor alle inwoners van de gemeente Nunspeet gratis toegang aan de winkelweg 17A in Nunspeet.

Het is elk weekend feest in de gezelligste huiskamer van het bruine eet- en feestcafé De Stoof in Nunspeet. Live muziek, pubquiz, proeverijen en nog veel meer. Dans, zing en beleef een onvergetelijke tijd in

0: Hou onze socials in de gaten of kijk op destoofnunspeet.nl voor het menu en de agenda.
1: Bij kinderdagverblijf Inie Mini in Hulshorst is elke dag een avontuur. We spelen, ontdekken, wandelen en maken plezier. Soms is hondje Bo hier ook bij. Kinderdagverblijf Inie Mini is een kleinschalig kinderdagverblijf met één gezellige groep van 0 tot 4 jaar. Buiten slapen, dat kan. Alles op het ritme van jouw kleintje. Kom jij ook bij ons spelen? We hebben nog plekken vrij. Plan nu je rondleiding via info@kdvinimini.nl.
2: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door juwelier Leusink van Veen uit Nunspeet. Regio Radio voor nieuws.
3: Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
4: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
3: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
4: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
5: Dit is Edo Peters met het radionieuws op A1 Radio. Gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben boven Letland een vermoedelijk Oekraïense drone neergehaald. Die zou door Russische elektronische oorlogvoering uit koers zijn geraakt. 2 maanden geleden werd ook al een drone onderschept boven Letland. Dat land is zowel lid van de EU als van de NAVO. De Baltische Staten melden vaker inbreuk op hun luchtruim sinds de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De tussentijdse parlementsverkiezingen in het Britse kiesdistrict Clacton-on-Sea zijn, zoals verwacht, gewonnen door Reform UK-leider Nigel Farage. Hij krijgt daarmee zijn zetel terug in het Britse lagerhuis. Ruim een maand geleden trad hij af na kritiek op zijn financiën. Farage is in opspraak vanwege een niet opgegeven donatie van 5 miljoen pond van een crypto-miljardair. Mocht Farage de regels inderdaad hebben overtreden, dan kan hij zijn parlementszetel alsnog verliezen. Op de Arabische Zee bij Oman voltrekt zich een natuurramp. De uit een gestrande tanker lekkende olievlek heeft het vasteland bereikt. De olievlek is ongeveer even groot als de provincie Limburg. De olie kwam op 21 juni vrij toen een tanker strandde bij een natuurreservaat voor de kust van Oman. Het schip had 800.000 vaten olie aan boord. Mogelijk is het schip aangevallen waarbij een explosie ontstond. De olievlek had vrij spel omdat hij pas 2 weken later werd ontdekt. De natuurbrand op de Remmerdense Heide tussen Elst en Veenendaal is onder controle. Dat meldt de veiligheidsregio Utrecht. Het vuur brak in de loop van de nacht uit en besloeg een gebied van 4500 vierkante meter. Het nablussen van de laatste smeulende plekken kan volgens de brandweer nog wel enige tijd gaan duren. Het weer iets minder drukkend, maar het wordt opnieuw tropisch warm met uitschieters rond de 38 graden en een matige westenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een kapot spoor rijden er nauwelijks treinen tussen Utrecht Centraal en Geldermalsen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio. Brush up, never brush up. He does nothing, a boy does nothing. En deze. In pocket. En deze. They all went to Mexico. When Diaz got to go. Dit is A1 Radio. De stem van jouw regio. A1 Radio. A1 Radio. Goedemorgen.
3: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

0: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Het Nederlands Pluimveemuseum start de Kinderkippenclub voor kinderen van 10 tot en met 12 jaar. Van maart tot eind september komen de deelnemers iedere zaterdagmorgen van 10 tot 11 bij elkaar om alles te ontdekken over de weg van het ei tot een volwassen kip. Onder begeleiding van ervaren kippenverzorgers leren kinderen hoe ze kuikens en kippen verzorgen en maken ze kennis met de grote variatie aan rassen. Een bijzonder onderdeel van het programma is het zelf uitbroeden en grootbrengen van kuikens. Daarnaast staat een excursie naar een kippenbedrijf op het programma en worden de kippen van de deelnemers in september gekeurd. De cursus is gratis en wordt afgesloten met een certificaat. Aanmelden is vanaf vandaag mogelijk en vol is vol. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via dieren@pluimveemuseum.nl onder vermelding van meedoen met de Kinderkippenclub. De stichting True Colors Nunspeet organiseert iedere eerste woensdag van de maand het True Colors Café. Dat is een ontmoetingsplek waar iedereen zichzelf kan zijn. Het is in Grand Café onder de toren aan de Dorpstraat 8 en het duurt van 8:30 tot 10:30 s'avonds. De stichting zet zich in voor meer acceptatie en zichtbaarheid van de LHBTIQA+ gemeenschap en wil bijdragen aan een inclusieve samenleving. Iedereen is welkom en er geldt geen leeftijdsgrens. De toegang is gratis, drankjes zijn voor eigen rekening en alcohol wordt alleen geschonken aan bezoekers van 18 jaar en ouder. De resterende data voor dit jaar 2026 zijn 5 augustus, 2 september, 7 oktober, 4 november en tenslotte 2 december. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl en wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
2: Op 93.5 en op 106.8 FM.
1: De stem van jouw regio.
2: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving. A1 Radio.

0: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op zaterdag 15 augustus is er van 8 uur 's ochtends tot 3 uur 's middags een gezellige rommelmarkt in het centrum van Lunteren. Je bent van harte welkom om daar rond te struinen en leuke spulletjes te zoeken. Als je zelf een kraam wil inrichten om een dagje marktkoopman of vrouw te zijn, dan stuur je hiervoor een mail naar rommelmarktlunteren@hotmail.com. Op dezelfde zaterdag 15 augustus is er tussen 9 uur 's ochtends en 1 uur een kleedjesmarkt in Garderen. Zoals iedere zaterdag in de maanden juni, juli en augustus is deze kleedjesmarkt er aan de Bakkerstraat op het grasveld voor de hervormde kerk van Garderen. In de gang naar de afdeling Moderne Kunst van Museum Nairac is van 4 juni tot en met 2 september de groepsexpositie Botanisch Kabinet te zien. De tentoonstelling brengt werk samen van 3 kunstenaars uit 1 familie. Jan Eenvoud is het alias van Martin Zwanenburg. De origamist is Jolanda Zwanenburg. En Rietje Art is het alias van Rietje Zwanenburg. De expositie staat in het teken van natuur, verwondering en verbeelding. Vanuit hun eigen discipline geven de kunstenaars een persoonlijke invulling aan thema's als groei, bloei en vergankelijkheid. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: A1 Radio.
2: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
2: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving. A1 Radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben boven Letland een vermoedelijk Oekraïense drone neergehaald. Die zou door Russische elektronische oorlogvoering uit koers zijn geraakt. De tussentijdse parlementsverkiezingen in het Britse kiesdistrict Clacton-on-Sea zijn, zoals verwacht, gewonnen door Reform UK-leider Nigel Farage. Hij krijgt daarmee zijn zetel terug in het Britse lagerhuis. Op de Arabische Zee bij Oman voltrekt zich een natuurramp. De uit een gestrande tanker lekkende olievlek heeft het vasteland bereikt. De olievlek is ongeveer even groot als de provincie Limburg. De natuurbrand op de Remmerdense Heide tussen Elst en Veenendaal is onder controle. Dat meldt de veiligheidsregio Utrecht. Het weer iets minder drukkend, maar het wordt opnieuw tropisch warm met uitschieters rond de 38 graden en een matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. IVN Barneveld organiseert op zaterdag 15 augustus een open meeloopochtend met de vlinderwerkgroep. Belangstellenden kunnen die ochtend zien hoe de werkgroep vlinders zoekt en inventariseert in de regio. De vlinderwerkgroep trekt al jaren het veld in om vlinders te tellen en te herkennen. En met deze open meeloopochtend biedt de werkgroep iedereen de kans om een keertje mee te lopen zonder dat daar lidmaatschap voor nodig is. Verzamelen is om 9 uur 's ochtends bij de vetkamp. En vandaar trekt de groep de omgeving in op zoek naar vlinders. Bij slecht weer gaat de activiteit helaas niet door. De wandeling is voor donateurs, leden en kinderen gratis. Niet-leden betalen €3,50 per persoon. Kijk voor meer informatie op ivn.nl/afdeling/Barneveld. De ondernemersvereniging Voorthuizen organiseert sinds 1976 ieder jaar de Voorthuizer Braderieën. In de maanden juli en augustus trekken ruim 35.000 vakantiegangers naar ons mooie Veluwse vakantiedorp. De Voorthuizer Braderieën worden gehouden op de Hoofdstraat en het Bunkmanplein, midden in het centrum, steeds van 10 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds. Dit jaar is de braderie op de volgende dinsdagen: 14, 21 en 28 juli en 4, 11 en tenslotte 18 augustus. Bij deze braderiedagen is er ook plaats gemaakt voor de kinderen, de handelaren in spe. In de leeftijd van 6 tot en met 14 jaar kunnen zij hun spulletjes verkopen op een kleedje bij de kinderkleedjesmarkt. Deze vindt plaats op het Bunkmanplein van 10 tot 4 en opbouwen mag dan 's ochtends vanaf 10 uur. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: A1 Radio.
2: Op 93.5 FM en op 106.8 FM.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
2: Dit is...

0: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op donderdag 27 augustus organiseert de bibliotheek Barneveld tussen 2:30 en 4:30 middags de Familie Tech Club. Ga mee op een interactieve ontdekkingstocht door de bibliotheek. Op verschillende plekken in de bieb vind je toffe tech-opstellingen waar je zelf mee aan de slag kunt. Stap in een andere wereld met VR, maak je eigen creaties met 3D-pennen, maak prachtige foto's bij de greenscreen en laat programmeerbare robots tot leven komen. Je loopt in je eigen tempo langs de activiteiten en kunt overal iets nieuws uitproberen. Er zijn begeleiders aanwezig om je op weg te helpen, maar het belangrijkste is dat je samen plezier hebt en ontdekt wat technologie allemaal kan. Een leuke en laagdrempelige activiteit voor nieuwsgierige kinderen en hun ouders of grootouders. De middag is open inloop, dus kom lekker langs wanneer het jou uitkomt. De laatste mogelijkheid om te starten is om 4:30. Het is fijn als je je aanmeldt, maar je mag ook gewoon binnenkomen lopen. De Familie Tech Club dus op 27 augustus van 2:30 tot 4:30. Van 19 tot en met 22 augustus vindt het zomerfeest Garderen plaats bij Manege de Garderruiters aan de Speelderbosweg. 4 dagen lang is er feest voor jong en oud met onder andere het pre-season darttoernooi, Foodloose Festival, de Brommerrit Wardlo, de grote zomerfeest Quizzix, Kids Sport en Fun, Garderen's Got Talent, Holland Power Party, Expeditie Garderen en een feestelijke zaterdagavond met coverband Proost. Ook zijn er meerdere dagen een foodtruckplein, is er een kids area, een overdekt terras en een gezellige saloon. Een zomersfeest voor Garderen, de campings, de toeristen en bezoekers uit de hele regio. Meer informatie en tickets vind je via zomerfeestgarderen.nl. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: Jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Jouw geluid van lokaal tot wereldwijd. De stem van jouw regio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op A1 Radio. Bij onze oosterburen wordt een heel dorp geëvacueerd vanwege een naderende natuurbrand. Het gaat om het dorpje Gai, ten oosten van Aken, op enkele tientallen kilometers van Nederland. Alle 1800 inwoners moeten onmiddellijk vertrekken. Ze mogen alleen paspoort, medicatie en andere noodzakelijke spullen meenemen. De vlammen zijn de huizen tot op 400 meter genaderd. Ook Grozjow, een plaats ten zuiden van de brand, loopt gevaar. Daar geldt nu nog geen evacuatiebevel. Gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben boven Letland een vermoedelijk Oekraïense drone neergehaald. Die zou door Russische elektronische oorlogvoering uit koers zijn geraakt. 2 maanden geleden werd ook al een drone onderschept boven Letland. Dat land is zowel lid van de EU als van de NAVO. De Baltische Staten melden vaker inbreuk op hun luchtruim sinds de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De tussentijdse parlementsverkiezingen in het Britse kiesdistrict Clacton-on-Sea zijn, zoals verwacht, gewonnen door Reform UK-leider Nigel Farage. Hij krijgt daarmee zijn zetel terug in het Britse lagerhuis. Ruim een maand geleden trad hij af na kritiek op zijn financiën. Farage is in opspraak vanwege een niet opgegeven donatie van 5 miljoen pond van een crypto-miljardair. Mocht Farage de regels inderdaad hebben overtreden, dan kan hij zijn parlementszetel alsnog verliezen. Bewoners en toeristen in Kroatië zijn op de vlucht voor naderende natuurbranden. Verschillende populaire badplaatsen aan de Adriatische Zee zijn getroffen en de boulevards zijn afgesloten. Er zijn geen gewonden. Het dorpje Marosici, ten zuiden van de stad Split, is volledig ontruimd. Het bestrijden van de brand is moeilijk vanwege de droogte, hitte en de harde wind. De Kroatische politie denkt dat de natuurbranden zijn aangestoken. Binnen 2 dagen ontstond op 17 plaatsen brand. Het weer iets minder drukkend, maar het wordt opnieuw tropisch warm met uitschieters rond de 38 graden en een matige westenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de N331 Hemmeloord richting Zwolle tussen de Werkelaan en de Stadhagen Allee. 2 kilometer file, 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: AE Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Bij onze oosterburen wordt een heel dorp geëvacueerd vanwege een naderende natuurbrand. Het gaat om het dorpje Gai ten oosten van Aken op enkele tientallen kilometers van Nederland. Gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben boven Letland een vermoedelijk Oekraïense drone neergehaald. Die zou door Russische elektronische oorlogvoering uit koers zijn geraakt. De tussentijdse parlementsverkiezingen in het Britse kiesdistrict Clacton-on-Sea zijn, zoals verwacht, gewonnen door Reform UK-leider Nigel Farage. Hij krijgt daarmee zijn zetel terug in het Britse lagerhuis. Bewoners en toeristen in Kroatië zijn op de vlucht voor naderende natuurbranden. Verschillende populaire badplaatsen aan de Adriatische Zee zijn getroffen en de boulevards zijn afgesloten. Er zijn geen gewonden. Het weer iets minder drukkend, maar het wordt opnieuw tropisch warm met uitschieters rond de 38 graden en een matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

omgeving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

0: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op A1 Radio. Op de A59 ter hoogte van het Brabantse Hees zijn twee doden gevallen bij een ongeluk met vier auto's. Ook zijn er meerdere gewonden. Het gebeurde in de start van een file, veroorzaakt door protesterende boeren. Wat zich precies heeft afgespeeld is onduidelijk. De politie onderzoekt of de aanwezigheid van tractoren een rol heeft gespeeld. De A59 is tussen Paalgraven en Nuland tot nader order dicht. Verkeer wordt omgeleid. Na 8 maanden ziekenhuis is ook het laatste slachtoffer van de brand in het Zwitserse Grand Montana weer thuis. De 17-jarige Francesca werd al die tijd in Milaan behandeld aan haar brandwonden. De brand ontstond tijdens Oud en Nieuw in een café in het skioord. Vermoedelijk hebben geluidswerende matten aan het plafond door ijsfonteinen vlam gevat. De brand eiste 41 levens, 119 mensen raakten gewond. Er loopt nog een strafrechtelijk onderzoek tegen de uitbater van het café. In Alphen aan de Rijn is gisteravond een explosief afgegaan in een woonwijk ter hoogte van een hypotheekadviseur. Door de knal sprong een ruit. De politie is op zoek naar verdachten en heeft tussen het glas een rode buis gevonden. Boven de hypotheekwinkel bevinden zich woningen. Niemand hoefde te worden geëvacueerd. Wel werden enkele straten in Alphen aan de Rijn afgezet. Bij onze oosterburen wordt een heel dorp geëvacueerd vanwege een naderende natuurbrand. Het gaat om het dorpje Gai ten oosten van Aken, op enkele tientallen kilometers van Nederland. Alle 1800 inwoners moeten onmiddellijk vertrekken. Ze mogen alleen paspoort, medicatie en andere noodzakelijke spullen meenemen. De vlammen zijn de huizen op 400 meter genaderd. Ook Grozjau, een plaats ten zuiden van de brand, loopt gevaar. Daar geldt alleen nog geen evacuatiebevel. Het weer iets minder drukkend, maar het wordt opnieuw tropisch warm met uitschieters rond de 38 graden en een matige westenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een kapot spoor rijden nog de hele dag tussen Utrecht Centraal en Geldermalsen nauwelijks treinen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Op de A59 ter hoogte van het Brabantse Hees zijn 2 doden gevallen bij een ongeluk met 4 auto's. Ook zijn er meerdere gewonden. Het gebeurde in de start van een file veroorzaakt door protesterende boeren. Na 8 maanden ziekenhuis is ook het laatste slachtoffer van de brand in het Zwitserse Crans Montana weer thuis. De 17-jarige Francesca werd al die tijd in Milaan behandeld aan haar brandwonden. In Alphen aan de Rijn is gisteravond een explosief afgegaan in een woonwijk ter hoogte van een hypotheekadviseur. Door de knal sprong een ruit. Bij onze oosterburen wordt een heel dorp geëvacueerd vanwege een naderende natuurbrand. Het gaat om het dorpje Gai ten oosten van Aken, op enkele tientallen kilometers van Nederland. Het weer iets minder drukkend, maar het wordt opnieuw tropisch warm met uitschieters rond de 38 graden en een matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 12 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. De provincie Brabant moet de landelijke stikstofplannen van minister Van Essen meenemen in de afweging om boerenvergunningen in te trekken. Dat zei de landbouwminister van D66 voorafgaand aan de ministerraad. Van Essen verwijst onder meer naar zijn plannen om stikstofnormen in te voeren voor veehouders. De Provinciale Staten van Brabant zijn teruggekomen van reces voor een debat over de vergunningen. Boeren protesteerden vanochtend bij het provinciehuis. De politie heeft 12 mensen gevonden in de laadruimte van een vrachtwagen in Vlaardingen. Het voertuig stond op een bedrijventerrein. De mensen zijn aangehouden. Ook de chauffeur van de vrachtwagen is aangehouden op verdenking van mensensmokkel. Een woordvoerder van de politie weet niet hoe het met de mensen gaat. Mochten ze zorg nodig hebben, dan wordt die gegeven. Over hun afkomst doet de politie geen uitspraken. Op de A59 ter hoogte van het Brabantse Hees zijn 2 doden gevallen bij een ongeluk met 4 auto's. Ook zijn er meerdere gewonden. De kettingbotsing vond plaats in de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren. Wat zich heeft afgespeeld is onduidelijk. De politie onderzoekt of de aanwezigheid van tractoren een rol heeft gespeeld. De A59 is tussen Paalgraven en Nuland tot nader order dicht. Verkeer wordt omgeleid. En na 8 maanden ziekenhuis is ook het laatste slachtoffer van de brand in het Zwitserse Crans Montana weer thuis. De 17-jarige Francesca werd al die tijd in Milaan behandeld aan haar brandwonden. De brand ontstond tijdens Oud en Nieuw in een café in het skioord. Vermoedelijk hebben geluidswerende matten aan het plafond door ijsfonteinen vlam gevat. De brand eiste 41 levens, 119 mensen raakten gewond. Er loopt nog een strafrechtelijk onderzoek tegen de uitbater van het café. Het weer? Opnieuw tropisch warm met uitschieters tot 38 graden en een matige westenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn staat tussen Amersfoort Noord en Barneveld 9 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. A1 Apeldoorn Amsterdam bij Hoevelaken 5 minuten vertraging in 4 kilometer file. A50 Arnhem Apeldoorn bij Afrit Hoenderlo 5 minuten vertraging. En op de A50 Apeldoorn richting Arnhem een kwartier vertraging tussen Apeldoorn en Afrit Hoenderlo in 9 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: A1 Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Van 19 tot en met 22 augustus vindt het zomerfeest Garderen plaats bij Manege de Garderruiters aan de Speulderbosweg. 4 dagen lang is er feest voor jong en oud met onder andere het pre-season darttoernooi, Foodloose Festival, de Brommerrit Wardlo, de grote zomerfeest Quizzex, Kids Sport en Fun, Garderen's Got Talent, Holland Power Party, Expeditie Garderen en een feestelijke zaterdagavond met coverband Proost. Ook zijn er meerdere dagen een foodtruckplein, is er een kids area, een overdekt terras en een gezellige saloon. Een zomersfeest voor Garderen, de campings, de toeristen en bezoekers uit de hele regio. Meer informatie en tickets vind je via zogarderen.nl. De stichting True Colors Nunspeet organiseert iedere eerste woensdag van de maand het True Colors Café. Dat is een ontmoetingsplek waar iedereen zichzelf kan zijn. Het is in Grand Café onder de toren aan de Dorpstraat 8 en het duurt van 8:30 tot 10:30 s'avonds. De stichting zet zich in voor meer acceptatie en zichtbaarheid van de LHBTIQA+ gemeenschap en wil bijdragen aan een inclusieve samenleving. Iedereen is welkom en er geldt geen leeftijdsgrens. De toegang is gratis, drankjes zijn voor eigen rekening en alcohol wordt alleen geschonken aan bezoekers van 18 jaar en ouder. De resterende data voor dit jaar 2026 zijn 5 augustus, 2 september, 7 oktober, 4 november en tenslotte 2 december. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl en wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: Jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Jouw geluid van lokaal tot wereldwijd. De stem van jouw

0: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. De ondernemersvereniging Voorthuizen organiseert sinds 1976 ieder jaar de Voorthuizer Braderieën. In de maanden juli en augustus trekken ruim 35.000 vakantiegangers naar ons mooie Veluwse vakantiedorp. De Voorthuizer Braderieën worden gehouden op de Hoofdstraat en het Bunkmanplein, midden in het centrum, steeds van 10:00 tot 18:00. Dit jaar is de braderie op de volgende dinsdagen: 14, 21 en 28 juli en 4, 11 en tenslotte 18 augustus. Bij deze braderiedagen is er ook plaats gemaakt voor de kinderen, de handelaren in spe. In de leeftijd van 6 tot en met 14 jaar kunnen zij hun spulletjes verkopen op een kleedje bij de kinderkleedjesmarkt. Deze vindt plaats op het Bunkmanplein van 10 tot 4 en opbouwen mag dan 's ochtends vanaf 10 uur. Op zaterdag 15 augustus is er van 8:00 ochtends tot 3:00 middags een gezellige rommelmarkt in het centrum van Lunteren. Je bent van harte welkom om daar rond te struinen en leuke spulletjes te zoeken. Als je zelf een kraam wil inrichten om een dagje marktkoopman of vrouw te zijn, dan stuur je hiervoor een mail naar rommelmarktlunteren@hotmail.com. Op dezelfde zaterdag 15 augustus is er tussen 9:00 ochtends en 1:00 een kleedjesmarkt in Garderen. Zoals iedere zaterdag in de maanden juni, juli en augustus is deze kleedjesmarkt er aan de Bakkerstraat op het grasveld voor de hervormde kerk van Garderen. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 op A1 Radio. Sportmatinee. We volgen alle wedstrijden uit de regio en houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen. Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw. De professionals voor uw auto, bedrijfswagens en campers.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De provincie Brabant moet de landelijke stikstofplannen van minister Van Essen meenemen in de afweging om boerenvergunningen in te trekken. Dat zei de landbouwminister van D66 voorafgaand aan de ministerraad. De politie heeft 12 mensen gevonden in de laadruimte van een vrachtwagen in Vlaardingen. De mensen

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. In de gang naar de afdeling Moderne Kunst van Museum Nairac is van 4 juni tot en met 2 september de groepsexpositie Botanisch Kabinet te zien. De tentoonstelling brengt werk samen van 3 kunstenaars uit 1 familie. Jan Eenvoud is het alias van Martin Zwanenburg. De origamist is Jolanda Zwanenburg. En Rietje Art is het alias van Rietje Zwanenburg. De expositie staat in het teken van natuur, verwondering en verbeelding. Vanuit hun eigen discipline geven de kunstenaars een persoonlijke invulling aan thema's als groei, bloei en vergankelijkheid. IVN Barneveld organiseert op zaterdag 15 augustus een open meeloopochtend met de Vlinderwerkgroep. Belangstellenden kunnen die ochtend zien hoe de werkgroep vlinders zoekt en inventariseert in de regio. De Vlinderwerkgroep trekt al jaren het veld in om vlinders te tellen en te herkennen. En met deze open meeloopochtend biedt de werkgroep iedereen de kans om een keertje mee te lopen zonder dat daar lidmaatschap voor nodig is. Verzamelen is om 9 uur 's ochtends bij de Vetkamp. En vandaar trekt de groep de omgeving in op zoek naar vlinders. Bij slecht weer gaat de activiteit helaas niet door. De wandeling is voor donateurs, leden en kinderen gratis. Niet-leden betalen €3,50 per persoon. Kijk voor meer informatie op ivn.nl/afdeling/Barneveld. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op donderdag 27 augustus organiseert de bibliotheek Barneveld tussen 2:30 en 4:30 's middags de Familie Tech Club. Ga mee op een interactieve ontdekkingstocht door de bibliotheek. Op verschillende plekken in de bieb vind je toffe tech-opstellingen waar je zelf mee aan de slag kunt. Stap in een andere wereld met VR, maak je eigen creaties met 3D-pennen, maak prachtige foto's bij de greenscreen en laat programmeerbare robots tot leven komen. Je loopt in je eigen tempo langs de activiteiten en kunt overal iets nieuws uitproberen. Er zijn begeleiders aanwezig om je op weg te helpen, maar het belangrijkste is dat je samen plezier hebt en ontdekt wat technologie allemaal kan. Een leuke en laagdrempelige activiteit voor nieuwsgierige kinderen en hun ouders of grootouders. De middag is open inloop, dus kom lekker langs wanneer het jou uitkomt. De laatste mogelijkheid om te starten is om 4:30. Het is fijn als je je aanmeldt, maar je mag ook gewoon binnenkomen lopen. De Familie Tech Club dus op 27 augustus van 2:30 tot 4:30. Het Nederlands Pluimveemuseum start de Kinderkippenclub voor kinderen van 10 tot en met 12 jaar. Van maart tot eind september komen de deelnemers iedere zaterdagmorgen van 10 tot 11 bij elkaar om alles te ontdekken over de weg van het ei tot een volwassen kip. Onder begeleiding van ervaren kippenverzorgers leren kinderen hoe ze kuikens en kippen verzorgen en maken ze kennis met de grote variatie aan rassen. Een bijzonder onderdeel van het programma is het zelf uitbroeden en grootbrengen van kuikens. Daarnaast staat een excursie naar een kippenbedrijf op het programma en worden de kippen van de deelnemers in september gekeurd. De cursus is gratis en wordt afgesloten met een certificaat. Aanmelden is vanaf vandaag mogelijk en vol is vol. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via dieren@pluimveemuseum.nl onder vermelding van meedoen met de Kinderkippenclub. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl en wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren. A1 Radio.

0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Bij een grote natuurbrand in de buurt van de Kroatische kustplaats Omis zijn gisteren 36 gewonden gevallen. 7 van hen zijn zwaar gewond. Volgens nieuwszender N1 brak de brand uit in het dorpje Lokva Rogosnica, zo'n 25 kilometer ten oosten van Split. Meerdere huizen en auto's zijn uitgebrand. De brandweer sluit meer slachtoffers niet uit. Er zijn zeker 1000 mensen uit het gebied geëvacueerd. De meeste van hen zijn toeristen. De brand is nog niet onder controle. Minister Heijnen van Financiën denkt dat het opstellen van de begroting voor komend jaar een spannend proces wordt. Hij noemt het opstellen van plannen die op breed draagvlak kunnen rekenen een ingewikkelde puzzel. Er is weinig speelruimte in de begroting. Het minderheidskabinet heeft steun nodig vanuit de oppositie. Grotere partijen Pro en JA21 hebben aangegeven dat de onderlinge verschillen tussen hen te groot zijn om met hen beiden tot een akkoord te komen. De provincie Brabant moet de landelijke stikstofplannen van minister Van Essen meenemen in de afweging om boerenvergunningen in te trekken. Dat zei de landbouwminister van D66 voorafgaand aan de ministerraad. Van Essen verwijst onder meer naar zijn plannen om stikstofnormen in te voeren voor veehouders. De Provinciale Staten van Brabant zijn teruggekomen van reces voor een debat over de vergunningen. Boeren protesteerden vanochtend bij het provinciehuis. De politie heeft 12 mensen gevonden in de laadruimte van een vrachtwagen in Vlaardingen. Het voertuig stond op een bedrijventerrein. De mensen zijn aangehouden. Ook de chauffeur van de vrachtwagen is aangehouden op verdenking van mensensmokkel. Een woordvoerder van de politie weet niet hoe het met de mensen gaat. Mochten ze zorg nodig hebben, dan wordt die gegeven. Over hun afkomst doet de politie geen uitspraken. Het weer? Opnieuw tropisch warm met uitschieters tot 38 graden en een matige westenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn, 6 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Hoevelaak en Voorthuizen. Op de A12, Duitse grens richting Utrecht, tussen Knoopend Velperbroek en Knoopend Grijshoort, 4 kilometer file. Door een kapotte auto, 10 minuten vertraging. Op de A50, Apeldoorn richting Arnhem, 7 kilometer file tussen Apeldoorn en Afrit Hoenderloo, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Bij een grote natuurbrand in de buurt van de Kroatische kustplaats Omis zijn gisteren 36 gewonden gevallen. Volgens nieuwszender N1 brak de brand uit in het dorpje Lokva Rogoznica, zo'n 25 kilometer ten oosten van Split. Minister Heijnen van Financiën denkt dat het opstellen van de begroting voor komend jaar een spannend proces wordt. Hij noemt het opstellen van plannen die op breed draagvlak kunnen rekenen een ingewikkelde puzzel

FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Tientallen tractoren hebben luid toeterend het boerenprotest in Den Bosch verlaten. Ook het terrein voor het provinciehuis waar de demonstratie plaatsvond is leeggelopen. De organiserende boerenactiegroepen hebben de deelnemers opgeroepen bij hun terugreis de snelweg met hun tractoren te mijden vanwege het dodelijke ongeval op de A59 van vanochtend. De politie onderzoekt de toedracht hiervan. Door de hogere energie- en voedselprijzen blijft de inflatie met zo'n 3% hoog. Volgens het Centraal Planbureau houden huishoudens dit jaar minder geld over dan eerder werd verwacht. Volgend jaar loopt de koopkracht zelfs licht terug. Het CPB adviseert het kabinet om geen algemene steunmaatregelen te nemen, maar te investeren in verduurzaming, vooral bij kwetsbare huishoudens. Voorbeelden zijn isolatiemaatregelen en het energienoodfonds. Bij een grote natuurbrand in de buurt van de Kroatische kustplaats Omis zijn gisteren 36 gewonden gevallen. 7 van hen zijn zwaar gewond. Volgens nieuwszender N1 brak de brand uit in het dorpje Lokva Rogosnica, zo'n 25 kilometer ten oosten van Split. Meerdere huizen en auto's zijn uitgebrand. De brandweer sluit meer slachtoffers niet uit. Er zijn zeker 1000 mensen uit het gebied geëvacueerd. De meeste van hen zijn toeristen. De brand is nog niet onder controle. Minister Heijnen van Financiën denkt dat het opstellen van de begroting voor komend jaar een spannend proces wordt. Hij noemt het opstellen van plannen die op breed draagvlak kunnen rekenen een ingewikkelde puzzel. Er is weinig speelruimte in de begroting. Het minderheidskabinet heeft steun nodig vanuit de oppositie. Grotere partijen Pro en Ja 21 hebben aangegeven dat de onderlinge verschillen tussen hen te groot zijn om met hen beiden tot een akkoord te komen. Het weer. Opnieuw tropisch warm met uitschieters tot 38 graden en een matige westenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort staat 4 kilometer file tussen Kootwijk en Voorthuizen. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Op de A12 Utrecht-Arnhem een kwartier vertraging tussen afrit Oosterbeek en Knoopend Waterberg. A12 Duitse grens richting Utrecht tussen Zevenaar en Arnhem-Noord 7 kilometer file. Door een ongeluk een half uur vertraging. Er zijn 2 rijstroken dicht. A28 Amersfoort richting Utrecht bij Knoopend Rijnsweerd 5 kilometer. Door een kapotte vrachtwagen 10 minuten vertraging. Er staat een file op de A50 Arnhem richting Apeldoorn. Bij afrit Hoenderloo 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: A1 Radio.
0: Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is

0: hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Tientallen tractoren hebben luidtoeterend het boerenprotest in Den Bosch verlaten. Ook het terrein voor het provinciehuis waar de demonstratie plaatsvond is leeggelopen. Door de hogere energie- en voedselprijzen blijft de inflatie met zo'n 3% hoog. Volgens het Centraal Planbureau houden huishoudens dit jaar minder geld over dan eerder werd verwacht. Volgend jaar loopt de koopkracht zelfs licht terug. Bij een grote natuurbrand in de buurt van de Kroatische kustplaats Omis zijn gisteren 36 gewonden gevallen. Volgens nieuwszender N1 brak de brand uit in het dorpje Lokva Rogoznica, zo'n 25 kilometer ten oosten van Split. Minister Heijnen van Financiën denkt dat het opstellen van de begroting voor komend jaar een spannend proces wordt. Hij noemt het opstellen van plannen die op breed draagvlak kunnen rekenen een ingewikkelde puzzel. Er is weinig speelruimte in de begroting. Het weer? Opnieuw tropisch warm met uitschieters tot 38 graden en een matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. De stem van jouw regio.

was 12 uur in Venlo. Het wordt tijd om naar huis te gaan. Toen iemand zei, hey, loop eens mee.

0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Het dodental na de uitzonderlijk zware regenval in Japan is opgelopen tot 8, meldde de Japanse omroep NHK en persbureau Kyodo. Sommige van de doden werden bij overstroomde wegen gevonden, andere zaten vast in hun voertuigen. De Nationale Meteorologische Dienst zei dat er in 24 uur tijd 367 mm regen is gevallen in de prefectuur Chiba. Die hoeveelheid was in dat gebied niet eerder gemeten. De Weerdienst waarschuwt voor meer hoosbuien. Farmers Defence Force heeft tijdens het boerenprotest in Den Bosch stickers van Davidsterren met het patroon van een rode boerenzakdoek en de letter B uitgedeeld. Dat meldde het Brabants Dagblad en Omroep Brabant. De ster is een duidelijke verwijzing naar de Jodenster uit de Tweede Wereldoorlog. Een geluidsman van de boerenorganisatie had zo'n sticker op zijn t-shirt geplakt. Volgens het Brabants Dagblad heeft de politie hem gevraagd deze af te doen. Het kabinet roept boeren na het ongeluk op de A59 bij Os op niet meer op de snelwegen te demonstreren. Het is onacceptabel en leidt tot zeer gevaarlijke situaties, zei premier Jette tijdens zijn persconferentie. Volgens persbureau ANP rijden er desondanks op dit moment 50 trekkers op de A2 bij Empel in de richting van Utrecht. Bij het ongeluk op de snelweg kwamen vanochtend 2 mensen om het leven en viel een onbekend aantal gewonden. Er reden toen veel trekkers op de snelweg. Door de hogere energie- en voedselprijzen blijft de inflatie met zo'n 3% hoog. Volgens het Centraal Planbureau houden huishoudens dit jaar minder geld over dan eerder werd verwacht. Volgend jaar loopt de koopkracht zelfs licht terug. Het CPB adviseert het kabinet om geen algemene steunmaatregelen te nemen, maar te investeren in verduurzaming, vooral bij kwetsbare huishoudens. Voorbeelden zijn isolatiemaatregelen en het energienoodfonds. Het weer. Opnieuw tropisch warm met uitschieters tot 38 graden en een matige westenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A12 Utrecht-Arnhem. Tussen Oosterbeek en knooppunt Waterberg is de vertraging 10 minuten. De andere kant op, Duitse grens Utrecht, tussen Westervoort en knooppunt Grijshoord, 10 minuten vertraging. En op de A28 Utrecht-Zwolle tussen Maren en Amersfoort-Vathorst is de vertraging ruim 20 minuten door een aanrijding. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. De ondernemersvereniging Voorthuizen organiseert sinds 1976 ieder jaar de Voorthuizer Braderieën. In de maanden juli en augustus trekken ruim 35.000 vakantiegangers naar ons mooie Veluwse vakantiedorp. De Voorthuizer Braderieën worden gehouden op de Hoofdstraat en het Bunkmanplein, midden in het centrum, steeds van 10 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds. Dit jaar is de braderie op de volgende dinsdagen: 14, 21 en 28 juli en 4, 11 en tenslotte 18 augustus. Bij deze braderiedagen is er ook plaats gemaakt voor de kinderen, de handelaren in spe. In de leeftijd van 6 tot en met 14 jaar kunnen zij hun spulletjes verkopen op een kleedje bij de kinderkleedjesmarkt. Deze vindt plaats op het Bunkmanplein van 10 tot 4 en opbouwen mag dan 's ochtends vanaf 10 uur. In de gang naar de afdeling Moderne Kunst van Museum Nairac is van 4 juni tot en met 2 september de groepsexpositie Botanisch Kabinet te zien. De tentoonstelling brengt werk samen van 3 kunstenaars uit 1 familie. Jan Eenvoud is het alias van Martin Zwanenburg. De origamist is Jolanda Zwanenburg. En Rietje Art is het alias van Rietje Zwanenburg. De expositie staat in het teken van natuur, verwondering en verbeelding. Vanuit hun eigen discipline geven de kunstenaars een persoonlijke invulling aan thema's als groei, bloei en vergankelijkheid. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Het dodental na de uitzonderlijk zware regenval in Japan is opgelopen tot 8. Sommige van de doden werden bij overstroomde wegen gevonden, anderen zaten vast in hun voertuigen. Farmers Defence Force heeft tijdens het boerenprotest in Den Bosch stickers van Davidsterren met het patroon van een rode boerenzakdoek en de letter B uitgedeeld. Dat meldde het Brabants Dagblad en Omroep Brabant. De ster is een duidelijke verwijzing naar de Jodenster uit de Tweede Wereldoorlog. Het kabinet roept boeren na het ongeluk op de A59 bij Os op niet meer op de snelwegen te demonstreren. Het is onacceptabel en leidt tot zeer gevaarlijke situaties, zei premier Jette tijdens zijn persconferentie. Door de hogere energie- en voedselprijzen blijft de inflatie met zo'n 3% hoog. Volgens het Centraal Planbureau houden huishoudens dit jaar minder geld over dan eerder werd verwacht. Volgend jaar loopt de koopkracht zelfs licht terug. Het weer? Opnieuw tropisch warm met uitschieters tot 38 graden en een matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Doors double locked, so why you gotta worry me for? Now he left a hole in my heart, a hole in a promise, a hole on the side of my bed. Oh, now...
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
2: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. De twee mensen die vanochtend omkwamen bij een verkeersongeluk op de A59 bij Hees zijn een 71-jarige man en een 72-jarige vrouw uit het nabijgelegen Os. De politie bevestigt daarnaast dat in totaal 6 mensen gewond zijn geraakt. Over de ernst van de verwondingen kan de politie nog niets zeggen. Het ongeval gebeurde in een file die was ontstaan achter langzaam rijdende tractoren. Honderden boeren waren op weg naar het provinciehuis in Den Bosch voor een demonstratie. Het aantal natuurbranden in Engeland en Wales heeft een record bereikt. De brandweer moest nog niet eerder zo vaak uitrukken voor een natuurbrand als dit jaar, en het einde van het bosbrandseizoen is nog niet in zicht. Ook op dit moment woedt er een aantal natuurbranden in Midden-Engeland. In delen van het gebied zijn inwoners geëvacueerd. Het vorige record werd pas vorig jaar gevestigd. Toen moest de brandweer 1017 keer reageren op een natuurbrand. Het dodental na de uitzonderlijk zware regenval in Japan is opgelopen tot 8, meldde de Japanse omroep NHK en persbureau Kyodo. Sommige van de doden werden bij overstroomde wegen gevonden, anderen zaten vast in hun voertuigen. De Nationale Meteorologische Dienst zei dat er in 24 uur tijd 367 mm regen is gevallen in de prefectuur Chiba. Die hoeveelheid was in dat gebied niet eerder gemeten. De Weerdienst waarschuwt voor meer hoosbuien. Farmers Defence Force heeft tijdens het boerenprotest in Den Bosch stickers van Davidsterren met het patroon van een rode boerenzakdoek en de letter B uitgedeeld. Dat meldde het Brabants Dagblad en Omroep Brabant. De ster is een duidelijke verwijzing naar de Jodenster uit de Tweede Wereldoorlog. Een geluidsman van de boerenorganisatie had zo'n sticker op zijn t-shirt geplakt. Volgens het Brabants Dagblad heeft de politie hem gevraagd deze af te doen. Het weer? Opnieuw tropisch warm met uitschieters tot 38 graden en een matige westenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A12 Utrecht-Arnhem. Bij knooppunt Waterberg is de vertraging 10 minuten. Op de A27 Utrecht-Almere bij Eemnes ook 10 minuten oponthoud. Op de A28 Utrecht-Zwolle bij Strandmulde 10 minuten. En op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek tussen Elden en Velperbroek een uur vertraging. Is daar een ongeluk gebeurd, de linker rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A1 Radio, goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 op A1 Radio. Sportmatinee. We volgen alle wedstrijden uit de regio en houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen. Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw. De professionals voor uw auto, bedrijfswagens en campers.
1: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op donderdag 27 augustus organiseert de bibliotheek Barneveld tussen 14:30 en 16:30 middags de Familie Tech Club. Ga mee op een interactieve ontdekkingstocht door de bibliotheek. Op verschillende plekken in de bieb vind je toffe tech-opstellingen waar je zelf mee aan de slag kunt. Stap in een andere wereld met VR, maak je eigen creaties met 3D-pennen, maak prachtige foto's bij de greenscreen en laat programmeerbare robots tot leven komen. Je loopt in je eigen tempo langs de activiteiten en kunt overal iets nieuws uitproberen. Er zijn begeleiders aanwezig om je op weg te helpen, maar het belangrijkste is dat je samen plezier hebt en ontdekt wat technologie allemaal kan. Een leuke en laagdrempelige activiteit voor nieuwsgierige kinderen en hun ouders of grootouders. De middag is open inloop, dus kom lekker langs wanneer het jou uitkomt. De laatste mogelijkheid om te starten is om 16:30. Het is fijn als je je aanmeldt, maar je mag ook gewoon binnenkomen lopen. De Familie Tech Club dus op 27 augustus van 14:30 tot 16:30. Het Nederlands Pluimveemuseum start de Kinderkippenclub voor kinderen van 10 tot en met 12 jaar. Van maart tot eind september komen de deelnemers iedere zaterdagmorgen van 10 tot 11 bij elkaar om alles te ontdekken over de weg van het ei tot een volwassen kip. Onder begeleiding van ervaren kippenverzorgers leren kinderen hoe ze kuikens en kippen verzorgen en maken ze kennis met de grote variatie aan rassen. Een bijzonder onderdeel van het programma is het zelf uitbroeden en grootbrengen van kuikens. Daarnaast staat een excursie naar een kippenbedrijf op het programma en worden de kippen van de deelnemers in september gekeurd. De cursus is gratis en wordt afgesloten met een certificaat. Aanmelden is vanaf vandaag mogelijk en vol is vol. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via dieren@pluimveemuseum.nl onder vermelding van meedoen met de Kinderkippenclub. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De twee mensen die vanochtend omkwamen bij een verkeersongeluk op de A59 bij Hees zijn een 71-jarige man en een 72-jarige vrouw uit het nabijgelegen Os. De politie bevestigt daarnaast dat in totaal 6 mensen gewond zijn geraakt. Het aantal natuurbranden in Engeland en Wales heeft een record bereikt. De brandweer moest nog niet eerder zo vaak uitrukken voor een natuurbrand als dit jaar, en het einde van het bosbrandseizoen is nog niet in zicht. Het dodental na de uitzonderlijk zware regenval in Japan is opgelopen tot 8. Sommige van de doden werden bij overstroomde wegen gevonden, andere zaten vast in hun voertuigen. Farmers Defence Force heeft tijdens het boerenprotest in Den Bosch stickers van Davidsterren met het patroon van een rode boerenzakdoek en de letter B uitgedeeld. Dat meldde het Brabants Dagblad en Omroep Brabant. De ster is een duidelijke verwijzing naar de Jodenster uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer? Opnieuw tropisch warm met uitschieters tot 38 graden en een matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
1: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
2: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
1: A1 Radio.
2: A1 Radio. De stem van jouw regio.

0: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Van 19 tot en met 22 augustus vindt het zomerfeest Garderen plaats bij Manege de Garderruiters aan de Speulderbosweg. 4 dagen lang is er feest voor jong en oud met onder andere het pre-season darttoernooi, Foodloose Festival, de Brommerrit Wardlo, de grote zomerfeest Quizzix, Kids Sport en Fun, Garderen's Got Talent, Holland Power Party, Expeditie Garderen en een feestelijke zaterdagavond met coverband Proost. Ook zijn er meerdere dagen een foodtruckplein, is er een kids area, een overdekt terras en een gezellige saloon. Een zomersfeest voor Garderen, de campings, de toeristen en bezoekers uit de hele regio. Meer informatie en tickets vind je via zomerfeestgarderen.nl. Op zaterdag 15 augustus is er van 8 uur 's ochtends tot 3 uur 's middags een gezellige rommelmarkt in het centrum van Lunteren. Je bent van harte welkom om daar rond te struinen en leuke spulletjes te zoeken. Als je zelf een kraam wil inrichten om een dagje marktkoopman of vrouw te zijn, dan stuur je hiervoor een mail naar rommelmarktlunteren@hotmail.com. Op dezelfde zaterdag 15 augustus is er tussen 9 uur 's ochtends en 1 uur een kleedjesmarkt in Garderen. Zoals iedere zaterdag in de maanden juni, juli en augustus is deze kleedjesmarkt er aan de Bakkerstraat op het grasveld voor de hervormde kerk van Garderen. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: Dit is A1 Radio, jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Jouw geluid van lokaal tot wereldwijd. De stem van jouw regio.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. IVN Barneveld organiseert op zaterdag 15 augustus een open meeloopochtend met de Vlinderwerkgroep. Belangstellenden kunnen die ochtend zien hoe de werkgroep vlinders zoekt en inventariseert in de regio. De Vlinderwerkgroep trekt al jaren het veld in om vlinders te tellen en te herkennen. En met deze open meeloopochtend biedt de werkgroep iedereen de kans om een keertje mee te lopen zonder dat daar lidmaatschap voor nodig is. Verzamelen is om 9 uur 's ochtends bij de Vetkamp. En vandaar trekt de groep de omgeving in op zoek naar vlinders. Bij slecht weer gaat de activiteit helaas niet door. De wandeling is voor donateurs, leden en kinderen gratis. Niet-leden betalen €3,50 per persoon. Kijk voor meer informatie op ivn.nl/afdeling/Barneveld. De stichting True Colors Nunspeet organiseert iedere eerste woensdag van de maand het True Colors Café. Dat is een ontmoetingsplek waar iedereen zichzelf kan zijn. Het is in Grand Café onder de toren aan de Dorpstraat 8 en het duurt van 8:30 tot 10:30 s'avonds. De stichting zet zich in voor meer acceptatie en zichtbaarheid van de LHBTIQA+ gemeenschap en wil bijdragen aan een inclusieve samenleving. Iedereen is welkom en er geldt geen leeftijdsgrens. De toegang is gratis, drankjes zijn voor eigen rekening en alcohol wordt alleen geschonken aan bezoekers van 18 jaar en ouder. De resterende data voor dit jaar 2026 zijn 5 augustus, 2 september, 7 oktober, 4 november en tenslotte 2 december. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl en wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
2: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. In het UMC Utrecht is een datalek geweest in het boekingssysteem van het gastenverblijf. Dat lek deed zich voor op 2 augustus bij de leverancier van dat systeem. In de 8 tweepersoonskamers kunnen mensen verblijven van wie naasten in het ziekenhuis liggen. Volgens een woordvoerder zijn er gegevens gelekt van in totaal 5000 mensen die hadden geboekt. Het zou niet om medische informatie gaan. Het UMC Utrecht heeft het datalek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. In de Bilt is rond 3:15 een temperatuur gemeten van 35,1 graden. Het is daarmee de warmste 14 augustus ooit, meldt Weer Online. Doordat het warmer is dan 35 graden, is er bovendien sprake van een zeldzame, zeer hete dag in augustus. Vanwege de lagere stand van de zon zijn dagen waarop het warmer is dan 35 graden zeldzaam in augustus. Er zijn er pas 3 geregistreerd sinds de metingen in 1901 begonnen. De 2 mensen die vanochtend omkwamen bij een verkeersongeluk op de A59 bij Hees zijn een 71-jarige man en een 72-jarige vrouw uit het nabijgelegen Os. De politie bevestigt daarnaast dat in totaal 6 mensen gewond zijn geraakt. Over de ernst van de verwondingen kan de politie nog niets zeggen. Het ongeval gebeurde in een file die was ontstaan achter langzaam rijdende tractoren. Honderden boeren waren op weg naar het provinciehuis in Den Bosch voor een demonstratie. Het aantal natuurbranden in Engeland en Wales heeft een record bereikt. De brandweer moest nog niet eerder zo vaak uitrukken voor een natuurbrand als dit jaar, en het einde van het bosbrandseizoen is nog niet in zicht. Ook op dit moment woedt er een aantal natuurbranden in Midden-Engeland. In delen van het gebied zijn inwoners geëvacueerd. Het vorige record werd pas vorig jaar gevestigd. Toen moest de brandweer 1017 keer reageren op een natuurbrand. Het weer. Opnieuw tropisch warm met uitschieters tot 38 graden en een matige westenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staan files op de A12 Utrecht richting Arnhem. Voor knooppunt Waterberg is de vertraging 10 minuten. A27 Utrecht richting Almere tussen Hilversum en Huizen 10 minuten oponthoud. De A50 Arnhem richting Apeldoorn tussen Waterberg en Afrit Hoenderloo 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: En na het verkeer gaat Feel Good Friday van start. Jouw vrijdagmiddagshow staat op het punt om te beginnen hier bij A1 Radio. En vandaag in de show, ja, de week in vogelvlucht. We gaan terug in de tijd in Hit Memories. Ik heb weer een nieuwe plaatsnaam of fabelkraam voor je meegenomen. En vandaag heel veel zomerse muziek, dus blijf erbij.
6: A1 Radio.
2: A1 Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.
5: Met zometeen een terugblik op de afgelopen periode. Infantino, een vluchtwisseltruc en een hele hete oceaan.

0: uit de zomer van 2021. Calvin Harris en Tom Grennan by your side. Ja, en deze release was uiteindelijk echt alles wat we toen nodig hadden. Tom Grennan die stuurde toen de tijd nog een videoberichtje op Twitter. En die zei ook echt van ja, this is going to be the summer we've all been waiting for. Nou, ik kan je zeggen, tegenwoordig hoeven we er niet meer zo lang op te wachten.
1: Hallo,
0: hoor.
1: Hallo allemaal, nou hier zijn we weer.
0: Die komt tegenwoordig al heel erg vroeg. Ik zeg een hele goede middag. Het is vrijdagmiddag 14 augustus 2026. Het wekelijkse borrelmoment is weer van start gegaan. Hier bij Feel Good Friday van de zomer. En het is zomer, het blijft ook nog wel even zomer. Dus we gaan nog eventjes door met alle lekkere zomerse muziek. Ook voordat ik met vakantie ben geweest, toen deden we dat al. En ik ben dus fris en fruitig weer terug. Ik ben er heel erg blij mee. En met deze temperaturen kunnen we wel een koud drankje gebruiken volgens mij. Dus laten we die vooral even opentrekken. En het is natuurlijk erg warm in Nederland. We merken het aan alles. Droge grond en halfvolle rivieren. Maar ook een beetje aan onszelf. En als Nederlanders klagen we daar soms toch wel een klein beetje over. Ik ben er zelf ook wel schuldig aan. Went het dan eigenlijk wel een klein beetje, die hitte? Dat vraag ik me dan af. Nou, ik heb het even voor je gecheckt. En het antwoord is dan toch echt ja, daar wennen we echt aan. Aan die bloedhete temperaturen. Na een dag of 7 of 14 acclimatiseert je lichaam toch echt wel een beetje aan het weer. Je gaat bijvoorbeeld wat sneller zweten, waardoor je afkoelt. Je krijgt wat meer bloed, waardoor je dus makkelijker warmte kan kwijtraken. En je zweet minder zout. Dus je lichaam gaat dat een beetje meer vasthouden. Dus zo zie je maar uiteindelijk. Het is bloedheet, maar we overleven het wel. Hoop ik. Natuurlijk ben ik dus ook weer terug van vakantie en we hebben wat nieuws gemist. Misschien jij ook wel, terwijl je daar op de camping lekker lag te bakken in je blote bast. Nou, jouw zwetende diskettenmachine daarboven zal vast ook niet alles hebben kunnen bijbenen. Dat verwacht ik wel. Ik ook niet, want komkommertijd echt niet. Er is genoeg gebeurd en wat mij het meest opviel de afgelopen weken... Infantino, een vluchtwisseltruck en een hele hete oceaan. Nou, laten we even beginnen bij de FIFA, waar voorzitter Gianni Infantino een revolutionair idee had. Echt revolutionair. Het WK verkopen in aandelen. Het grootste voetbaltoernooi ter wereld, dat zou misschien wel worden verhandeld alsof het een soort euro-crypto-munt was. Nou ja, dat idee kreeg meteen natuurlijk bakken kritiek. De UEFA, de Europese Voetbalbond, die reageerde woedend, want volgens hen is het WK geen product. Ja. Maar goed, als je ziet wat ze vragen voor een bakje lauwe cola in het stadion... dan zou je denken dat ze die stap al lang gezet hadden. Inmiddels weten we dat de Infantino's ideetje keihard is doorgestreept. Maar ja, die kritiek die blijft, hè, dat verwacht je. De hele wereld die valt over hem heen, maar hij staat nog stevig. Dan even naar de NAVO-top, waar Donald Trump een soort James Bond-actie heeft neergezet. Dat werd de afgelopen periode bekend. Hij stapte volgens bronnen dus niet in zijn gewone vliegtuig, maar hij werd... via de achterkant van het vliegtuig, waar die dus net was ingestapt... via een cateringwagentje naar iets anders gereden. Dus hij werd eigenlijk in zo'n cateringwagentje gepropt. Blijkbaar was er een dreiging vanuit Iran, maar ja, weet je... het blijft toch wel een prachtig beeld, moet je je voorstellen, bedenk je. De president van de Verenigde Staten verstopt tussen trays met kipfilet, snacks en mini-krentenbollen. Niet bepaald een 5-sterrenvervoer volgens mij, maar wel heel grappig. En tot slot... de oceanen, ja, die zijn inmiddels dus zo warm geworden... dat ze bijna door kunnen als hot-tap. En met een gemiddelde temperatuur van 21 graden buiten het poolgebied... is het zeewater nog nooit zo heet geweest. Meteorologen die waarschuwen voor extreme regens, stormen, tropische cyclonen. Dus kortom, we gaan van lekker droog naar... waar is mijn opblaasboot in een maand of 4? En het zeeleven, ja, dat gaat dus ook niet helemaal lekker. Dat gaat massaal verhuizen, behalve het koraal. Dat kan helaas niet verhuizen. Maar ja, weet je, als je dus niet kan vluchten... dan is dat toch wel een beetje vervelend. Dus als je koraal bent, dan ben je een beetje... als je schoonmoeder tijdens de familiedag, want die vlucht namelijk ook niet. Dus ja, weet je, ben je in ieder geval weer helemaal bij. Straks om 17:15, albumnieuws, heel belangrijk. En we gaan weer een Friday Vibe draaien... dat je in ieder geval lekker je weekend kunt beginnen. En je kan ook een bericht sturen via Instagram @feelgoodfridaynl. En join vooral de show. Hey!

niet zo goed dat je een doedelzak zo zomers kan laten klinken. En eigenlijk vind ik het woord doedelzak ook wel een beetje vreemd klinken. Maar goed, toch, Cammy Barnes heeft het toch geflikt. Het klinkt echt zomers. Friday Vibe. Het is vrijdag, bijna weekend. We gaan op zoek naar de weekendplaat om jouw weekend eventjes een beetje te boosten. Ja, wat is nou dus de ideale Friday Vibe? Ik heb er eentje meegenomen uit de platenkast en daarmee denk ik wel zeker te weten dat ik het leuk voor je ga maken. Mocht jij nou zelf denken van, hey, maar wacht even, ik heb ook echt een plaat waarvan je iedereen die even moet horen om echt eventjes een goed weekend te krijgen. Nou, geef hem vooral eventjes door via Instagram, @feelgoodfridaynl. Misschien draai ik hem dan zometeen ook nog even voor je. Deze week eentje die ik heerlijk vind voor deze tijd van het jaar. Ik heb even een trap gegeven tegen de digitale platenkast en daar kwam deze plaat uitrollen. En het is dus een plaat, is al uitgekomen in juni van dit jaar, maar past precies bij deze hele hete periode. En uit de songtekst kun je ook wel een beetje afleiden dat het nummer een energieke, uplifting vibe heeft. Toch wel kenmerkend voor een zomers nummer. En het heeft ook wel wat teksten als I've been rolling on the weekend, I've been dancing from the daylight to the dark en lift me up to the moonlight sky, ain't afraid to go that high. Dat klinkt toch ook al gewoon wel leuk. Een plaat die duidelijk draait om vrijheid, energie, maar ook een beetje het bereiken van nieuwe hoogtes. Ja, het is gewoon een heerlijke, positieve popstijl die past bij de zomer. De Friday Vibe van deze week, Ray Dalton en Go That High.

0: Red High hier bij Feel Good Friday.
1: De Friday vibe van deze week. Ja, echt een heerlijke plaat.
0: Zometeen in Feel Good Friday van de zomer heb ik albumnieuws voor je. Van een artiest die in zijn debuut zit en toch niet de minste nummers maakt. En ik kan je melden, dat gaat dus echt wel best wel goed met die jongen. En ook nieuws over een artiest die al jaren niet meer onder ons is. Want daar is toch nog weer iets mee aan de hand. Zometeen vertel ik je er meer over.

0: Op de weg is het niet zo heel erg druk, want ja, het is nog gewoon vakantie in de grootste gedeelte van het land. Toch nog wel wat vertragingen en afsluitingen. Ik noem die van 5 minuten of meer. Te beginnen bij de A1 Amersfoort richting Amsterdam, tussen knooppunt Eemnes en knooppunt Muiderberg. Daar is de weg dicht, dat komt door wegwerkzaamheden. Dan de A2 Utrecht richting Amsterdam, tussen knooppunt Oude Rijn en Maarsen 10 minuten. Dan de A2 s-Hertogenbosch richting Amsterdam, tussen Nieuwegein en Utrecht-Leidse Rijn 10. En ook op diezelfde weg tussen afrit Utrecht Centrum en Breukelen nog eens 8 minuten vertraging. Dan de A12 Arnhem richting de Duitse grens, tussen knooppunt Ouddijk en de Duitse grens, zo'n 12 minuten oponthoud. Dan de A50 Eindhoven richting Arnhem, tussen Paalgraven en Bankhoef 12 minuten. Op dezelfde A50 tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderlo 10 minuten vertraging. En dan op de A50 tussen knooppunt Waterberg en Beekbergen, beide kanten op, is daar de spitsstrook dicht vanwege veiligheidsredenen. En dat was dan ook zover. Je kunt in ieder geval lekker doorchasen. Mocht je toch ergens een klein beetje oponthoud hebben, blijf lekker luisteren. Ik maak de start van jouw weekend gewoon compleet. Met zometeen muziek van Mark Ember.
1: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
2: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. In het UMC Utrecht is een datalek geweest in het boekingssysteem van het gastenverblijf. Volgens een woordvoerder zijn er gegevens gelekt van in totaal 5000 mensen die hadden geboekt. Het zou niet om medische informatie gaan. In De Bilt is rond 3:45 een temperatuur gemeten van 35,1 graden. Het is daarmee de warmste 14 augustus ooit, meldt Weer Online. De twee mensen die vanochtend omkwamen bij een verkeersongeluk op de A59 bij Hees zijn een 71-jarige man en een 72-jarige vrouw uit het nabijgelegen Os. De politie bevestigt daarnaast dat in totaal 6 mensen gewond zijn geraakt. Het aantal natuurbranden in Engeland en Wales heeft een record bereikt. De brandweer moest nog niet eerder zo vaak uitrukken voor een natuurbrand als dit jaar en het einde van het bosbrandseizoen is nog niet in zicht. Het weer? Opnieuw tropisch warm met uitschieters tot 38 graden en een matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
3: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
1: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
3: A1 Radio.
0: We drijven het weekend in met 35 graden, je hoort het al. Zometeen muziek van Jonas Blue en The Script. Na Mark Ember en These Are The Days.

Saturdays. Mark Emmer hier bij Feel Good Friday van de zomer. Het is dus bijna 30 jaar na de moord op Tupac Shakur. En deze week is in Las Vegas eindelijk een proces begonnen tegen de man die wordt verdacht van de betrokkenheid bij de aanslag op Tupac's leven. En het is toch bizar, want het is echt al zo lang geleden en dat er dan toch iets gebeurt. Het gaat om Dwayne Keith Davis, een 63-jarige voormalige bendelid dat zelf altijd heeft ontkend dat hij dus iets met die moord te maken had. Maar toch, justitie ziet juist zijn eigen uitspraak als het belangrijkste bewijs tegen die zaak. En dat is toch best wel vreemd, zou je zeggen. In documentaires en zijn memoires vertelde Davis namelijk uitgebreid over de avond van 7 september 1996... toen Tupac in een witte Cadillac werd beschoten en dus 4 keer werd geraakt. Nou, Davis die beweerde dat hij in de auto zat en zelfs het moordwapen had geleverd. Al zegt hij in de verdediging nu dat delen van zijn boek een beetje fictie zouden bevatten, omdat het niet alleen geschreven zou zijn. Ja, heel erg scherp. Kattenet nou maakt natuurlijk hele rare sprongen. Maar goed, de rechter die heeft ernaar gekeken en die heeft besloten dat die memoirs toch als bewijs mogen worden gebruikt. De zaak die zal naar verwachting 4 weken duren en als Davis schuldig wordt bevonden, dan kan hij dus levenslang krijgen voor een moord die echt heel lang geleden heeft plaatsgevonden. Dat zou wel echt een bizar uiteinde zijn eigenlijk. Want ik denk niet dat hij dat zelf ook had verwacht als dat zou gaan gebeuren. Ja, Tupac Shakur, dat blijft ondertussen toch een van de meest invloedrijke artiesten uit de hiphopgeschiedenis. Hij verkocht meer dan 75 miljoen platen. En scoorde grote hits als Dear Mama, California Love en natuurlijk Changes. En dat laatste nummer, Changes, dat blijft toch een tijdloze klassieker waarin Tupac zijn scherpe blik op armoede, racisme en het leven in een ghetto laat horen. Deze plaat staat overigens op nummer 1 in de Hit Memories van 13 februari 1999. Dus populair was deze plaat ook zeker. Tupac en Changes.

Jonas Blue, Malef, The Edge of Desire hier bij Feel Good Friday. En daarvoor Tupac en Changes. En wat dat nummer ook eigenlijk bijzonder maakt van Tupac is dat hij dus een stukje van Bruce Hornsby's The Way It Is heeft gebruikt. En dat vond overigens niet iedereen leuk, want The Way It Is, dat was een heel populair nummer in de jaren 80. Ja, en toen ze daar een bewerking op hebben gemaakt voor Changes, toen waren er toch wel mensen ook daar toch wel een beetje boos over. Maar ik vind het juist wel echt een hele mooie bewerking en een heel tof nummer. Dan is het tijd voor een artiest. En die artiest die heeft de laatste maanden werkelijk waar niet op zijn gat gezeten. Ik heb het over Cameron Whitcomb en zijn opmars met het voortzetten van zijn nieuwe album, Once for Nothing. Er is een nummer uitgekomen, het openingstuk van The Hard Way Complete Edition. En de uitgebreide release waarmee de Canadese singer-songwriter zijn indrukwekkende debuutperiode afrondt. Ja, het is toch gewoon bijzonder. Nog voor de officiële release zorgden twee teasers al voor meer dan 2,5 miljoen views. En een reel rond The Hard Way tikte binnen 2 weken zelfs 95 miljoen views aan. Nou, kort daarna maakte Whitcomb zijn grote live debuut op Lollapalooza in Chicago. En met meerdere successen zoals Kingdom of Fear, dat hem zijn eerste notering in de Amerikaanse Billboard Hot 100 opleverde. En top 10 posities in Canada, België en Nederland. En daarmee is het gewoon duidelijk. Deze man is niet te stoppen en gaat waarschijnlijk gewoon verder. Ik zou zeggen, zet hem ietsje harder. Cameron Whitcomb en Once for Nothing hier bij Feel Good Friday.

0: script. De crowd was singing Wonderball hier bij Feel Good Friday. Blijft toch een mooie, leuke plaat. Het is trouwens een plaat dat helemaal draait om die magische kracht van de gedeelde nostalgie. Ik weet niet of je dat soms ook wel een beetje hebt als je dan ergens bent geweest. De band liet zich inspireren door een enorme impact van Oasis Live 25 Tour. Een reunie dat volgens frontman Danny O'Donoghue zelfs de haren op de achterkant van zijn nek rechtop deed staan. Dan moest het wel heel bijzonder zijn geweest. Nou, heeft hij toen deze single gemaakt en die is dus typisch wat we van de script gewend zijn. Gewoon lekkere drums, glinsterende gitaren en een refrein die eigenlijk voelt alsof het altijd al bestaan heeft. Het klinkt gewoon zoals het moet klinken. Nou, het nummer viert hoe muziek mensen weer bij elkaar kan brengen. Zelfs wanneer trots jarenlang als een muur tussen vrienden instond. Ja, dat kan natuurlijk ook zo zijn. En als je dan ergens bij een mooi concert staat, dan sta je toch meestal schouder aan schouder, ook met iedereen eigenlijk die om je heen staat, omdat je allemaal voor één en hetzelfde ding komt, namelijk dat concert waar je dan staat. En daar krijg je dan een soort van gedeelde nostalgie van. Ja, ik vind dat heel mooi. The Crowd Was Singing Wonderwall is bovendien een voorproefje van hun aankomende album, The User's Guide to Being Human. En dat is dus vandaag verschenen. Dus als je daar nieuwsgierig naar bent, dan zou ik het even checken op internet. En kan het je aanraden. Zometeen in Feel Good Friday van de zomer een nieuwe Hit Memories. We gaan terug in de tijd naar een datum in het verleden. Daarvan draai ik de twee meest populaire nummers. En naar welke tijd we teruggaan, ja, dat hou ik nog wel heel even voor me. Maar het is wel een hele leuke tijd. En het past ook echt bij de zomer. Dus ik zou er maar even voor blijven hangen als ik jou was. Dan gaan we even naar een klein stukje topografie. Is het nou plaatsnaam of fabelkraam? Voor de vakantie, ja, het is wel handig om soms toch even wat kaartenkennis te hebben.
1: Is het nep of echt? Dichtbij of hier ver vandaan? Is het een plaatsnaam of fabelkraam?
0: Ja, je zou toch maar ergens heen rijden en gewoon niet echt de omgeving kennen en dan plots toch iets heel raars tegenkomen waarvan je denkt, hè? Bestaat dit echt? Daar heb ik dus zelf ook een keer gehad dat ik ergens reed en dacht, bestaat dit echt? En toen dacht ik van ja, we gaan er gewoon een leuk spelletje van maken. Plaatsnaam of fabelkraam, is de naam nep of echt? Raad vooral lekker mee. De plaatsnaam of juist fabelkraam van deze week is Shitbrook. Shitbrook, denk daar maar even over na. Is dat nou iets echts of iets neps? Intussen hoor je Peter Gabriel en Slashhammer hier bij Feel Good Friday van de zomer. En straks na 6 uur, gewoon gaan we weer rustig verder met die heerlijke zomerse platen.

0: ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Adverteren op AN Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
2: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
2: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Premier Jette wil dat overheden en ondernemers actie ondernemen na de huidige droogte en waterschaarste. Na een bezoek aan een dijkinspectie in Zoeterwoude zei hij dat er dit jaar extra lessen te leren zijn. Veiligheid van de dijken staat bij de verdeling van water voorop, want door uitdroging kunnen dijken verzwakken en kan een polder onder water lopen. Medewerkers van het Hoogheemraadschap Rijnland lieten aan Jetten zien dat de bovenste grondlaag inmiddels kurkdroog is, maar zorgen zijn er nog niet. Bij het UMC Utrecht zijn de gegevens van zo'n 5000 mensen gelekt via het boekingssysteem van het gastenverblijf. Dat lek ontstond op 2 augustus bij de leverancier van het systeem. Derden konden zo namen, contactgegevens, geslacht en informatie over boekingen inzien, maar geen medische of financiële gegevens. Het UMC Utrecht schat het risico daarom als beperkt in. Het heeft wel het datalek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. De leverancier heeft ook al maatregelen genomen. Een grote natuurbrand in Duitsland komt steeds dichter bij het geëvacueerde dorp Gey, vlakbij de Nederlandse grens. Het vuur staat nog zo'n 150 meter van het dorp. Zo'n 2000 inwoners moesten vanochtend hun huis uit en kunnen daar voorlopig niet naar terug. In totaal staat ongeveer 300 hectare bossen in brand. De brandweer zet onder meer tegenbranden, tanks en helikopters in. Maar de bestrijding van het vuur is lastig, omdat er in het gebied nog veel onontplofte munitie uit de Tweede Wereldoorlog ligt. En de nieuwe Franse wet die kinderen onder de 15 jaar moet verbieden om sociale media te gebruiken is in strijd met de grondwet, heeft de Franse Grondwettelijke Raad bepaald. De wet gaat te ver en er is ook niet genoeg bewezen hoe groot de gevaren van sociale media voor jongeren zijn, zo vindt de raad. Ook zouden ouders meer ruimte moeten houden om zelf regels voor hun kinderen te bepalen. President Macron wil de wet aanpassen, maar het doel blijft wel om de regels volgend voorjaar in te laten gaan. Het weer op de meeste plaatsen helder met in het zuidwesten een kans op wat bewolking. Het blijft nog lang warm met in het zuidoosten rond middernacht nog zo'n 26 graden. Er waait een zwakke tot matige noordelijke wind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A27 Utrecht-Almere. Tussen Hilversum en Eemnes is de vertraging 10 minuten. En op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij Hoenderlo ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedenavond.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.
5: Met Feel Good Friday van de zomer. Hete platen zijn onderweg van Nate Smith en Alle Farben. Na Dasha en Austin.

0: Alle Farben en Baby Goodbye bij Feel Good Friday van de zomer. En daarmee is het weekend. Het is vrijdagavond 14 augustus 2026. De werkweek, die is weer voorbij. We kunnen gaan genieten van het weekend. En wel eentje die wat koeler is dan we gewend zijn van de afgelopen tijd. Dus dat is toch wel lekker. Even afkoelen. Misschien kun je dan ook wel even door je huis heen om wat huishouden te doen of wat schoon te maken. Zo deed bijvoorbeeld ook een Britse vrouw die een schoonmaakbedrijf runt. Die maakt dus wel vaker huizen schoon. Tijdens het opruimen van een vies huis deed ze een schokkende ontdekking. Ze plaatste namelijk een video op TikTok. Niet van een enge spin, een luguber lijk of een smerig bed. Maar van een oude marsreep uit 1991. Die was al wel eventjes overdatum. Waarschijnlijk ook zo hard als beton. Niet doorheen te komen natuurlijk. Maar wel eentje die dus anderhalf keer zo zwaar is als dat marsrepen nu tegenwoordig zijn. Dat is toch bizar hoeveel kleiner het eigenlijk is geworden. Nou ja, dat deed de krimpflatiediscussie natuurlijk weer flink doen oplaaien. En tegenwoordig stop je die reep gewoon in je holle kies. Maar in 1991, toen was het gewoon nog echt een flinke kluif. Dat is toch lekker, dat je gewoon echt je tanden erin moet zetten en er helemaal af moet trekken omdat het anders gewoon niet lukt. Nou, dat was toch een hele mooie tijd. Dan de uitslag van plaatsnaam of fabelkraam. Ja, is die plaatsnaam die je net hoorde voor de break nou echt of nep?
1: Is het nep of echt? Dichtbij of hier ver vandaan? Is het een plaatsnaam of fabelkraam?
0: Ja, echt of nep? Je kon lekker meeraden, je hebt vast wel iets in je hoofd zitten. Misschien denk je van, ja, ik heb het wel eens een keer gezien. Of denk je van, nou, volgens mij is het echt onzin. Ik vertelde je de naam Shitbrook. En dat klinkt als heel erg veel stront of poep of iets anders wat niet fris ruikt. Het antwoord is, het bestaat niet als plaats. Dus het is een fabelkraam. Maar, er zit wel een hele grote maar aan. Dat betekent niet dat er nooit iets vernoemd is naar deze naam. Er is namelijk een klein beekje in het Engelse Shropshire. Dat heet Shitbrook. En dat is echt geen grapje. Het is al vanaf de middeleeuwen een beek die door een stadje liep in die regio. En het fungeerde als de hoofdriolering tot in de 20e eeuw nog. Moet je nagaan. Dus de naam bestond uit varianten als Shitterbrock. Dat was in 1321. En Sheetbrock, 1540. Nou ja, als je Sheetbrock in het Nederlands uitspreekt, staat er Schetenbrock. Dus ja, het is in ieder geval iets met wat te maken heeft met shit, stront en crap. Gelukkig is het niet meer de middeleeuwen, anders dan had Louis van Gaal waarschijnlijk gezegd: it would have been smelled an hour in the wind. Natuurlijk, hoe kan het ook anders? Zo meteen terug in de tijd in Hit Memories. Terug naar één datum in het verleden. En daarvan laat ik je de twee meest populaire platen horen.

0: Alesso, Nate Smit, I Like It hier bij Feel Good Friday van de zomer. En daarvoor de Four Tops en Loco in Acapulco. En nu is het tijd om terug te gaan in de tijd. Terug in de tijd in Hit Memories. We duiken de geschiedenisboeken in. En deze week gaan we naar 8 augustus 2009. En in deze tijd duiken we dus in de top 40 en laat ik de twee meest populaire nummers horen uit die tijd. En die top 40 begon al in 1965, dus er is nog een hele hoop te draaien. Totdat we er ooit een keertje helemaal doorheen zijn. We beginnen met de nummer 2 uiteraard. Op 8 augustus 2009 stond hij heel stevig op nummer 2 in de hitlijsten met een knaller die je onmogelijk kon missen. Ja, we duiken dus terug in die zomer van 2009, een tijd waarin de dansvloeren volstroomden met deze plaat. Eentje waar de zon nooit leek onder te gaan. En één man was toen bijna overal te horen. Het was Pitbull, Mr. Worldwide. Ja, hij stond dus wel heel erg goed in de hitlijsten. En je kon hem onmogelijk missen. I Know You Want Me, Kale Ocho, een internationale doorbraak. Zijn eerste echte wereldhit en een track die de clubs liet ontploffen met die herkenbare stijl en die iconische sample uit 75 Brazil Street. De titel die verwijst naar Kale Ocho, dat is dus een beroemde straat in Miami's Little Havana. En dat hoor je ook. Er zit zonenergie in, er zit een beetje Latin vibes in. Dus het is toch wel typisch iets wat we kunnen verwachten van Pitbull. Op nummer 2 in de Hit Memories van 8 augustus 2009. Pitbull en I Know You Want Me.
1: 2.
2: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year is gonna be called Gaiocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this is how we gonna do it. Dale!

0: 9. Mr. Worldwide. Pitbull, I Know You Want Me. En we blijven in die onvergetelijke zomer van augustus 2009. Een zomer waarin één plaat echt overal bovenuit stak. Ja, dus ook boven Mr. Worldwide, dat moeten we toegeven. Een plaat die de wereld overging, de dansvloeren vulde met miljoenen mensen en hun het gevoel gaf dat vandaag een goede dag zou worden. Op nummer 1 in Nederland stond toen de Black Eyed Peas met hun megahit I Got A Feeling. Een dancepop anthem geschreven door de groep samen. En ook met onder andere David Guetta. Nou, die plaat werd opgenomen in Parijs en in Londen. Want ja, waarom zou je in één stad blijven als je ook naar meerdere steden kunt? Dus dat hebben ze gedaan. En met I Got A Feeling werd het een wereldwijd fenomeen. 14 weken lang, op nummer 1 in de Verenigde Staten, nummer 1 in meer dan 20 landen, en bekroond met een Grammy Award voor Best Pop Performance by Duo or Group with Vocals. Heel belangrijk. En het werd de meest gedownloade song op iTunes aller tijden. Ja, iTunes. Toen had je nog ook iTunes-lijsten waar je eigenlijk nu niet zo heel veel meer van hoort. Of althans, ik hoorde er heel weinig van. Misschien zijn die er nog, maar goed, ik verdiep me daar echt helemaal niet meer in. Op de radio hoor je in ieder geval niet meer. Will.i.am die zei ooit dat het nummer bedoeld was als een positieve ontsnapping. Een soundtrack voor iedereen die even wilde vergeten hoe zwaar het leven soms kan zijn. Ik denk dat we het allemaal wel eens hebben dat we denken van ja jeetje, ik moet dit nog, ik moet dat nog. En dan gaat het allemaal zo snel en dan lukt het misschien niet. Maar met dit nummer laat je alles toch even los. Zet je radio gewoon ietsje harder. De nummer 1 van 8 augustus 2009. The Black Eyed Peas met I Got A Feeling.
1: 1.

0: Op nummer 1 in de Hit Memories van 8 augustus 2009. Black Eyed Peas en I Got a Feeling hier bij de Hit Memories. Volgende week weer een nieuwe lijst, een nieuwe datum. En dan ga ik weer meemaken wat voor een mooie plaat daar naar voren komen. Zometeen in Feel Good Friday van de zomer gaan we het even hebben over de eclipse van eergisteren. Daar was iedereen natuurlijk heel erg naar aan het kijken. Maar dan is het wel belangrijk dat je je daar goed op voorbereidt. En ook gaan we eventjes naar België. Want daar heeft iemand bij een renovatie wel iets heel bijzonders gevonden. En dat komt niet altijd zomaar uit de muur vallen, kan ik je vertellen. Dat allemaal straks.
1: Waar kan je lekker doorrijden? Welke wegen moet je mijden? Leslie neemt je mee naar de ANWB.
0: Gaan we naar de situatie op de weg. Nou, nog heel weinig files, wel wat wegafsluitingen. De vertragingen die er staan, die krijg je nog van mij. De A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen knooppunt Eemnes en knooppunt Muiderberg. Daar is de snelweg dicht door wegwerkzaamheden. Dan de A12 Arnhem-Duitse grens tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens 10 minuten. Dan de A50 Arnhem richting Apeldoorn tussen Waterberg en afrit Hoenderlo nog zo'n 10 minuutjes oponthoud. En dan op dezelfde A50 tussen knooppunt Waterberg en knooppunt Beekbergen. Daar is de spitsstrook dicht door veiligheidsmaatregelen. Dat geldt voor beide kanten op. En daarmee zijn we er alweer doorheen. Heerlijk doorrijden, dat is toch geweldig. Zometeen in Feel Good Friday van de zomer hoor je muziek van onder andere Another.
2: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Premier Jette wil dat overheden en ondernemers actie ondernemen na de huidige droogte en waterschaarste. Na een bezoek aan een dijkinspectie in Zoeterwoude zei hij dat er dit jaar extra lessen te leren zijn. Bij het UMC Utrecht zijn de gegevens van zo'n 5000 mensen gelekt via het boekingssysteem van het gastenverblijf. Dat lek ontstond op 2 augustus bij de leverancier van het systeem. Een grote natuurbrand in Duitsland komt steeds dichter bij het geëvacueerde dorp Gey, vlakbij de Nederlandse grens. Het vuur staat nog zo'n 150 meter van het dorp. En de nieuwe Franse wet die kinderen onder de 15 jaar moet verbieden om sociale media te gebruiken is in strijd met de grondwet, heeft de Franse grondwettelijke raad bepaald. Het weer op de meeste plaatsen helder met in het zuidwesten kans op wat bewolking. Het blijft nog lang warm met in het zuidoosten rond middernacht nog zo'n 26 graden. Er waait een zwakke tot matige noordelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
4: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

Heel veel zomerser kan ik er niet maken voor je. Met Another and Talk to You hier bij Feel Good Friday van de zomer. En ik moet echt even iets aan je opbiechten. Eergisteren, tijdens het nationale moment waarop de zon zichzelf even achter de maan verstopte, stond ik niet buiten met een eclipsbril. Ik was dus binnen. Met wat te drinken, een gevoel van lichte sociale uitsluiting dat alleen NOS-pushmeldingen kunnen veroorzaken. Ik weet niet of je dan al een beetje het gevoel hebt waar ik heen wil. Heel Nederland die had het erover. En de buurvrouw die had bijvoorbeeld een brilletje. En de bakker had bijvoorbeeld een brilletje. Zelfs mijn kat leek een brilletje te hebben. Al was dat waarschijnlijk gewoon een soort omgevallen zonnebril die per ongeluk op de grond lag. Maar goed, dat maakt niet uit. Maar ik daarentegen, ik had dus niks. Geen bril, geen kartonnetje met aluminiumfolie. Geen creatief knutselobject dat op het allerlaatste moment alsnog als veilig kon worden bestempeld. Het was toch wel een beetje dramatisch eigenlijk. Dus ja, ik zat daar, terwijl mensen op 120 meter hoogte op die zendmast in Hilversum stonden te juichen alsof de zon persoonlijk hadden gered. Ja, en ik zat gewoon binnen te kijken naar een verslaggever die wel een brilletje had en wel buiten stond te kijken en wel dus het gevoel had dat hij onderdeel was van iets heel erg groots. Want het werd echt onwijs groots gemaakt. Ik voelde mezelf toch wel een beetje alsof ik naar een festival keek waar ik geen kaartje voor had gekocht. Ja, en het ergste, de verslaggever die bleef maar zeggen hoe magisch het was. Hoe bijna volledig de verduistering was. Hoe je dit echt zelf moet zien. Ja, nou, bedankt hoor. Alsof ik nog niet genoeg FOMO had op dat moment. Ik zat gewoon op die bank thuis met die livestream. En de gedachte dat ik de zonsverduistering niet interessant zou vinden, dat langzaam maar zeker verduisterde in mijn hoofd volledig, in tegenstelling tot de zon trouwens. En op een gegeven moment begon ik zelfs te twijfelen. Ben ik nog wel een Nederlander als ik geen eclipsbril heb? Weet je wel, zo'n hele sexy bril die je lekker op je hoofd zet. Echt zo'n hele snelle planga, zoals je dat ook nog wel eens kan zeggen. Dus ja, als je die niet hebt, hoor je er nog wel bij. Is dit hoe het voelt om de enige te zijn zonder oranje shirt tijdens Koningsdag? Ja, als je dan echt niks van je hebt, misschien wel.

Gelukkig was het uiteindelijk toch mooi. Niet omdat ik de zon zag verdwijnen, maar omdat ik mezelf heb leren accepteren als iemand die altijd net iets te laat is met het kopen van dingen die je maar één keer per decennium nodig hebt. En dat is toch ook wel een soort kosmische wijze les, toch? De volgende keer dan koop ik die bril. Echt waar. Nou ja, tenminste, als ik het niet vergeet. Wat ik gelukkig niet hoef te missen, dat is muziek. En wel deze plaat. Sinds kort ben ik begonnen met het opnieuw spelen van GTA San Andreas. Een van de beste Grand Theft Auto games ooit gemaakt. Het verhaal zit steengoed in elkaar. De pixels ietsje minder, dat moet je wel eerlijk zeggen. Maar deze game, met legendarische radiozenders die je tijdens het autorijden kan luisteren, zit vol met tijdloze klassiekers die ik door de game heb leren kennen. Zoals deze van David Bowie, Somebody Up There Likes Me. Heerlijk, past ontzettend goed bij de zomer. Je hoort hem hier bij Feel Good Friday.

0: up there likes me. Toch echt een heerlijke plaat. En lekker lang duurt hij ook. Ik hou er echt van. Zet je helm maar vast op. Zet die betonmolen eventjes neer. En kijk ook nog even of jouw buurman toevallig geen keldermuur aan het metselen is. En dan denk je van, joh, hè, hoezo? Nou, in het Belgische Dendermonde is het goud letterlijk uit de muur gevallen. En dan denk je van, ja, dat wil ik ook. Kom maar op met die keldermuur. Maar goed, dat is niet zomaar. Belgische bouwvakkers hebben tijdens een renovatie geen lekkende leiding gevonden, geen schimmelplek, geen kerstdecoratie dat toch misschien iets langer daar al lag dan dat je dacht. Maar een kist vol goudstaven en gouden munten ter waarde van 9 miljoen euro. Het gebeurde allemaal in een pand van Welzijnswerk Oost-Vlaanderen. Maar men dacht waarschijnlijk, we renoveren even een keldertje. Wat kan er nou misgaan? Nou, alleen dat je bouwvakkers plots veranderen in een soort kruising tussen Indiana Jones en Dagobert Duck. Daar ooit wel eens aan gedacht? De kist die zat netjes ingemetseld in de muur. Alsof iemand dacht, laat ik mijn goud verstoppen op de plek waar mensen beroepsmatig muren slopen. Dat lijkt me handig. De bouwvakkers hebben keurig de politie gebeld, dat dan weer wel. Heel bewonderingswaardig, want 9 miljoen euro aan goud vinden is precies het soort moment waarop je normaal zegt, oh, ik denk dat ik even een extra lange lunchpauze neem. En dan vervolgens kan je me weglopen. Maar goed, dat hebben ze dus niet gedaan. Volgens een medewerker van dat welzijnswerken daar in Oost-Vlaanderen was het een once in a lifetime ervaring. En het is voor mij ook een once in a lifetime ervaring om dit uit te spreken. Wat trouwens ook wel logisch is voor die mensen, want de meeste mensen vinden in hun kelder hooguit een oude fietsband, een doos met kerstballen of een spin die al 3 jaar negeert en nu misschien toch net ietsje te groot is geworden. Nou, de politie heeft het goud inmiddels veiliggesteld en onderzoekt van wie het is en hoe het daar kwam. En of het misschien iets te maken heeft met criminele activiteiten. Want ja, je vindt niet zomaar even 9 miljoen aan goud natuurlijk ergens binnen. Kortom, het standaard Belgische pakketje mysterie met een vleugje misdaad. En wat er uiteindelijk met de vondst gebeurt, ja, dat weet niemand. Maar één ding is zeker, elke bouwvakker in België kijkt vanaf nu heel anders naar elke keldermuur die ze aan het neerkeilen zijn. Dat kan ik je wel vertellen. Dus tot zover.
1: Oh, een open stukje in de show. Wat moeten we daarmee doen?
0: We gaan door met Feel Good Friday van de zomer, met zometeen nog John de Son met een hele zomerse remix. Na Meteor en Hannah May.

Normaal van Beyoncé, maar nu van John de Son. If I Were a Boy, hier bij Feel Good Friday van de zomer. En daarmee komen we alweer aan het eind van deze eerste uitzending na mijn vakantie. Dat is toch ook wel weer lekker om er even tussenuit zijn geweest. Maar ik ben ook heel erg blij dat ik weer terug ben. Lekker op de spot hier zo. Volgende week ben ik er natuurlijk gewoon weer. En dan gaan we uiteraard weer terug in de tijd in Hit Memories. Gaan we kijken welke platen er vroeger populair waren. Ja, het is natuurlijk zo moeilijk om te zeggen, maar het is echt vroeger. Ja, ik word gewoon oud. Maar goed, maakt verder ook niet uit. Je kan Feel Good Friday volgen op Spotify. Je kan Leslie Gersten opzoeken, dat ben ik. En dan vind je afspeellijsten Feel Good 21st Century Hits met alle hits van Feel Good Friday. Dat is toch wel leuk, maar dan wel van 2000 tot nu. Als je wat ouder wilt, ga dan naar Music Night All Out 60s to 90s. En dan heb je echt een heleboel platen van voor 2000. En er staan maar weer een paar knalletjes tussen. Ik draai deze afspeellijst altijd grijs. Maar goed, dat is ook logisch. Dus volgende week dan ben ik er gewoon weer. En dan gaan we eens kijken wat we ervan gaan maken. Intussen kan je nog volgen op Instagram, @feelgoodfridaynl. En dan hoef je helemaal niks te missen. Ik zeg in ieder geval een ontzettend fijn weekend. En we spreken elkaar volgende week weer. Viva!

0: luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. In Engeland is een trein ontspoord bij Wickford in het graafschap Essex. Voor zover bekend zijn daarbij geen gewonden gevallen. De trein bleef overeind staan en hulpdiensten kwamen snel ter plaatse. De oorzaak van de ontsporing wordt onderzocht. Mogelijk speelt de hittegolf in het Verenigd Koninkrijk een rol. De ontsporing van de trein gebeurde een dag na een vergelijkbaar incident bij Brighton, toen een trein kantelde en wagons omvielen. Daarbij raakten 2 mensen zwaar gewond en 9 licht gewond. Premier Jette wil dat overheden en ondernemers actie ondernemen na de huidige droogte en waterschaarste. Na een bezoek aan een dijkinspectie in Zoeterwoude zei hij extra lessen te leren zijn. Veiligheid van de dijken staat bij de verdeling van water voorop, want door uitdroging kunnen dijken verzwakken en kan een polder onder water lopen. Medewerkers van het Hoogheemraadschap Rijnland lieten aan Jette zien dat de bovenste grondlaag inmiddels kurkdroog is, maar zorgen zijn er nog niet. Een grote natuurbrand in Duitsland komt steeds dichter bij het geëvacueerde dorp Gey, vlakbij de Nederlandse grens. Het vuur staat nog zo'n 150 meter van het dorp. Zo'n 2000 inwoners moesten vanochtend hun huis uit en kunnen daar voorlopig niet naar terug. In totaal staat ongeveer 300 hectare bossen in brand. De brandweer zet onder meer tegenbranden, tanks en helikopters in. Maar de bestrijding van het vuur is lastig, omdat er in het gebied nog veel onontplofte munitie uit de Tweede Wereldoorlog ligt. En nieuwe Europese regels voor verpakkingen zorgen voor veel zorgen bij kleine webwinkels, vooral bij ondernemers die over de grens verkopen. Sinds woensdag moeten bedrijven voldoen aan strengere eisen om verpakkingsafval terug te dringen. Webshops krijgen extra administratie en moeten niet alleen de verzenddoos, maar ook andere verpakkingen in de productieketen bijhouden. Het ingewikkelde zit hem in de verschillende regels en registratieverplichtingen per EU-land die nu moeten worden gevolgd. Het weer op de meeste plaatsen helder met in het zuidwesten een kans op wat bewolking. Het blijft nog lang warm met in het zuidoosten rond middernacht nog zo'n 26 graden. Er waait een zwakke tot matige noordelijke wind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: A1 Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
4: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
0: A1 Radio.
4: A1 Radio. Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

0: Met Het is Weekend. Goedenavond allemaal, we zijn er weer.
1: Zeker.
0: Met Patrick Kelderman.
1: En natuurlijk ook Maarten Kneppers.
0: Yes, dus enjoy the show. We gaan beginnen met Eddie Grant. Do you feel my love?

0: Radio uit het hart van de West-Veluwe. De stem van jouw regio.
1: Hallo allemaal. Er zijn drie nummertjes achter elkaar. Normaal gesproken doen we nummer twee.
2: Ach, heerlijk.
1: En nu hebben we drie. Kon ik in het systeem naar voren komen.
2: Nou ja, weet je, het voordeel is, dan hoeven wij wat minder te praten. Want het is hier ook een partijtje stik benauwd.
1: Zo, dus druppelt van mijn gezicht af. Zweet.
2: Ja? Bij jou van je gezicht? Nou, bij mij overal zonder hand.
1: Ja. Ja, precies. Ja, inderdaad ook. Het is erg warm. Nou, wat hebben we gedraaid? Hiervoor hadden we natuurlijk Kersip met Danny Vera. En het laatste nummer was Rush Rush van Paula Abdul. Paula Abdul. En we begonnen met Eddie Grant en Do You Feel My Love. Het is weekend bijna. Het is nog niet officieel weekend.
2: Nee.
1: We gaan, gaan openen zo.
2: Letterlijk bijna, inderdaad, ja.
1: Maar heel kort, wat jouw week?
2: Weggesmolten en voorbij gevlogen.
1: Ja.
2: Ik denk dat dat wel in de categorie mand wel kort en bondig de samenvatting is. Ja, mand. Jij een beetje hetzelfde?
1: Ja, een beetje hetzelfde. Ja, bij heel veel druk met huizen kijken bezig geweest.
2: En och, dingen. Dat was, spannend en leuk.
1: Ja, nou ja, het was spannend.
2: Spannend vooral. Ja.
1: Dat er druk achter zit. Hey, maar we gaan het weekend openen.
2: Lijkt me nou een goed idee. En dan ga ik daarna ook eens even iets anders openen. Want
1: dan
2: weet je een droog huigje.
1: Ja. Oké, komt-ie. Even kijken hoor. Moet ik wel de goede hebben?
2: Ik hoor gelijk helemaal niks meer.
1: Kijk,
2: daar is de drummer verstopt.
1: De drummer zat verstopt, hè?
2: Nou.
1: Het is dus...
2: Weekend!
1: Weekend! Yeah!

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving. A1 Radio.
2: Ja, dat was Kirby Arias met Broad Daylight en daarvoor Paris van de Chain Smokers.
3: Kende je hem nog terug, de Broad Daylight?
2: Ja, absoluut, ja.
3: Ja, jawel,
2: ja,
3: hè?
2: Liedje.
3: Ja, ja, is lekker zomers. Ja, ja, dat past er ook wel een beetje bij, hè, ja, bij de weersomstandigheden.
2: Ja, dus jouw week was voorbij gevlogen en er was hard gewerkt.
3: Ja.
2: En nog bijzondere dingen gebeurd?
3: Nou, nee, eigenlijk niet. Bij ons begint de markt weer een beetje aan te trekken. Oh, ja. Althans, dat is een beetje mijn beleving, mijn gevoel erbij. Ja. Dus dat is dan ook alweer prettig. Een paar weekjes even rustig gehad. Ja, nu begint het allemaal weer heel langzaam, maar zeker weer de eerste dingetjes binnen te stromen. Dus ja, nee, is hartstikke goed,
2: dat
3: leuk.
2: Klinkt goed om te, ja, dat klinkt goed inderdaad.
3: Ja, de schoorsteen moet ook blijven roken, zeggen we dan. Hè.
2: Dus je had het wel naar je zin.
3: Ja, goed vermaakt, ja. Goed doorgekomen. En op zich, nou ja, qua temperatuur is het ook allemaal nog prima. We hebben dus geïnvesteerd een tijdje geleden, mijn werkgever. Nou, airco zat er al wel in. Maar nu ook van die screens tegen de buitenkant aan.
2: Oh,
3: dat je dan inderdaad zonnewering erop. Och, ja, maar dat scheelt even dat een bak.
2: Dat scheelt, ja.
3: Dat is een hele slimme investering. Want dan hoef je ook minder te koelen. Dan neemt de koelvraag af.
2: Ja, heel slim inderdaad. Ja.
3: Dus dat was prettig.
2: Zeker.
3: Hoe ziet dat er bij jou, jouw dagelijks leven uit? Hebben jullie wel een beetje climate control aircootje iets?
2: Ja, climate control is het inderdaad. Dat is ook prima. Alleen als je naar buiten gaat, dan komt er echt een muur van de hitte op je af.
3: Ja.
2: Dat is, binnen is het goed te doen.
3: Je hebt niet ergens een soort van luchtsluis of zo'n acclimatiseerkamer tussen zitten. Vlak voordat je naar buiten loopt. Ja, jongens, eerst even hier op druk komen.
2: Ja, ja. Nee, dat zal wel zo leuk zijn.
3: Prima.
2: Dat is prima, ja. Ik was dus van de huizen bezig kijken in Amersfoort. En het is best wel wat aanbod. En dus je moet echt wel even een flink rondkijken. Want ik bedoel, niet zomaar de eerste de beste kiezen, zeg maar. En even ook op je onderbuikgevoel afgaan.
3: Ja, ja, dat is het ook wel, ja. Maar ja, aan de andere kant ook. Je wil op een gegeven moment wil je toch ook wel weer een keer een bot uit kunnen gaan brengen.
2: Ja.
3: Maar ja, daar zit je natuurlijk ook wel een beetje mee. Ja, voordat je je hele administratie een keer rond hebt daarvoor.
2: Dat, ja, dat heb ik van tevoren op zich wel uitgezocht.
3: Oh ja.
2: Ja, maar het is inderdaad. Zoeken waar doe je goed aan? Welke ga je bieden? Want als je die biedt, de volgende is misschien nog beter of beter. Of niet per se leuker, maar geschikt.
3: Ja.
2: En dan als je beter nog even kunnen wachten.
3: Het blijft toch wel een beetje een gok dan, wat dat betreft.
2: Ja.
3: Ja. Is er nog iets in de actualiteit waar je mee bezig hebt gehouden?
2: Nee, niet echt.
3: Nee, hè?
2: Nee. De zonsverduistering woensdag.
3: Ja.
2: Dat heb ik natuurlijk nog meegemaakt
3: Heb je er nog naar gekeken? Had je een bril of iets?
2: Van mensen op straat stonden. Ik mocht hem even lenen.
3: Oh ja.
2: Dus kon ik wel kijken. Dat was wel leuk. En er is echt zo'n heel klein rondje met een heel klein zwart rondje erin.
3: Ja.
2: Heb jij nog gekeken?
3: Ja, ik heb mijn fotocamera heb ik ertussen gehouden. Dus die kun je dan een beetje afstellen en dan kijk je niet rechtstreeks de zon in.
2: Ja.
3: Dus gewoon even wat gespeeld met de knoppen voor de instellingen.
2: Ja.
3: En dan uiteindelijk door het schermpje van mijn fototoestel heb ik er wat van gezien. Voor zover mogelijk. Maar ik kwam er dus achter, dat is ook voor fotocamera's, heb je dus ook van die speciale filters. Dat zijn hele donkere filters en die laten dan ook maar, zeg maar, weinig licht tegen, alsof je een zonnebril op je eigen hoofd zet.
2: Ja,
3: maar dan iets duurder en beter.
2: Ja.
3: En die had ik eigenlijk moeten hebben. Dus ik had wel een paar foto's, wat wel op zich nog wel een leuk resultaat had.
2: Ja.
3: Okay. Maar een leer voor de volgende keer. Dus ik moet even investeren in een paar van die speciale filters.
2: Ja.
3: En dan heb ik dat voor over 55 jaar heb ik dat nog liggen.
2: Precies, dus dat 55 jaar duurt het nog even. Je had een soort camera obscura had je gemaakt eigenlijk, zeg maar.
3: Ja,
2: indirect zonlicht.
3: Ja, precies. Maar goed, gewoon helder glas in die cameralens. Dus de zon kwam er nog volle bak binnen.
2: Ja.
3: En van de omgeving zie je dan weinig.
2: Ja.
3: Dus, het was lastig.
2: Ja.
3: Maar ja. Prima.
2: Ja, ik heb het helemaal zo'n beetje alles gevolgd daar door de britje heen. Dat was goed te doen.
3: Ik zat ondertussen ook gewoon een beetje livestream mee te kijken naar mensen die hun apparatuur wel voor elkaar hadden. Dus ja, dat was wel een bijzonder ding. Ja, de laatste keer was in 99. Dan deze week weer. En de volgende keer is over een jaartje 55 weer.
2: Ja, ja. Precies. Nou, dat gaan we tegen de tijd wel zien. We gaan eventjes een muziekje draaien voor het nieuws van half acht.
3: Zo laat alweer? Oh ja, jeetje.
2: We gaan nu eventjes luisteren naar Furko Sharkey met A Good Heart.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. In Engeland is een trein ontspoord bij Wickford in het graafschap Essex. Voor zover bekend zijn daarbij geen gewonden gevallen. Premier Jette wil dat overheden en ondernemers actie ondernemen na de huidige droogte en waterschaarste. Na een bezoek aan een dijkinspectie in Zoeterwoude zei hij dat er dit jaar extra lessen te leren zijn. Een grote natuurbrand in Duitsland komt steeds dichter bij het geëvacueerde dorp Gey, vlakbij de Nederlandse grens. Het vuur staat nog zo'n 150 meter van het dorp. En nieuwe Europese regels voor verpakkingen zorgen voor veel zorgen bij kleine webwinkels, vooral bij ondernemers die over de grens verkopen. Sinds woensdag moeten bedrijven voldoen aan strengere eisen om verpakkingsafval terug te dringen. Het weer op de meeste plaatsen helder met in het zuidwesten een kans op wat bewolking. Het blijft nog lang warm met in het zuidoosten rond middernacht nog zo'n 26 graden. Er waait een zwakke tot matige noordelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
3: A1 Radio. Nee, we gaan eerst eventjes luisteren naar... Patrick Kelderman.
4: Hey, leuk dat je luistert. Dit is het filenieuws. En gelukkig in onze eigen regio kun je aardig doorrijden. Behalve als je van Amersfoort richting Amsterdam gaat. Want daar is de A1 dicht van knooppunt Eemnes tot knooppunt Muiderberg. En dus verder, gas geven.

0: Novastar met The Best Is Yet To Come. En daarvoor de Defeated Perfidia van Taylor Swift. Heb jij nog wat nieuws van de agenda uit de omgeving, Patrick, toevallig?
1: Nou, ja, zekers. Er is nog
0: heb
1: wel...
0: Meer dan ik?
1: Nou, jawel. Ik heb nog wel 4 dingetjes in de gemeente Barneveld kunnen vinden. Oh, dus het valt op zich nog wel mee. Het is gezellig.
0: Ik ga nou even verder kijken in de Nijkerk.
1: Ja, doe je ding. Dan ratel ik nog wel even door. Want ik zit toch weer op de praatstoel. Zoals wel vaker op vrijdagavond. Hey, er is wat gezelligs te doen morgen in het centrum van Voorthuizen. Dat wordt georganiseerd. Jeetje, mineetje. Een centrumactiviteit. Zie, ik zat centrumactiviteit te lezen, terwijl ik organiseerd moest zeggen. En dan hebben mijn hersenen kortsluiting. Centrumactiviteit, georganiseerd door de ondernemersvereniging Voorthuizen. Zo, dat was mijn volledige Nederlandse zin. Zoals ieder jaar organiseert deze ondernemersvereniging op de zaterdagen in de maanden juli en augustus een aantal leuke activiteiten in het centrum. Zo kun je morgen gaan genieten van Hieronymus van Capelle. Hij ontsloeg op een willekeurige mooie dag zijn voltallige orkest. Alle instrumenten had hij op een vreemd soort van bakfiets gezet. En sindsdien roept hij dat hij het allemaal wel zelf kan. En even tussen de ondernemersvereniging en ons en jou als luisteraar gezegd en gezwegen, dat kan hij ook. Dus mocht je dat mee willen gaan maken, dan ben je morgen vanaf een uurtje of 11 ochtends van harte welkom in het centrum van Voorthuizen.
0: Super. Nou, dat klinkt eerst een keer goed. Dankjewel. Er is een agendapunt in Nijkerk. Hengelsportvereniging Hoop op Geluk. Organiseert een visnacht. Dat is...
1: De 14e, dat is vannacht.
0: Ja, zo denk ik vannacht. Maar er staat hier een tijdstip tussen 1 en 4 uur. Dus dat is even kijken wat hier...
1: Ja, de 14e, dat is dan komende... Of is het misschien van donderdag op vrijdag geweest?
0: Ik heb een betere site, beter meer informatie nu. Even verder klikken. Van vrijdag 14 tot zaterdag 15 augustus organiseert Hoop op Geluk weer de jaarlijkse jeugdvisnacht. Rondom Plas Watergoor staan dan weer veel tenten met vissende jeugd en begeleiders. Bij elke 2 kinderen is er 1 begeleider. Natuurlijk mag dat ook een mama, papa of grote broer of zus zijn.
1: Ja.
0: En als ze maar kunnen vissen. Het gaat om ontvangen van karpers, steuren en andere vissen uit de plas. Alle gevangen vissen tellen mee. Hoop op Geluk verzorgt al het eten en drinken en waar nodig hengels, tenten en dergelijke. De kinderen hoeven dus nergens voor te zorgen. Natuurlijk mag je wel met eigen hengels, tenten, engels. En gaan komen vissen ook met je eigen tent. Dus het evenement begint dus vrijdag om 1 uur en eindigt zaterdag rond 2:30. Tot 3 uur, dat was het.
1: Duidelijk.
0: Het eindprogramma is 4 uur op zaterdag dus. Meer informatie kan je vinden op hoopopgeluk.nl/jeugdvisnacht. Ik hoop dat je nog kan inschrijven.
1: Ja. Nou, vraag me eigenlijk alleen 1 ding af. Ja. Met betrekking tot die locatie.
0: Ja.
1: Is het water schoon of is het water goor?
0: Ja, dat is een goeie.
1: Ik vind het moeilijk.
0: Ja, ja.
1: Wat in ieder geval wel schoon is, is het draaiorgel Decibel. Die is namelijk morgen weer te vinden in het winkelcentrum van Barneveld. En zo wordt dat morgen nog gezelliger. Aldus de ondernemersvereniging van Barneveld Centrum. Dat bekende orgel werd in de jaren 70 opnieuw opgebouwd van allerlei oude onderdelen bij een orgelbouwer uit De Haag. In 1995 werd het orgel gerenoveerd door Adrie Vergeer in Gouda, die er ook een fluit op zang aan toevoegde. Een paar jaar geleden, nou ja, relatief gezien in 2005, een paar jaar geleden dus, is het orgel nogmaals gereviseerd. Datmaal in Kerkdriel. Dus dat orgel kwam met iedere revisie steeds iets dichter deze kant op.
0: Okay.
1: En bij deze complete renovatie in 2005 dus, werd het orgel voorzien van een digitaal MIDI-systeem, waardoor het orgel een enorm repertoire voor handen heeft.
0: Ja, ik heb hem al eerder gehoord. Ja,
1: ja, nou, die komt inderdaad, die geeft vaak acte de présence.
0: Yes.
1: Wie ook wel eens wat meer acte de présence geeft in het centrum van Barneveld is Belle Dame. En zij doet dat ook weer morgen van 1:30 tot 4:30. Zij gaat je leren hoe je de grootste zeepbellen kunt maken. Dat is een geweldige activiteit voor een gezellige en speelse dag in het hart van Barneveld.
0: Leuk. Mooi. Leuk, mooi. Ja, zeker. Mooi, man. Dankjewel. Regi Bai gaat over Indonesië praten. In de tijd tussen de oorlog en over de onafhankelijkheid en de decolonisatie. Dat gebeurt in de bibliotheek van Nijkerk. Schrijver en historicus Regi Bai geeft op maandag 17 augustus een lezing in Bibliotheek Nijkerk over de ingrijpende periode tussen het einde van de Tweede Wereldoorlog en de onafhankelijkheid van Indonesië. De datum is historisch betekenisvol. 17 augustus 1945 riepen Sukarno en Mohammed Hatta de onafhankelijkheid van Indonesië uit, 2 dagen na de Japanse capitulatie. De jaren die volgden werden gekenmerkt door politieke spanning en geweld en strijd om de toekomst van de Indonesische archipel. Met de kenmerkende aandacht voor persoonlijke verhalen en historische nuances plaatsen bij deze complexe geschiedenis in een brede context. Na afloop is de gelegenheid om vragen te stellen, boeken van auteur en te laten signeren. Dus maandag 17 augustus rond 19:30 Bibliotheek Nijkerk. Meer informatie op de website van Bibliotheek Nijkerk, www.bibliotheeknijkerk.nl.
1: Ja, tijd begint te dringen, Maarten. En ik wil zometeen ook nog gaan kijken wat er allemaal gebeurd is. Op vandaag de dag, 14 augustus, door de jaren heen. Heb je nog wat muziek klaarstaan?
0: Ja. Ik had even wat anders. Maar dus doe maar deze. Diamond Heart van Alan Walker.

0: Alan Walker.
1: A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. De stem van jouw regio.
0: Zeker, deze stem in dit moment van Het is Weekend. Patrick Kelderman en Maarten Kneppers, goedenavond.
2: Hi.
0: We hebben net gedraaid Diamond Heart van Alan Walker. En we gaan even kijken naar de geschiedenis. Wat is er allemaal gebeurd de afgelopen jaren op dus het 14 augustus?
2: 14 augustus, ja. Nou ja, we beginnen in het jaartal 1920. Toen werd in Antwerpen de 7e editie van de Olympische Zomerspelen geopend.
0: Oké, druk. Ja, dat was toen dus. Ja, dat was wel heel laat in het jaar eigenlijk.
2: Ja.
0: Tegenwoordig is het allemaal in juni. Nou, een beetje.
2: Ja, maar dan dat scheelt wel in de graden Celsius, zeg maar. Want je moet er niet aan denken dat het de jaren 20 is, geen airco. En dat je inderdaad met 30 plus graden. Ja. Nog even moet gaan discus werpen of zo.
0: Ja, maar dat is sowieso geen airco als je discus werpt.
2: Nee, nou ja, buiten niet. Maar als je op een gegeven moment weer even de kleedkamer induikt, dan...
0: 1941 geboren David van Cortland Crosby. Overleden 3 jaar geleden, 2023. David Crosby was een Amerikaans muzikant, bekend van The Byrds, Crosby, Stills, Nash. En later Crosby, Stills, Nash en Young van Neil Young. Deze beste meneer, die gaan we eventjes, even de song eventjes wat laten horen. Wat hij allemaal gemaakt heeft, al een jaren. Patrick, je hebt iets moois gemaakt.
2: Ja, hoe klonk dat ook alweer?
0: Dus waar kennen we hem nog weer van?

0: Bekende muziek, inderdaad. Van 1941 gaan we door naar 1945. Toen is geboren Steven Glenn Martin. Die kennen we beter onder zijn artiestennaam Steve Martin. Is een Amerikaans acteur en komiek. Bekend voor onder andere Saturday Night Live, Father of the Bride, Cheaper by the Dozen deel 2, The Pink Panther en The Pink Panther 2.
1: Ja, en Planes, Trains en Automobiles. Dat is een geweldige
0: Jij zegt dat nu en die stond verdorie niet eens in het lijstje. Oh. Althans, of ik heb er glad overheen gelezen. Maar dat is inderdaad wel een van zijn bekendere werken.
1: Zo, ja, dat was een geniale scène. Dat hij 's morgens wakker wordt met John Kennedy in hetzelfde bed. Heel grappig. We gaan door naar nog meer in 14 augustus, namelijk 1947. India en Pakistan worden onafhankelijk van Groot-Brittannië.
0: Weer een paar jaar verder in de tijd. Van 1947 gaan we naar 1954. Op 14 augustus wordt in het Nederlands betaald voetbal de eerste betaalde wedstrijd dus gespeeld. Deze wedstrijd gaat tussen Alkmaar 54 en Sportclub Venlo 54. Dat zijn dus twee verenigingen die ook echt in dat jaar opgericht zijn. Speciaal voor die gelegenheid.
1: Oh, oké. Okay. Ja, inderdaad. 54, ja. Later al AZ worden misschien en VVV?
0: Ja, voor een deel wel, ja. Alkmaar 54 is samen met een andere ploeg opgegaan in AZ, inderdaad. Okay. En Sportclub Venlo, dat was een beetje de stedelijke aartsrivaal van VVV.
1: Oh,
0: dus
1: ja.
0: daar moeten we niet meer te veel over hebben.
1: Een derby, ja.
0: Ja, iets een agressieve derby. Laten we daarop houden, ja.
1: Oké, nou, dus moeten we niet. Ja, moeten we inderdaad niet. Dat is dat. 1958 geboren. Niemand minder dan Pieter Jan Hagens. Nederlandse radio- en televisiepresentator bij de publieke omroep. Ook voice-over, bekend van Jules Unlimited, Netwerk, Eén Vandaag en Buitenhof. En het deed hij toch ook niet. Het journaal ook wel, heeft hij ook wel gedaan volgens mij. Maar dat kan ik maar vergeten.
0: Stond niet in de lijst, maar wellicht heb ik er overheen gelegen. Ja, cool. Het is een beetje hetzelfde als inderdaad Steve Martin. Ja. In datzelfde jaar, ook in 1958, iets minder heugelijk nieuws. Sterker nog, helemaal geen heugelijk nieuws. Want KLM vlucht 607E, dat is een vlucht met een Lockheed Constellation, een propellervliegtuig, die stort neer in de Atlantische Oceaan. En daarbij komen helaas alle 99 inzittenden om het leven.
1: Oeh, feestelijk, ja. 1983, dat was het geboortejaar van Melina Markovna Kunis. Mila Kunis, beter bekend onder die naam. Is een Amerikaanse actrice, geboren in Oekraïne. Bekend van onder andere Dead 70 Show, The Book of Eli, Black Swan, Ted, Bad Moms en als de stem van Mac Griffin in Family Guy. Oké.
0: Ben jij bekend met Mila Kunis?
1: Nee, echt niet. Ik kan er geen gezicht bij.
0: Nou, dan heb je zometeen wat zoekwerk te doen. Want onze visuele redactie heeft haar goedgekeurd. Het groene vinkje staat erachter. Hey, 14 augustus 1996 in Amsterdam wordt de Amsterdam Arena, het Ajaxstadion, ceremonieel geopend. Met heel veel live muziek en vuurwerken, feesten en mensen en zo.
1: Ja, het Treintje Oosterhuis die de zee zong.
0: Ja, onder andere. En nog veel meer.
1: Ja. Dus dat is in 2023, de laatste van het rijtje in het Duitse pretpark Europa Park, raken 2 bezoekers en 5 acrobaten gewond bij een duikshow helaas. Nadat het waterproces scheurt en daardoor het decor instort. Dus niet zo best.
0: Nee, en dit was allemaal in de categorie history.
1: Ja,
0: en het is inmiddels ook al bijna 8 uur. En kom dat even goed uit, want Mai Tai staat klaar met history.
1: Yes.

0: steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 8 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De provincie Noord-Brabant gaat opnieuw in gesprek met de 5 veehouders van wie de natuurvergunning mogelijk wordt ingetrokken. Een motie erover kreeg een meerderheid in Provinciale Staten. Maar mogelijk worden de vergunningen uiteindelijk toch ingetrokken vanwege de hoge stikstofuitstoot. De boeren kregen al excuses omdat ze niet eerder persoonlijk waren geïnformeerd. Bij het provinciehuis in Den Bosch protesteerden honderden boeren. Bij een dodelijk ongeluk op de snelweg A59 bij Hees kwamen 2 mensen om het leven en raakten 6 anderen gewond. De bijna 60 jaar oude bedreigde orka bij Portugal lijkt beschoten te zijn met een luchtbux. De Spaanse autoriteiten onderzoeken dat nu. De orka was afgelopen jaren betrokken bij het rammen van schepen bij Spanje en Portugal. Volgens bronnen is het dier zo'n 10 keer beschoten, zo blijkt uit sommige kogeltjes in de rugvin. Er leven wereldwijd nog maar 32 wilde Iberische orka's. Waarom de dieren schepen aanvallen is onbekend. In Engeland is een trein ontspoord bij Wickford in het graafschap Essex. Voor zover bekend zijn daarbij geen gewonden gevallen. De trein bleef overeind staan en hulpdiensten kwamen snel ter plaatse. De oorzaak van de ontsporing wordt onderzocht. Mogelijk speelt de hittegolf in het Verenigd Koninkrijk een rol. De ontsporing van de trein gebeurde een dag na een vergelijkbaar incident bij Brighton, toen een trein kantelde en wagons omvielen. Daarbij raakten 2 mensen zwaar gewond en hadden 9 mensen lichte verwondingen. En nieuwe Europese regels voor verpakkingen zorgen voor veel zorgen bij kleine webwinkels, vooral bij ondernemers die over de grens verkopen. Sinds woensdag moeten bedrijven voldoen aan strengere eisen om verpakkingsafval terug te dringen. Webshops krijgen extra administratie en moeten niet alleen de verzenddoos, maar ook andere verpakkingen in de productieketen bijhouden. Het ingewikkelde zit hem in de verschillende regels en registratieverplichtingen per EU-land die nu moeten worden gevolgd. Het weer op de meeste plaatsen helder met in het zuidwesten kans op wat bewolking. Het blijft nog lang warm met in het zuidoosten rond middernacht nog zo'n 26 graden. Er waait een zwakke tot matige noordelijke wind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
2: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: A1 Radio.
2: A1 Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

0: Ja, je bent weer terug bij Het is Weekend met...
1: Maarten Kneppers.
0: En Patrick Kelderman.
1: Laai.
0: Ja.
1: En dit is welfare.
0: Precies, de Dutch, ja.

0: Ja, dat was Natasha Bedingfield met These Words and Therefore This Is Welfare van The Dutch.
1: Ja, ik was een beetje bij Natasha Bedingfield in de war. Want ik dacht van, dit is een van de meest bekende karaoke nummers aller tijden. Maar dat is eigenlijk Unwritten van Natasha Bedingfield.
0: Dan kun je met een microfoon
1: in de ene hand en een cocktailtje in de andere hand, kun je er even net iets lekkerder op gaan, denk ik.
0: Ja, ik vind het wel echt leuk dat je nummer...
1: Maakt ook vrolijke muziek, die blonde dame.
0: Ja, dat is er ook een zus van. Het is een zus van
1: Daniel Bedingfield.
0: Ja, dus... Ja, dat is ook een muzikant, hè?
1: Ja, maar toch vond ik Natasha... Die was volgens mij meer succesvol. En die vond ik ook gewoon wel wat betere muziek brengen.
0: Ja.
1: Terwijl volgens mij de broer Daniel... Die was al een beetje mee begonnen met muziek maken. En die wilde ook... Die heeft toen met een soort van The Voice-achtig programma meegedaan. En zo, ach man.
0: En toen kwam zij daarna inderdaad.
1: Ja, of ze was er al.
0: En This Is Welfare the Dutch was zo geweldig om weer te horen.
1: Nou, in de categorie van die hoor je niet zo vaak op de radio. Maar zo nu en dan toevallig dan wel weer bij Het Is Weekend op A1.
0: Ja.
1: Hartstikke leuk.
0: Ja, we gaan even naar de sport. Deze denk ik, hè?
1: Ja, laat maar doen. Ja, even het passende achtergrondmuziekje erbij.
0: Ja, sportnieuws.
1: Zeker, het voetbalseizoen wordt namelijk weer afgetrapt. Zo ook bij de Terschuurse Boys, die gaan dat morgen doen. En zij spelen een oefenwedstrijd. Dus het is nog niet voor het Eggy, hoewel, goed, tegen VVOP uit Voorthuizen. Dat is natuurlijk gezelligheid, maar ook sportiviteit. Mocht je nou benieuwd zijn hoe de Terschuurse Boys het gaan doen met een aantal nieuwe aanwinsten. Mm-hmm. En ook trouwens onder leiding van een nieuwe hoofdtrainer, Richard Ribbens. Mm. Kom dan gezellig kijken. Niet op Sportpark Overbeek in Terschuur, maar in Voorthuizen bij VVOP. Oh. Dus daar kun je prima vertoeven.
0: Kijk, goed om te weten.
1: Ja, en het voordeel is, ik heb het ook wel eens gewandeld. Maar als je dan uitgevoetbald bent, dan kun je gewoon een klein stukje lopen.
0: Ja.
1: Richting de horeca en dan plof je daar op het terrasje neer.
0: Ja,
1: ik denk dat je morgen een mooie dag kunt hebben.
0: Ja, het begint een beetje met regen de dag, maar dat wordt daarna wel beter. Dat horen we straks nog meer over.
1: Ja.
0: Dan heb ik een bericht van de korfbalvereniging Sparta in Nijkerk. Die hebben een definitief oefenprogramma bekendgemaakt.
1: Ja, de microfoon meebewegen. Het is ook gewoon dansen, zo'n vrijdagavond in de studio.
0: Even wennen aan deze kant van de knoppen. Want ik zit nu achter de knoppen. Dus daardoor gaat het allemaal eventjes net wat anders dan je gewend bent.
1: Verandering van spijs doet eten.
0: Ja. Maar ik moest eventjes kijken wat hier staat. Het is een klein lettertjes. De veldschoenen mogen uit de stof. Dat staat er, want ik kan het niet, kon het anders niet lezen. We dichterbij komen. Want komende week staan de eerste buitentrainingen alweer op het programma. Na de zomerstop beginnen alle teams aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. In de tussentijd is er hard gewerkt aan het oefenprogramma ter voorbereiding op de veldcompetitie. Het definitief programma is te vinden op spartakorfbal.nl. Kijk snel naar wanneer en tegen wie jouw team een wedstrijd speelt. Veel plezier en succes met de voorbereiding op het seizoen namens de wedstrijd secretariaat. Dus zet hem op, dames en heren.
1: Ik had het net al een klein beetje over de Terschuurse Boys tegen VVOP. En ik maak nu het inkoppertje naar VVOP zelf. Want er wordt over 2 weken precies de vrijwilligersavond georganiseerd. Op vrijdag 28 augustus. Dus die kun je misschien wel in je agenda zetten. Het is namelijk weer tijd voor de jaarlijkse vrijwilligersavond bij VVOP. Een gezellige avond met allerlei hapjes en drankjes. Dus inderdaad, zet hem in je agenda. En alle vrijwilligers van die Voorthuizense voetbalvereniging zijn bij deze ook via de kanalen van A1 Media Groep van harte uitgenodigd.
0: Ja, nou, leuk om te horen. Bij NWV Flevo, dat is de watervereniging uit Nijkerk.
1: Ja, Nijkerk-Zelvers.
0: Nijkerk-Zelf. Die hebben een drietal dingen op hun agenda staan voor de komende tijd. Borstkoolcursus start weer op zaterdag. Zaterdag 19 september. Vanaf maandag 31 augustus starten de zwemtrainingen weer. En de waterpolo jeugd start met trainen op donderdag 27 augustus. En de senioren die starten op dinsdag 1 september. Dus dat is het nieuws van NWV Flevo.
1: Tot dusver even dit eerste blokje van het lokale sportnieuws, Maarten. Want ik wil ook even uitpuffen en even een slokje nemen. En nou ja, ik zou zeggen, zet er weer wat muziek in.
0: We gaan naar Lionel Richie, All Night Long.

0: Ritsel Rommel. Ja, en we gaan het weer over sport hebben.
1: Ja, dus deze moet ik hebben.
0: Ja, zo is er bijvoorbeeld ook iets te vermelden. Ja, ik blijf toch even bij VVOP hangen, merk ik. Ja. Zo wordt er namelijk ook een verkoopavond georganiseerd. Dat is 26 augustus aanstaande. Op een woensdagavond in de VVOP-kantine. Het begint om 6:30 en duurt tot 21:00. Dat is een jaarlijkse verkoopavond. Die wordt georganiseerd door VVOP. En ze doen het in samenwerking met 11 Team Sports. Of 11 Team Sports, net hoe je het wil noemen. Maak je klaar voor het nieuwe seizoen. En koop dus nog bijvoorbeeld je VVOP. Broekje, kousen, trainingspak. En alles wat erbij komt kijken. Om goed tegen de bal aan te kunnen trappen. Dus mocht je inderdaad je teamkleding nog niet op orde hebben. Ga dan woensdagavond 26 augustus. Tussen 6:30 en 21:00. Naar de kantine van VVOP in Voorthuizen. Mocht je nou voetballen bij, ik noem maar wat, voetbalvereniging Barneveld, ga dan niet naar de VVOP-kantine, want dan krijg je de verkeerde kleuren aangesmeerd.
1: Ja, dat weet je niet.
0: Lijkt me logisch.
1: Ja. Dus dat is belangrijk om te weten, hè?
0: Uiteraard.
1: Zeker. Dan hebben we bij de Hoevelaken, de voetbalvereniging, hebben een leuk bericht. Dat is voor de regio mensen wel interessant. Er is namelijk een vriendschappelijke derby gepland tussen Terschuur en Hoevelaken.
0: Oh.
1: De derby in een competitieverband laat in ieder geval nog een jaar op zich wachten. En ook de balletjes bij de bekerloting leiden dit seizoen niet tot een weerzien. Maar waarom zouden we daarop wachten dus? Onderling ontstond het idee om zelf een echte derbydag te organiseren. Met de vakantie dit jaar wat laten vallen was het best een uitdaging om alles rond te krijgen. Maar aanstaande zaterdag is het zover. Dan is het, even kijken, 22 augustus. Zaterdag is het de eerste editie. Geen AK-toernooi en geen Harry Hamstra Cup. Maar gewoon Hoevelaken ter Schuur derbydag. Voetbal, rivaliteit, gezelligheid en afloop natuurlijk tijd voor een mooi feestje. Dus kom zaterdag 22 augustus allemaal naar ter Schuur, want daar wordt gespeeld. Steun de teams, ze maken samen een geweldige dag van. Hopelijk is het het begin van een nieuwe traditie. Staat Hoevelaken ter Schuur derbydag vanaf nu ieder jaar op de kalender. Leuk nieuws.
0: Ja, ik was ondertussen een beetje trigger happy, zoals ik dat dan zelf graag noem. Dus ik had mijn nieuws al afgesloten. Maar inmiddels heb ik het weer voor me snufferd. Even de laatste in dit sportieve blokje bij Het is Weekend. Gaan we het hebben over de uitgifte van kleding en materialen voor het seizoen 2026-2027. En dat gaat allemaal plaatsvinden bij SDV in Barneveld. Dat is namelijk morgen is dat al te doen. Vanaf 9:30 ochtends. En dat is op inschrijving. Dus mocht je daar nou morgen niet bij kunnen zijn, om wat voor reden ook, dan heb je ook nog gelegenheid om daar volgende week zaterdag naartoe te gaan. Ook dan is het vanaf 9:30 ochtends op inschrijving. De trainers die worden gevraagd om de sleutels en hesjes voor het nieuwe seizoen op te komen halen. En alle overige leiders worden gevraagd om de kleding en materialen voor het nieuwe seizoen op te komen halen. Om het een en ander soepel te laten verlopen en natuurlijk om een soort van filevorming te voorkomen, wordt iedereen vriendelijk verzocht om de intekenlijst online in te gaan vullen. Dan wordt er dus één persoon per tijdvak ingepland, zodat je in ieder geval alle juiste spullen op een kalme en nette manier op kunnen halen bij de kleedkamers. Kleedkamers 1 tot en met 8. En al deze informatie die vind je natuurlijk op de website van de Barneveldse voetbalvereniging. Dat is sdvb.nl. Zo gaan we inmiddels ook alweer een beetje richting het nieuws, ja,
1: nieuws
0: van 8:30.
1: Eerst nog even een plaatje.
0: Ja.
1: Dat komt van de band Player Baby Comeback.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De provincie Noord-Brabant gaat opnieuw in gesprek met de 5 veehouders van wie de natuurvergunning mogelijk wordt ingetrokken. De bijna 60 jaar oude bedreigde orka bij Portugal lijkt beschoten te zijn met een luchtbuks. Zo blijkt uit sommige kogeltjes in de rugvin. In Engeland is een trein ontspoord bij Wickford in het graafschap Essex. Voor zover bekend zijn daarbij geen gewonden gevallen. En nieuwe Europese regels voor verpakkingen zorgen voor veel zorgen bij kleine webwinkels, vooral bij ondernemers die over de grens verkopen. Sinds woensdag moeten bedrijven voldoen aan strengere eisen om verpakkingsafval terug te dringen. Het weer op de meeste plaatsen helder met in het zuidwesten kans op wat bewolking. Het blijft nog lang warm met in het zuidoosten rond middernacht nog zo'n 26 graden. Er waait een zwakke tot matige noordelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: Lokaal nieuws en de beste muziek. A1 Radio is thuis in jouw regio.
3: Ja, maar eerst krijgen we het. Oh, dan krijgen we het.
4: We gaan het hebben over morgenochtend. Op morgenochtend komen verspreid over het land enkele buien tot ontwikkeling, lokaal met ook onweer. Tussendoor schijnt ook de zon. Er waait een zwakke tot matige noordenwind en rond het middaguur is het 21 tot 23 graden in het noorden en westen en tot 24, 27 graden elders. Doordat de luchtvochtigheid toeneemt, zal het drukkend warm aanvoelen. Morgenmiddag trekken de buien weg en is het weer op de meeste plaatsen droog. Er zijn wolkenvelden, maar later breekt vanuit het westen steeds vaker de zon door. De noordenwind is zwak tot matig en het wordt 21 tot 23 graden in het noorden en 24 tot 28 graden in het midden. In het zuiden en zuidoosten wordt het 29 tot 31 graden morgenmiddag. Dan als laatste morgenavond schijnt nog enige tijd de zon, maar er trekken ook wolken over het land. Het is overal droog en bij weer in kracht afnemende noordenwind is het halverwege de avond van noord naar zuid 19 tot 23 graden.

0: van jouw regio.
1: Ja, het was Wholehearted van Extreme. En daarvoor hoorde Super Duper Love van Josh Stone. We zijn echt ver in het tweede uur aanbeland van Het is Weekend. En naar alle sportitems, het is vandaag items en vandaag de dag items en regionale agendanieuws, is het nu tijd weer voor Maarten's muzikale stukje.
2: Ja, je zit even alles samen te vatten. Maar ik denk, hebben we dat allemaal gedaan? Ik ben het al lang weer vergeten.
1: Ja, het is een hoop gebeurd afgelopen anderhalf uur.
2: Heerlijk.
1: We gaan aan de slag. We gaan het hebben dit keer over Bob Marley. Bob Marley, vanwege, nou, is altijd lekker die naar voren te halen als de temperaturen hoog zijn. Hij is bekend onder de naam Bob Marley, maar zijn oorspronkelijke echte naam is Berhane Selassie. Hij is geboren op 6 februari 1945 in Nine Miles op Jamaica. Hij begon al vroeg met muziek. Op zijn tiende verdiende hij na school geld met zingen op straat. In 1962 had hij zijn eerste hit met het typische ska-geluid Judge Not had hij te pakken. Een fragmentje.

0: ja, niet slecht voor een 17-jarige.
1: Nee, wel leuk ook dat zeg maar, die hele ska-band daarachter... We zijn een beetje het funky slaggitaartje gewend... maar dit waren nog echt een partij blazeninstrumenten bij elkaar, ja, zo te horen.
0: Ja, dat was klonk professioneel. Ja,
1: authentiek.
0: Ja, authentiek, zeker. Een jaar later richtte hij samen met Pieter Tosh en Bunny Livingstone The Wailers op. Hun eerste opname, Simmer Down, werd een grote hit in Jamaica.

De Raiders hebben vele hits in hun thuisland. Maar in 1967 verslechterde helaas de relatie met hun producer. Als blijkt dat die het grootste deel van de verdiensten van de band in eigen zak stopte. De band richtte toen hun eigen platenlabel op. In 1969 koud Bob Marley met Rita Anderson, die hem introduceerde aan de Rastafari-geloof. Ondertussen verandert het geluid van de muziek in Jamaica. De reggae werd wat rustiger. Een voorloper van dit nieuwe geluid was het nummer Do the Reggae van de Mitals. Dus daar heeft Bob Marley veel van geleerd.

1972 betekende een grote kentering voor de Raiders. Ze worden namelijk ontdekt door de eigenaar Chris Blackwell van Virgin Records, die hun gelijk een platencontract aanbiedt. Ze nemen de plaat Catching Fire op. Het werd helaas geen groot succes. Er werden in totaal maar 14.000 exemplaren van verkocht. Maar bevat wel de latere hit in een iets andere versie, het nummer Stir It Up.

plaat Catching Fire werd toch nog met terugwerkende kracht een van de beste reggae-platen aller tijden genoemd door het blad Rolling Stone. En staat zelfs op nummer 123 in de top 500 van beste albums aller tijden van de Rolling Stones. Hetzelfde blad dus. Het volgende album Burning is een groter succes en bevat het nummer I Shot the Sheriff, dat in de coverversie van Eric Clapton een grote hit werd.

dan speelt de band in het voorprogramma van Sly and the Family Stone tijdens een tour in de Verenigde Staten. Maar na 4 shows worden ze helaas ontslagen omdat ze populairder blijken te zijn dan de hoofdact. En dat is niet helemaal de bedoeling van Sly Stone. Dan valt de band de Raiders uiteen. Peter Tosh heeft een succesvolle solo-carrière en Bob gaat verder als Bob Marley en de Raiders. Op het volgende album nemen ze het nummer No Woman No Cry op, dat een jaar later een groot hit werd in een live versie. Hier een stukje van het oorspronkelijke versie die je zelden hoort op de radio.

Door zijn politieke activiteiten wordt Bob Marley, zijn vrouw en manager, in 1976 in een politiek onrustige Jamaica in zijn huis beschoten. Gelukkig, sorry, overleven ze allemaal. Marley is in zijn arm geschoten, maar treedt tweede avonden later gewoon op voor 80.000 man. Dan besluit hij een veilige haven te gaan zoeken en in Londen zijn plek te gaan vinden met zijn gezin. Daar neemt hij het uitermate succesvolle album Exodus op. Daar staan een aantal bekende nummers op, namelijk...

Ja, jamming, is love en Free Little Birds. Van de Verenigde Naties ontvangt Bob Marley een bijzondere onderscheiding. Vredemedaille van de derde wereld. En dan wordt het volgende album, Kaya, ook een groot succes. Hiervan is het nummer Is This Love, de grootste hit.

Lekkere zomerse nummers allemaal. Zijn volgende album, Survival, is meer politiek geladen, omdat zijn achterban begon te morrelen dat het allemaal wat te soft klonk voor hen. Zo kwam hij onder andere met het nummer So Much Trouble in the World.

En dan het laatste album dat Bob Marley tijdens zijn leven uitbracht, was Uprising in 1980 met het prachtige nummer Redemption Song.

Ja, want hij overleed helaas in 1981 aan uitgezaaide kanker op 36-jarige leeftijd. Tijdens zijn leven heeft hij vele mensen geraakt tot vandaag de dag met zijn mooie muziek, scherpe, maatschappelijke, maar ook liefdevolle teksten. Hier als afsluiter een van zijn grote hits, het nummer Could You Be Love van Bob Marley en The Wailers.

0: Out Sister. Am I the Same Girl uit 1992 alweer. Zo zijn we dus langzaamaan aan het eind gekomen. Ik doe deze wel even.
1: Ja.
0: Eind gekomen van het programma van Het is Weekend. Van 14 augustus. Die twee uur inderdaad.
1: Die twee uur zijn weer voorbij gevlogen. Zo, we zitten weer in de clichés vanavond.
0: Ja.
1: Heerlijk.
0: Ja, je had een goede week achter de rug, hè, met je werk. En
1: ja.
0: Heb je de komend weekend nog leuke dingen voor jezelf in de planning?
1: Ja, nou, ik moet dus eigenlijk al een tijdje heb ik die notitie liggen. Ik moet mijn rijbewijs in september weer gaan verlengen.
0: Oké. Okay.
1: En ik zit iedere keer met foto's in mijn maag. Maar ze hebben nu gelukkig een nieuw systeem.
0: Mm-hmm.
1: Dat is dat je bij een RDW erkend fotografie fotolocatie, een RDW erkende fotolocatie, zo moet je het zeggen. Mm-hmm. Daar kun je pasfoto's laten maken.
0: Okay.
1: En dan kwam ik erachter dat in het altijd dampende Hoevelaken zitten twee locaties.
0: Ja.
1: Dus ik denk dat ik morgen even dat ga proberen, kijken hoe het allemaal werkt, want het is allemaal weer digitaal en met DigiD inloggen en weet ik veel wat voor ongein.
0: Ja.
1: En dan kan ik gewoon online mijn rijbewijs verlengen en die dan ergens volgende week al bij het gemeentehuis in Barneveld op gaan halen.
0: Oh ja.
1: Is de planning, als het allemaal loopt, zoals ik denk dat het gaat lopen.
0: Ja.
1: Dus nou, daar worden voorzichtig de eerste stapjes in gezet.
0: Is dat bij de boekenwinkel, zeg maar?
1: Ze hebben twee locaties.
0: Okay.
1: Ja, de elektronica winkel en de boeken-
0: ook.
1: En cadeauwinkel.
0: Ja, precies.
1: Nou, het zijn dus twee winkels, dus ik kan gewoon zeggen dat bij de Primera en de Electro World is.
0: Oh, dat mag.
1: Ja, en nou ja, zo zijn er legio locaties te vinden, mocht je in hetzelfde schuitje als mij zitten. Dat vind je allemaal via rdw.nl. Ja. En anders gewoon lekker ouderwets een fotograaf opzoeken. Pasfotootje laten schieten en gewoon lekker met je analoge foto een afspraak maken bij het stadhuis. En dan nog een keer naar het stadhuis of zo.
0: Ja, kan ook, ja.
1: Jij, plannen?
0: Ja, nou ja, ik moet morgen hier zitten om te helpen met de sportmatinee morgenmiddag.
1: Ik ga jou zo nog even wat vertellen daarover.
0: Ja, ik ga er een beetje mee helpen, inderdaad. Een beetje weghelpen. Maar we hebben nog 1 minuut de tijd voor een plaats van Olivia Rodrigo.
1: Snel plaats dus maken voor Jerry van Voort.
0: Jerry van Voort zometeen, inderdaad. Dus allemaal goed weekend. Doei, doei.
1: Bye, bye.

0: steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
2: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
1: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
2: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De provincie Noord-Brabant trekt voorlopig nog geen vergunningen in van 5 pluimveebedrijven. Op 1 oktober komt er een ontwerpbesluit waarna de boeren kunnen reageren en alternatieve plannen kunnen indienen. De meerderheid van provinciale staten wil dat er zo snel mogelijk met de ondernemers wordt overlegd. Mogelijk voorkomt het landelijke stikstofpakket uiteindelijk dat de vergunningen worden ingetrokken. De provincie Noord-Brabant wil de natuur herstellen op last van de rechter. De bijna 60 jaar oude bedreigde orka bij Portugal lijkt beschoten te zijn met een luchtbuks. De Spaanse autoriteiten onderzoeken dat nu. De orka was afgelopen jaren betrokken bij het rammen van schepen bij Spanje en Portugal. Volgens bronnen is het dier zo'n 10 keer beschoten, zo blijkt uit sommige kogeltjes in de rugvin. Er leven wereldwijd nog maar 32 wilde Iberische orka's. Waarom de dieren schepen aanvallen is onbekend. Fans van Soldaat van Oranje kunnen vanaf vandaag bieden op decorstukken en requisieten uit de musical. Onder die veilingitems zijn een Bentley-replica, een portret van koningin Wilhelmina, theaterstoelen, een toneelpiano en oude typemachines. De musical werd in juli voor het laatst opgevoerd na bijna 16 jaar. Soldaat van Oranje trok sinds de première in 2010 ruim 4 miljoen bezoekers en is de langstlopende voorstelling in de Nederlandse theatergeschiedenis. De online veiling sluit op 31 augustus. En olieconcern Shell mag niet langer zoeken naar olie en gas voor de Wild Coast, dat is de oostkust van Zuid-Afrika. Dat heeft het constitutioneel hof bepaald. Daarmee komt er een einde aan een jarenlange juridische strijd met lokale gemeenschappen en milieuactivisten. Shell kreeg in 2014 nog toestemming voor seismisch onderzoek, maar dat werd steeds uitgesteld door rechtszaken. Volgens tegenstanders waren omwonenden te weinig betrokken bij de besluitvorming. Shell zegt de uitspraak te zullen accepteren. Het weer op de meeste plaatsen helder met in het zuidwesten kans op wat bewolking. Het blijft nog lang warm met in het zuidoosten rond middernacht nog zo'n 26 graden. Er waait een zwakke tot matige noordelijke wind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Goedenavond.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: De stem van jouw regio.
2: AE Radio.
1: Club 1068.

de jaren 80. Je hoorde Tears for Fears en Sowing the Seeds of Love als opener hier van Club 1 op de Zacht. Welkom, leuk dat je luistert. Mijn naam is Jerry van Voort. En tot 11 uur vanavond ben ik bij je. Ja, we zitten alweer bijna op de helft van de maand. Hè? De maand wordt alweer bijna doormidden gezaagd. Dat betekent dat de zomer toch ook alweer een beetje richting zijn einde gaat belopen. Oké, we hebben een hele hete week gehad. We kunnen nog helemaal niet denken aan kou. Maar toch, we moeten er rekening mee houden dat die herfst er echt alweer gaat aankomen. Ik denk dit jaar dat die vroeg valt. Als je kijkt naar de bomen, nou, die beginnen al aardig uit te vallen, dacht ik zo. Katy Perry hoor je nu. Chain to the Rhythm, dankjewel.

Midnight Oil, Bats Are Burning. Hier op A1 Radio, de voor Jarabi en Jarabi. En ook hoor je nog Katy Perry en Change the Rhythm hier op A1 Radio. 93.5 en 106.8 FM. Ook vind je ons op de kabel en via het web. www.a1mediagroep.nl. En vergeet het niet, ook op DAB Plus zijn we te ontvangen hier in de streek. Kortom, we zijn multimediaal. Martin Garrix heb je voor je klaarstaan. En nu eerst George Michael en Careless Whisper op A1 Radio.

93.5 en 106.8 FM in de lucht. In Nijkerk, Barneveld, Amersfoort, Soest, Soesterberg, Garderen, Harderwijk, Ermelo, Putten, Zeewolde, Baarn, Bunschoten-Spakenburg, Voorthuizen, Leusden en Woudenberg. Dit is 2 uur lang Club 1068 op A1 Radio. Kijk voor jouw kabelfrequentie op www.a1mediagroep.nl.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De provincie Noord-Brabant trekt voorlopig nog geen vergunningen in van 5 pluimveebedrijven. Op 1 oktober komt er een ontwerpbesluit waarna de boeren kunnen reageren en alternatieve plannen kunnen indienen. De bijna 60 jaar oude bedreigde orka bij Portugal lijkt beschoten te zijn met een luchtbux. Zo blijkt uit sommige kogeltjes in de rugvin. Fans van Soldaat van Oranje kunnen vanaf vandaag bieden op decorstukken en requisieten uit de musical. En olieconcern Shell mag niet langer zoeken naar olie en gas voor de Wild Coast, dat is de oostkust van Zuid-Afrika. Dat heeft het constitutioneel hof bepaald. Het weer op de meeste plaatsen helder met in het zuidwesten kans op wat bewolking. Het blijft nog lang warm met in het zuidoosten rond middernacht nog zo'n 26 graden. Er waait een zwakke tot matige noordelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

please. Nou, voor de schoolvakanties hier in Nederland betekent het dat je nog 2 weken schoolvakantie kan hebben. Maar er was wat commotie in Nijkerkerveen, want het zwembad al daar was tijdens de zomervakantie dicht. Althans, niet de hele periode, maar wel in week 32. Maar vorige week is die waarschijnlijk weer open gegaan. Dus heb je afgelopen week weer naar hartelust kunnen zwemmen in het zwembad in Nijkerkerveen. Welkom bij A1 Radio op de vrijdagavond. Straks na 11 uur is hij er weer, DJ Tony, met al zijn hits in de mix. Cyril, heb ik voor je klaarstaan, stap in. En ook nog Emma Heesters en Rolf Sanchez. En dit is Enrique Iglesias, samen met Sean Garrett. Luister naar Away bij Club 1 Onze Zacht.

Emma heeft dus een Rolf Sanchez. Contigo hoorde je ervoor, Cyril en Stamlin in. En ook nog hier op A1, Enrique Iglesias, samen met Sean Garrett en Away. Hey, de laatste periode van de vakantie moet je natuurlijk wel leuk gaan vieren. En voor de kids is er een speciaal programma bij Buurthuis de Refter. Straks meer erover hier bij A1 Radio, dus hou even lekker aan. Zometeen ook nog het nieuws en weer van 10 uur. En tot die tijd onder andere Coldplay, Viva La Vida, bij Club 1068.

Billie Eilish, Birds of a Feather hier op A1 Radio. Kom even terug op de kinderzomer vol activiteiten bij buurtcentrum De Refter. Je bent er welkom met de kids op woensdag 19 augustus. Er is er nog een speurtocht voor 6 tot 12 jaar. Vrijdag 21 augustus ook nog spelletjesmiddags van 8 tot 18 jaar. En als je wilt deelnemen moet je vooraf even aanmelden. Volgens een organisatie is dat nodig om voldoende materiaal en begeleiding te kunnen regelen. Aanmelden kan via katja.derefter@gmail.com. Dat is katja.derefter@gmail.com. Meer muziek op de vrijdagavond tussen 9 en 11. Club Engelse Zacht, Jerry van Voort is mijn naam. Zometeen de updates van het nieuws en weer. Daarna ben ik weer heel vlug bij je terug. Nu Paul Garrick, Don't Shed a Tear.

0: steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
2: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Alle inwoners van Engeland en Wales hebben van de overheid een noodmelding gekregen vanwege het risico op natuurbranden. Mensen wordt dringend gevraagd om geen vuur te maken, dus ook niet te barbecuen, een vuurkorf aan te steken of vuurwerk af te steken. Dit jaar is er al een recordaantal natuurbranden uitgebroken en de brandweer heeft er de handen vol aan. Zelfs een klein vlammetje kan al snel uitgroeien tot een grote bosbrand. En het natuurbrandseizoen kan nog tot november duren. Uber wil samen met het Chinese technologiebedrijf Pony AI meer dan 2000 robottaxis inzetten in Europa. De bedrijven bieden nu al zelfrijdende taxis aan in Zagreb, de hoofdstad van Kroatië. Die dienst moet worden uitgebreid naar 4 andere Europese steden, maar welke dat zijn is nog niet bekend. Pony AI levert de technologie voor het zelfstandig rijden, terwijl Uber de klanten en het platform levert. De bedrijven willen voor het beheer van de taxis samenwerken met lokale partners. De provincie Noord-Brabant trekt voorlopig nog geen vergunningen in van 5 pluimveebedrijven. Op 1 oktober komt er een ontwerpbesluit waarna de boeren kunnen reageren en alternatieve plannen kunnen indienen. De meerderheid van provinciale staten wil dat er zo snel mogelijk met de ondernemers wordt overlegd. Mogelijk voorkomt het landelijke stikstofpakket uiteindelijk dat de vergunningen worden ingetrokken. De provincie Noord-Brabant wil de natuur herstellen op last van de rechter. En olieconcern Shell mag niet langer zoeken naar olie en gas voor de Wild Coast, dat is de oostkust van Zuid-Afrika. Dat heeft het constitutioneel hof bepaald. Daarmee komt er een einde aan een jarenlange juridische strijd met lokale gemeenschappen en milieuactivisten. Shell kreeg in 2014 nog toestemming voor seismisch onderzoek, maar dat werd steeds uitgesteld door rechtszaken. Volgens tegenstanders waren omwonenden te weinig betrokken bij de besluitvorming. Shell zegt de uitspraak te zullen accepteren. Het weer in het zuidwesten kans op wat bewolking. Het koelt vannacht af naar zo'n 16 graden in het noorden en zo'n 21 in het midden en zuiden bij een zwakke tot matige noordenwind. Morgen krijgen we zonnige periode met kans op een bui bij zo'n 22 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
2: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: A1 Radio.
2: Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek.

uit de jaren 80, Maxi Priest en Oh Baby Baby, It's a Wild World. Ja, dat is het zeker. Welkom terug bij Club 1 onze zacht. Laatste uurtje is ingeslagen voor deze vrijdagavond. In het laatste uurtje gaan we lekker vullen met goede muziek en de nodige informatie. Menu Shabuzi, A Bar Song, Tipsy, bij Club 1 onze zacht.

Ziggy Marley en de Melody Makers. Lekker zonnige muziek op de vrijdagavond, terwijl het inmiddels wat donker is. Nou ja, bijna donker. Tomorrow People hoorde je. Daarvoor Hanne Mee en Maxime, Ik Wil Dat Je Liegt. En ook nog Shaboozy, A Bar Song Tipsy, als eerste in het blok van drie. Hebben we nog leuk nieuws, want de Fly Swinging is weer terug na bijna 20 jaar. En dat op de kermis in Ermelo. Je krijgt een kriebel van in je buik, maar het is een attractie die voor jong en oud is. Meer details hierover vind je op de website vrmg.nl. En je kan nu nog even gebruik maken van deze Flying Swing in

93.5 en 106.8 FM in de lucht. In Nijkerk, Barneveld, Amersfoort, Soest, Soesterberg, Garderen, Harderwijk, Ermelo, Putten, Zeewolde, Baarn, Bunschoten, Spakenburg, Voorthuizen, Leusden en Woudenberg. Dit is 2 uur lang Club 1068 op A1 Radio. Kijk voor jouw kabelfrequentie op www.a1mediagroep.nl.

Dit is Club 1068 bij A1 Radio. Wil je dit programma nogmaals beluisteren of bekijken? Bezoek dan onze website www.a1mediagroep.nl. Dit is A1 Radio, live vanuit Midden-Nederland.

rustgevende deuntjes, rustgevend geluid, Ever Davids en Words. Nou, over rustgevend gesproken, af en toe wil ik mezelf wel eens beoordelen. Dan ga ik nog wel eens mijn eigen programma's naluisteren op bed, maar 9 van de 10 keer val ik na een kwartiertje aan slaap en krijg er niks meer van mee. Betekent dat programma slaapverwekkend is? Ik heb geen idee, jij mag het zeggen. Ervoor trouwens Miley Cyrus en Malibu en ook nog hier op A1 de Human League en Don't You Want Me. Oké, het is tijd voor muziek uit 1988, keer nog, Vanessa Williams. Je hoort hem met The Right Stuff hier op A1 Radio. Wow.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Alle inwoners van Engeland en Wales hebben van de overheid een noodmelding gekregen vanwege het risico op natuurbranden. Uber wil samen met het Chinese technologiebedrijf Pony AI meer dan 2000 robottaxis inzetten in Europa. De provincie Noord-Brabant trekt voorlopig nog geen vergunningen in van 5 pluimveebedrijven. Op 1 oktober komt er een ontwerpbesluit waarna de boeren kunnen reageren en alternatieve plannen kunnen indienen. En olieconcern Shell mag niet langer zoeken naar olie en gas voor de Wild Coast, dat is de oostkust van Zuid-Afrika. Dat heeft het constitutioneel hof bepaald. Het weer in het zuidwesten kans op wat bewolking. Het koelt vannacht af naar zo'n 16 graden in het noorden en zo'n 21 in het midden en zuiden bij een zwakke tot matige noordenwind. Morgen krijgen we zonnige periode met kans op een bui bij zo'n 22 tot 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: Club 1068. Op A1 Radio. Elke

Yves Berends hoorde je terug in de tijd hier op A1 Radio. Nog even belangrijk nieuws. Kijk even heel erg goed uit als je gaat vissen. Ga vooral niet vissen in de haven bij Harderwijk, want het is laatst weer misgegaan. Een stukje kunstaas werd deze keer een aalscholver fataal, want dat schijnt vaker te gebeuren. Meer details hierover op Veren.

Op FM, kabel, glasvezel, web en app. Dit is A1 Radio. Met op vrijdagavond Club 1068. Presentatie Jerry van Voort.

Upbeat Fascination voor Clean Bandit, Rockabye en ook hier op A1 hoorde je Taylor Swift en Post Malone met Fortnite. We hebben nog even een overzicht van evenementen die er gaan plaatsvinden in Voorthuizen de komende periode. Morgen is het tijd voor de centrumactiviteiten OVV, de Orkestbak. 18 augustus de Voorthuizen Braderie en Standwerkersconcours. Verder op 18 augustus de Kinderkleedjesmarkt. 22 augustus is er weer tijd voor centrumactiviteit OVV, Kapel Decibel. 27 augustus, de liefhebbers van auto's komen helemaal aan hun trekken met het oldtimer evenement. En 29 augustus is het weer tijd voor de Rommelmarkt. En een Beer en Blues Festival is er op 5 september. En 12 september tenslotte Bourgondisch Voorthuizen. Here's Marlene, One Good Reason. You know that.

Season. Tot zover Club 1 als de zacht op deze vrijdagavond. Zometeen heel veel plezier met DJ Tony in de mix. En volgende week ben ik weer, ook dan weer van 9 tot 11, hier op A1 Radio. Ik laat jou met Turvis Gang en Russo. Zij wil

0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Het Brabantse busbedrijf Ebusco blijft in zwaar weer verkeren, want er werden in de eerste helft van dit jaar maar 16 elektrische bussen geleverd. Dat zijn er 31 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook verloor Ebusco een belangrijke order. Een Duitse vervoerder annuleerde vorige week een bestelling van 23 bussen. Ebusco is het daar niet mee eens en heeft bezwaar gemaakt tegen het schrappen van die order. Het bedrijf stond de afgelopen twee jaar al meerdere keren op het randje van faillissement. Het orderboek voor dit jaar is al verlaagd van 103 naar 80 bussen. De voormalige Cambridge hoogleraar Jason Ardet is doodgevonden in zijn woning in Londen. De 37-jarige Ardet kwam de afgelopen tijd onder vuur te liggen vanwege beschuldigingen van plagiaat. En nam vorige week ontslag als hoogleraar sociologie aan de prestigieuze universiteit. Ardet ontkende de beschuldigingen en zei dat er sprake was van een campagne tegen hem. Hij was de jongste zwarte hoogleraar ooit aan Cambridge. De politie onderzoekt zijn overlijden nu en houdt daarbij alle opties open. Alle inwoners van Engeland en Wales hebben van de overheid een noodmelding gekregen vanwege het risico op natuurbranden. Mensen wordt dringend gevraagd om geen vuur te maken, dus ook niet te barbecuen, een vuurkorf aan te steken of vuurwerk af te steken. Dit jaar is er al een record aantal natuurbranden uitgebroken en de brandweer heeft er de handen vol aan. Zelfs een klein vlammetje kan al snel uitgroeien tot een grote bosbrand. En het natuurbrandseizoen kan nog tot november duren. En Uber wil samen met het Chinese technologiebedrijf Pony AI meer dan 2000 robottaxis inzetten in Europa. De bedrijven bieden nu al zelfrijdende taxis aan in Zagreb, de hoofdstad van Kroatië. Die dienst moet worden uitgebreid naar 4 andere Europese steden, maar welke dat zijn is nog niet bekend. Pony AI levert de technologie voor het zelfstandig rijden, terwijl Uber de klanten en het platform levert. De bedrijven willen voor het beheer van de taxis samenwerken met lokale partners. Het weer in het zuidwesten kans op wat bewolking. Het koelt vannacht af naar zo'n 16 graden in het noorden en zo'n 21 in het midden en zuiden bij een zwakke tot matige noordenwind. Morgen krijgen we zonnige periode met kans op een bui bij zo'n 22 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbind.

0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van middernacht.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De Amerikaanse president Trump wil de straat van Hormuz Amerikaans grondgebied maken als Iran is verslagen. Dat zei hij tijdens een toespraak in de staat New York. Volgens Trump hebben de VS de belangrijke zeestraat feitelijk al in handen door een Amerikaanse blokkade van Iraanse schepen. De Verenigde Staten voeren de druk op Iran verder op, want volgende week kondigt de Amerikaanse minister van Financiën nieuwe economische maatregelen tegen het land aan. Welke is nu nog niet bekend. Het Brabantse busbedrijf Ebusco blijft in zwaar weer verkeren, want er werden in de eerste helft van dit jaar maar 16 elektrische bussen geleverd. Dat zijn er 31 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook verloor Ebusco een belangrijke order. Een Duitse vervoerder annuleerde vorige week een bestelling van 23 bussen. Ebusco is het daar niet mee eens en heeft bezwaar gemaakt tegen het schrappen van die order. Het bedrijf stond de afgelopen twee jaar al meerdere keren op het randje van faillissement. Het orderboek voor dit jaar is al verlaagd van 103 naar 80 bussen. De voormalige Cambridge-hoogleraar Jason Ardet is doodgevonden in zijn woning in Londen. De 37-jarige Ardet kwam de afgelopen tijd onder vuur te liggen vanwege beschuldigingen van plagiaat. Hij nam vorige week ontslag als hoogleraar sociologie aan de prestigieuze universiteit. Ardet ontkende de beschuldigingen en zei dat er sprake was van een campagne tegen hem. Hij was de jongste zwarte hoogleraar ooit aan Cambridge. De politie onderzoekt zijn overlijden nu en houdt daarbij alle opties open. En de vulkaan Etna op Sicilië blijft voor grote problemen zorgen voor het vliegverkeer. De luchthaven van Catania blijft zeker tot vanmiddag 3 uur gesloten vanwege de aanhoudende aswolken. Er zijn al honderden vluchten geannuleerd, omgeleid of vertraagd. Ook de toeristische sector wordt geraakt, want steeds meer vakantiegangers annuleren hun reis uit angst voor nieuwe vluchtproblemen. De Etna spuwt al dagen grote hoeveelheden as en gloeiende rotsbrokken uit en het eind is nog niet in zicht. Het weer, er kan in de loop van de nacht een buitje vallen. Het koelt af naar 16 tot 21 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Overdag krijgen we zonnige perioden en kan er ook een bui vallen bij zo'n 22 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.

Trying to

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De Amerikaanse president Trump wil de straat van Hormuz Amerikaans grondgebied maken als Iran is verslagen. Dat zei hij tijdens een toespraak in de staat New York. Volgens Trump hebben de VS de belangrijke zeestraat feitelijk al in handen door een Amerikaanse blokkade van Iraanse schepen. De Verenigde Staten voeren de druk op Iran verder op, want volgende week kondigt de Amerikaanse minister van Financiën nieuwe economische maatregelen tegen het land aan. Welke is nu nog niet bekend. Het Brabantse busbedrijf Ebusco blijft in zwaar weer verkeren, want er werden in de eerste helft van dit jaar maar 16 elektrische bussen geleverd. Dat zijn er 31 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook verloor Ebusco een belangrijke order. Een Duitse vervoerder annuleerde vorige week een bestelling van 23 bussen. Ebusco is het daar niet mee eens en heeft bezwaar gemaakt tegen het schrappen van die order. Het bedrijf stond de afgelopen twee jaar al meerdere keren op het randje van faillissement. Het orderboek voor dit jaar is al verlaagd van 103 naar 80 bussen. De voormalige Cambridge hoogleraar Jason R.D. is doodgevonden in zijn woning in Londen. De 37-jarige R.D. kwam de afgelopen tijd onder vuur te liggen vanwege beschuldigingen van plagiaat. En nam vorige week ontslag als hoogleraar sociologie aan de prestigieuze universiteit. R.D. ontkende de beschuldigingen en zei dat er sprake was van een campagne tegen hem. Hij was de jongste zwarte hoogleraar ooit aan Cambridge. De politie onderzoekt zijn overlijden nu en houdt daarbij alle opties open. En de vulkaan Etna op Sicilië blijft voor grote problemen zorgen voor het vliegverkeer. De luchthaven van Catania blijft zeker tot vanmiddag 3 uur gesloten vanwege de aanhoudende aswolken. Er zijn al honderden vluchten geannuleerd, omgeleid of vertraagd. Ook de toeristische sector wordt geraakt, want steeds meer vakantiegangers annuleren hun reis uit angst voor nieuwe vluchtproblemen. De Etna spuwt al dagen grote hoeveelheden as en gloeiende rotsbrokken uit en het eind is nog niet in zicht. Het weer, er kan in de loop van de nacht een buitje vallen. Het koelt af naar 16 tot 21 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Overdag krijgen we zonnige perioden en kan er ook een bui vallen bij zo'n 22 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.
3: Unchained my heart, set me free.
1: En deze...

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De Amerikaanse president Trump wil de straat van Hormuz Amerikaans grondgebied maken als Iran is verslagen. Dat zei hij tijdens een toespraak in de staat New York. Volgens Trump hebben de VS de belangrijke zeestraat feitelijk al in handen door een Amerikaanse blokkade van Iraanse schepen. De Verenigde Staten voeren de druk op Iran verder op, want volgende week kondigt de Amerikaanse minister van Financiën nieuwe economische maatregelen tegen het land aan. Welke is nu nog niet bekend. Het Brabantse busbedrijf Ebusco blijft in zwaar weer verkeren, want er werden in de eerste helft van dit jaar maar 16 elektrische bussen geleverd. Dat zijn er 31 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook verloor Ebusco een belangrijke order. Een Duitse vervoerder annuleerde vorige week een bestelling van 23 bussen. Ebusco is het daar niet mee eens en heeft bezwaar gemaakt tegen het schrappen van die order. Het bedrijf stond de afgelopen 2 jaar al meerdere keren op het randje van faillissement. Het orderboek voor dit jaar is al verlaagd van 103 naar 80 bussen. De voormalige Cambridge hoogleraar Jason Ardet is doodgevonden in zijn woning in Londen. De 37-jarige Ardet kwam de afgelopen tijd onder vuur te liggen vanwege beschuldigingen van plagiaat. En nam vorige week ontslag als hoogleraar sociologie aan de prestigieuze universiteit. Ardet ontkende de beschuldigingen en zei dat er sprake was van een campagne tegen hem. Hij was de jongste zwarte hoogleraar ooit aan Cambridge. De politie onderzoekt zijn overlijden nu en houdt daarbij alle opties open. En de vulkaan Etna op Sicilië blijft voor grote problemen zorgen voor het vliegverkeer. De luchthaven van Catania blijft zeker tot vanmiddag 3 uur gesloten vanwege de aanhoudende aswolken. Er zijn al honderden vluchten geannuleerd, omgeleid of vertraagd. Ook de toeristische sector wordt geraakt, want steeds meer vakantiegangers annuleren hun reis uit angst voor nieuwe vluchtproblemen. De Etna spuwt al dagen grote hoeveelheden as en gloeiende rotsbrokken uit en het eind is nog niet in zicht. Het weer, er kan in de loop van de nacht een buitje vallen. Het koelt af naar 16 tot 21 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Overdag krijgen we zonnige perioden en kan er ook een bui vallen bij zo'n 22 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio. En deze. En deze. Pretend you're happy when you're blue. A1 Radio, de stem van jouw regio.